Ailem, you're doing.

FM, unmatchable.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
0: Lim FM. Inderdaad, de...

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig.
1: Omwikkaman.
0: Oh, in omwikkaman. Waar omwikkaman?
1: Ruwakadabe, ai, go.
0: Hey, dik alasan. Kom we snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ik kom aan dagudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I be the abowaking for Improser NV.
3: Lem FM feeling it deep in my body of music.
4: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lem FM, my radio station.

0: wanna know if I could put you on. Silk time.
1: Put me on.
0: Come on.

Thank you. Thank you so much. I really do appreciate it.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

Grace and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van onze Heer en Meester, Yeshua, de opgestane Heer. U luistert naar Revival Now hier op 91.7 FM. Your favorite gospel program on Sundays. En we hebben ook vandaag een geweldig programma voor u klaar liggen. We gaan een hele bekende, populaire Surinaamse artiest interviewen vandaag. Ik ga nog niet verklappen wie het is. U gaat dat straks horen. Verder hebben wij een krachtige boodschap vanuit Gods woord om u te bemoedigen en u op te bouwen in uw allerheiligst geloof. En natuurlijk, zoals u het gewend bent van ons, gaan wij ook bidden voor u. Bidden voor de mensen die ziek zijn, de mensen die een doorbraak nodig hebben. En we omlijsten alles met geweldige gospelmuziek om uw hart te bemoedigen. Het is belangrijk, u die thuis bent, dat u de Heer een beetje aanbidt en u zich laat bemoedigen door natuurlijk ook het muziek welke we afdraaien. We gaan luisteren. We gaan starten met twee gospelnummers. We're Blessed. We gaan de benen losgooien op We're Blessed van Fred Hammond en Radical for Christ. En daarna gaan we aanbidden op een Spaans-talig aanbiddingsnummer, Holy Forever. En het nummer wordt ons gebracht door Chris Tommeling San Marcos. En daarna ben ik bij u terug.

0: Dat was het mooie nummer, Holy Forever, in het Spaans. Soms zijn die nummers mooi hoor, in het Spaans. Kleeft toch een ander effect dan het Engels wat we gewend zijn. Of het Nederlands of het Sranantongen. Bepaalde nummers, sommige nummers vind ik zelfs de Spaanse versie mooier dan de Engelse versie. Ik hoop ook dat u van het nummer heeft genoten. En dat uw hart helemaal klaar is om Gods woord, het zaad van Gods woord te ontvangen. Zodat het zaad op goede grond zal vallen. En het goede grond hier is natuurlijk uw hart. We hebben vandaag zuster Simone Fitz-James die voor ons gaat prediken. Ze gaat het hebben over versla Goliath. We hebben allemaal wel reuzen in ons leven die we moeten verslaan. Ja, wanneer we praten over Goliath of over reuzen, dan praten we over grote uitdagingen. Ja, dan praten we over bergen die voor ons staan. Dan praten we over problemen, ja, die we moeten trotseren. Of vragen waarop we antwoorden zoeken. Ja, het is in elk geval een groot probleem of een grote uitdaging, hoe je het ook wil noemen. En vandaag gaat u horen hoe u de Goliaths in uw leven moet verslaan. Ja, uit Gods woord kunnen we alle antwoorden halen die wij nodig hebben in ons leven. Laten we luisteren naar Gods woord. En het is mijn gebed dat de boodschap van vandaag u tot zegen zal zijn.
1: Geliefde luisteraars, goeiedag, goeiedag. Ik groet jullie allemaal in de wonderbare naam van koning Yeshua, de opgestane Heer, halleluja. Ik ben Simone Fitz-James. Ik dien onder leiding van pastor profeet Patrick Botse in gemeente Beter Opperroem. En als u er net bij bent, bent u afgestemd op het gezegend programma Revival Now. En ook vandaag gaan wij in Gods woord duiken en ga ik u kort bemoedigen vanuit Gods woord. Ik ben super enthousiast om dit samen met u te doen. Elke keer wanneer ik lees in de Bijbel, zie ik nieuwe dingen en voel ik me versterkt. En ik geloof dat met deze bemoediging u zich ook versterkt zal voelen. Weet u, een van de dingen die Gods woord ons ook geeft, behalve dat het ons troost, behalve dat het ons richting geeft, geeft het ons ook moed. Ja, het spreekt ons courage in. Courage om door te zetten, maar ook courage om nieuwe gebieden in bezit te nemen. Courage om ons gebied in bezit te nemen. Weet u, elk een van ons heeft een specifiek gebied waar wij eigenlijk de toestemming en de mandaat hebben van God om te roelen samen met Hem. Ja, u heeft het goed gehoord. Dominate your area of expertise. En ik wil u vandaag bemoedigen. Luistert u met een open hart? Gaat u er maar lekker bij zitten? Pak wat drank. Een kopje koffie of een kopje thee. Als u in het verkeer bent, let u op hoor. Maar luistert u ook naar wat het woord van God vandaag aan ons te vertellen heeft ter bemoediging. Amen. Zo, we gaan starten. Voordat ik verder ga, wil ik toch wel even kort met u bidden. Heer, ik dank u dat we vandaag wederom uit uw woord lering mogen trekken. Ik bid dat dit woord dat wij vandaag gaan bestuderen, dat het ons moed mag geven, dat het ons mag sterken en dat het ons mag oprichten. En dat we zullen doen al hetgeen dat u voor ons heeft klaargelegd binnen onze eigen area van expertise. Dat we dat zullen doen moedig, dat we zullen doorzetten. En dat uw Heilige Geest ons zal leiden erin. In Jezus' naam, ik bid dat het tot opbouw mag zijn. En dat het transformatie teweeg mag brengen. In de naam van Yeshua. Amen en amen. Oké, we gaan lezen vanuit Gods woord. De thema of de titel van mijn boodschap vandaag is Versla Goliath en neem uw gebied in bezit. Halleluja, ik herhaal het nog één keer. Versla Goliath en neem uw gebied in bezit. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Elk een van ons heeft een area of expertise waar u eigenlijk de uitgekozen, de uitverkorene bent to dominate. Als we kijken bijvoorbeeld om ons heen, om daar voorbeelden uit te halen, wanneer een president wordt aangesteld in het land, heeft hij eigenlijk de mandaat gehad to dominate that country, to rule in that country. Hij is aangesteld om bepaalde, om alle zaken aangaande het land te overzien, te leiden en te richten, tezamen met zijn team. Amen. En kijk bijvoorbeeld bij de artsen, als de doktoren, je hebt neurologen, je hebt verschillende type doktoren. Allemaal hebben hun area where they should rule. Als je een leerkracht bent, your area to rule is the school, is het terrein van de school of de academie waar u doseert of waar u les geeft. De agent heeft ook zijn area. De huisvrouw heeft haar area. De moeder heeft haar area. Iedereen heeft hun area waar zij moeten roelen. Maar zoals het bijvoorbeeld als we kijken, bijvoorbeeld in de hoe het gaat bij de dieren. Je gaat niet zomaar in een gebied en dan neem je over bijvoorbeeld het gebied van een eagle, een arend. Je gaat niet gewoon daar overnemen in zijn gebied. Je gaat niet gewoon overnemen in het gebied van een leeuw. En zo is het leven opgebouwd. Het leven is opgebouwd in verschillende gebieden. En het leven is opgebouwd in verschillende seizoenen. En wij als mens hebben ons gebied, enkele van ons, meerdere gebieden die we in bezit moeten nemen. Maar ook het seizoen daarvoor. Toch? Elk gebied is gekoppeld aan een bepaald seizoen. En met deze introductie wil ik u brengen naar het verhaal van David waar hij Goliath verslaat. En vandaag wil ik dat met u doornemen, omdat wij daar wat bijzondere dingen zien die eigenlijk ons de moed moeten geven om ons gebied 1 te herkennen, 2 over te nemen. Maar om het over te nemen, moeten we de vijand die daar staat en eigenlijk onterecht en illegaal in ons gebied is, moeten we eerst kunnen verslaan. Amen. Goed, u gaat vandaag na deze boodschap weten wat uw gebied is, wie u moet verslaan, hoe u degene moet verslaan en u gaat uw gebied in bezit nemen. Halleluja. Ik ben enthousiast. Ik lees met u, als u Bijbel bij u heeft. Ik lees met u 1 Samuel 17. Dat is in het Oude Testament. Ga ik met u lezen 1 Samuel 17. Ik ga niet de hele pericoop lezen, want dat is lang. Wij gaan het eerste stukje lezen, de introductie, en daarna gaan wij naar waar Goliath verslagen wordt door David. Halleluja. Ik lees uit de Herboekvertaling. Er staat daar bij 1 Samuel 17 David en Goliath. De Filistijnen trokken hun leger samen en sloegen hun kamp op tussen Socho in Juda en Azeka in Efes-Damim. Daarop mobiliseerde Saul zijn leger bij het Terebintendal. Saul was toen koning over Israël. Het dal lag tussen beide kampen in, zodat de Filistijnen en de Israëlieten elkaar konden zien. Op een dag kwam Goliath, een kampvechter uit Gat, uit het Filistijnse kamp gelopen, tot hij binnen gehoorafstand van de Israëlitische troepen was. Hij was een reusachtige man met een lengte van bijna 3 meter. Hij droeg een koperen helm, een koperen borstpanzer van 55 kilo en koperen beenkappen. Ook had hij een koperen speer van enige centimeters dik bij zich. De speerpunt was van ijzer en woog meer dan 6 kilo. Voor hem uit liep zijn wapenknecht met een reusachtig schild. Hij, Goliath, bleef staan en schreeuwde naar de Israëlieten: "Zouden jullie wel optrekken en vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen. Kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger? Dan zullen wij dit in een man tegen man gevecht uitvechten. Als jullie man erin slaagt mij te doden, zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden. Ik daag de legers van Israël uit. Stuur mij een man die tegen mij wil vechten." Toen Saul en zijn mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedig en werden bang. Vers 12. David was de zoon van de hoogbejaarde Isaï, die in Bethlehem in Juda woonde en 8 zonen had. De 3 oudsten, Eliab, Abinadab en Samma, hoorden bij Sauls leger dat tegen de Filistijnen moest strijden. David nu was de jongste en maakte deel uit van Sauls staf aan het hof. Hij ging geregeld naar Bethlehem om zijn vader met de schapen te helpen. 40 dagen lang, 's morgens en 's avonds, daagde de Filistijnse reus de Israëlitische legers uit. En op een dag zei Isaï tegen David: "Breng een grote zak geroosterd koren en deze 10 broden naar je broers. Geef deze 10 stukken kaas aan hun commandanten en vraag hoe je broers het maken. Neem een levensteken van hen mee terug." Saul, de broers van David en de rest van het Israëlitische leger lagen nog steeds bij het Terebintendal. De volgende morgen in alle vroegte liet David de schapen onder de hoede van een ander herder achter en vertrok met de geschenken. Ik lees dan hier verder. Ik spring naar een... Even hoor. Yes, ik ga hier tot hier lezen. Vers 23. Terwijl David, hij met hen praatte en informeerde hoe het met hen ging, zag hij hoe Goliath tussen de Filistijnse troepen naar voren kwam en zijn uitdaging naar het Israëlitische leger uitschreeuwde. Zodra zij hem zagen, begonnen de Israëlitische strijders zich uit angst terug te trekken. Ik ga hier stoppen. We zien hier dat David op een gegeven moment werd gestuurd om te gaan kijken hoe het met zijn broers gaat. Met zijn broers ging, die dus in het leger van Saul waren. En dus de strijd tegen Goliath moesten aangaan, maar ze durfden niet. En op een gegeven moment, als u verder gaat lezen, gaat u dus merken dat David zich niet kon voorstellen dat ze angstig waren voor die reus. Omdat als u kijkt dat in Davids achtergrond, ziet u dat David een hele periode als schapenhoeder verschillende challenges heeft gehad. Hij heeft dieren, beren, leeuwen met zijn handen gedood. Natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest. En David was een beetje, ze zeggen, rough around the edges. Hij wist hoe eigenlijk met dreigementen om te gaan. En op een gegeven moment vraagt David aan Saul: van wie is deze onbesnedene Filistijn die ons bedreigt? Weet je, kent hij onze God niet? En waarom zijn jullie bang? Ik kan hem verslaan. David sprak vanuit een bepaalde plek van overtuiging, vanwege zijn achtergrond, vanwege zijn ervaring om met dominante en intimiderende situaties om te gaan. Dus op een gegeven moment zien we dus dat David zegt: hij gaat Goliath verslaan. Koning Saul, die wil hem zijn wapendrager geven om aan te trekken. Maar David doet dat ding er vanaf, want hij kon er nauwelijks mee lopen. En hij treedt gewoon Goliath tegemoet met een bekend, ik wil het geen vuurwapen noemen, maar zijn bekende slinger en steen, waarmee hij vrij familiair en actief was. En zo versloeg hij Goliath. Hij schoot met zijn slinger, kwam tegen Goliath zijn hoofd aan. Hij viel achterover en daarna hakte David zijn hoofd eraf. En dat was het einde van Goliath in dat gebied. En David had toen gezegd, als ik Goliath versla, wil ik wel een tal van beloningen hebben. Want koning Saul had beloofd dat hij met zijn dochter zou mogen trouwen wie Goliath verslaat. Dus zo heeft David Goliath verslagen. Aantal beloningen gehad. Erkenning binnen Israël. Iedereen kende David. Getrouwd met de dochter van Saul. Er zijn een aantal dingen gebeurd voor David. Goede dingen. Nadat hij Goliath heeft verslagen. Omdat hij gedurfd heeft. En dan kom ik bij u. U en ik. Weet u, als we kijken naar het verhaal van David, zien we dat er een aantal dingen zijn gebeurd. 1. David is getraind geworden voordat hij zijn gebied in bezit kon nemen. Want later is hij ook wel koning geworden van Israël. 2. David is gewend geraakt om te gaan met intimidatie en onderdrukking. En heeft geleerd hoe, ondanks intimidatie en onderdrukking, toch nog over te nemen en te overwinnen. 3. David heeft zijn oren gesloten voor negatief gepraat toen hij eenmaal op zijn doel afging. Want op een gegeven moment, toen David zei, ik kan Goliath verslaan, in mijn eigen woorden gezegd, zei zijn broer, wat zeg je daar? Wat zeg je? Wat ga je doen? Je gaat het niet kunnen doen. Die broer begon hem eigenlijk te ontmoedigen. Koning Saul begon hem te ontmoedigen. Zeg van, kijk hoe klein van gestalte je bent. Het gaat je niet lukken. Maar David had zijn oog op één doel. En dat was, ik ga Goliath verslaan. En ik ga ze bewijzen dat ik in staat ben het te doen. Want ik ga het niet met eigen kracht doen. En dan kom ik bij u. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Wat is uw gebied? Kijkt u om u heen de zaken waar u steeds tegenaan loopt? Kijkt u om u heen wat voor soort werk u aan het doen bent? Werkt u veel met kinderen? Werkt u in de thuiszorg? Wat is uw talent? Wat is uw expertise? Want veelal is dat gekoppeld aan een bepaald gebied waar u moet overnemen en positieve invloed moet gaan uitoefenen. De Heere heeft ons aan het begin gemaakt to dominate the earth, om eigenlijk gezag te hebben over alles hier. En het plan is niet veranderd. Na de zondeval zijn er een aantal dingen gebeurd. Maar het is nog steeds de Heerse wil dat wij overnemen en dat wij heersen over zaken op de aarde. En zo heeft hij ook uw gebied gegeven. Waarom? God is heerser. Wij zijn uit hem. Hij is deel van ons. Wij zijn deel van hem. Een deel van zijn geest is in u. Dus van nature hebt u het in u om te heersen over een bepaald gebied. En u kan niet heersen zonder leiding van de Heilige Geest. Want dan wordt het wat anders. Dan wordt het onderdrukking. Dan wordt het machtmisbruik. Maar er is een gezonde manier van heersen. Maar om dat te kunnen doen, gaat u uw gebied 1 moeten herkennen. En 2, u gaat de Goliath die daar heerst moeten verslaan. Hoe gaat u dat doen? Ik heb u net gezegd, om uw gebied te erkennen, moet u uzelf examineren. Waarin bent u goed en waar wordt u steeds bij betrokken? Wat heeft u de drang om steeds te willen doen? Als u kijkt, David was bezig met de herders. Hij was bezig te hoeden, de schapen te hoeden. Hij was bezig dat voor zijn vader te doen. Hij had een dienend hart. Het was al voorafgesteld dat hij op een gegeven moment een volk zou moeten gaan leiden. Maar hij is getraind geworden in die periode. Misschien hebt u een dienend hart, u bent nu bezig met kinderen. Maar u bent nog niet in een leidinggevende positie. No problem. U wordt getraind. U weet niet hoe uw leiding eruit gaat zien. U weet niet hoe uw gebied er later uit gaat zien. Ten tweede, Hebt u het misschien gemerkt dat elke keer als u wat wil doen binnen uw gebied, binnen misschien wat u doet, uw branche van werken, elke keer als u wat vooruitgang wil boeken, komt er tegenstand. Als u wat hoger op wil gaan, komt er tegenstand. Dat wil zeggen, er is een bepaalde Goliath die u daar tegenwerkt. En u gaat Goliath moeten afmaken. U gaat Goliath moeten afmaken. U gaat Goliath moeten afmaken. En u gaat Goliath niet, ik begin u nu te zeggen, u gaat Goliath niet overwinnen met eigen kracht. Dat heeft David absoluut niet gedaan. Hij heeft Goliath niet overwonnen met eigen kracht. Als we hier lezen, dan zien we hier dat op een gegeven moment David in vers 45 zegt: u komt op mij af met een zwaard, dat zegt hij tegen Goliath, een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heere, van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. De Heere, niet ik, de Heere zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. De lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En iedereen hier zal weten dat de Heere niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Halleluja. Dat is dus wat David aan Goliath zet voordat hij hem tegemoet rent. Ik zeg u, als u merkt dat u hogerop moet gaan, maar er is steeds een blokkade. U wordt steeds angstig gemaakt. Of er zijn mensen die in uw oor praten, het gaat niet lukken. Ja, niemand in de familie heeft het ooit eerder gedaan. Niemand in de familie of op deze school of in deze organisatie heeft ooit een verhoging gehad. Niemand dit, niemand dat. Het gaat niet lukken. U moet weten, een van de eerste manieren waarop de vijand aanvalt is om te intimideren en angst aan te jagen. Want hij heeft geen kracht, hij heeft geen macht. Hij is duizenden jaren geleden ontwapend, onmaskerd en openlijk tentoongesteld en wij heersen met Christus over hem. Dus hij heeft helemaal geen macht, maar hij heeft wel de capaciteit om uw angst aan te jagen en te intimideren. Want wanneer u angstig wordt en geïntimideerd bent, bent u zwak en dan durft u niets te doen en dan hebt u een open deur voor hem om u te controleren. En daarom begint hij met woorden te spreken om te intimideren. Zoals Goliath dat deed bij het Israëlitisch leger. Ik zeg u, laat u niet intimideren door de woorden van Goliath, want hij is een verslagen vijand. Laat u niet intimideren door de angst die hij u probeert aan te jagen. Ik zeg, als uw vijand tegen u praat, en dan heb ik het over geestelijke vijanden, dreigende situaties, een promotie dat maar niet gaat, iets u probeert 20 keer dat huis te bouwen van de grond af, het lukt maar niet, begint u terug te spreken. De kracht van woorden. Toen God deze hemel en aarde heeft gemaakt, heeft hij woorden gebruikt. En met zijn woorden heeft hij alles geschapen dat er staat. En daarom gebruikt de vijand dezelfde strategie van woorden om ons te intimideren en om ons onvruchtbaar te maken in ons doen. Maar ik zeg u, zoals David Goliath is toegetreden, eerst met woorden, niet met daden. Eerst met woorden. Wanneer u uw gebied ziet, u ziet uw gebied, u ziet die functie die u moet krijgen, u ziet de verhoging die u moet krijgen, u ziet de business die u moet starten, maar er zijn misschien al 20 andere mensen die het doen en u denkt het gaat niet lukken. U hebt uw eigen taste, u hebt uw eigen expertise. Begint u te spreken tot dat gebied. Ik ga heel anders, want ik heb Christus leren kennen. Bij mij zal het anders zijn. Ik zal wel slagen. Begint u terug te praten. Wanneer u angstig wordt, een van de eerste stappen die u neemt is met uw woorden. U begint terug te spreken. U ziet weg van uw eigen kracht. Want u zegt, u ziet, David zegt hier, niet ik ga je verslaan, maar de Heere. de Heere van de hemelse legers gaat u verslaan. Begint u Jezus voorop te zetten. En zegt u de situatie niet, ik zal u verslaan. Maar mijn God die ik dien zal je verslaan. En wanneer u dat hebt gedaan, geliefde. Wanneer u hebt gesproken. U moet praten totdat u voelt in uw binnenste. Ja, mitaki. Ik heb gesproken en ik voel me gesterkt. Dan gaat u en dan brengt u die sollicitatiebrief nog een keer. Of dan gaat u en u doet die business nog een keer. Of dan gaat u en u gaat nog een keer voor. Ik weet niet wat voor stukken u daar heeft die getekend moeten worden. Maar nadat u gesproken hebt en terug gebluft hebt. En eigenlijk we bluffen niet. Want wat we zeggen is God in staat om te doen. Maar zoals de vijand ons intimideert met zijn woorden. Intimideren we hem terug. En nadat we dat hebben gedaan. Dan ondernemen we die actie om ons gebied in bezit te nemen. U moet iets beginnen te doen. U moet iets beginnen te doen. U moet niet kijken naar ik heb geen geld. Ik heb dit niet. Ik heb dat niet. David heeft dat niet gedaan. David heeft niet gezegd ik heb geen speer. Ik heb geen zwaard. Hij heeft gezegd ik heb een slinger en ik heb een steen. Maar ik heb de grootste kracht in mij. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Dus ik ben in staat. Ik ben in staat. Ik ben in staat. Mijn gebied in bezit te nemen. Oh, halleluja. Ik wil u bemoedigen. Terwijl u uw gebied ziet. Begint u te spreken tegen die angst die u voelt. Begint u te bluffen. Begint te zeggen wie uw God is. Begint te zeggen wat u allemaal kan doen. Want u heeft de opstandingskracht in u. Begint te spreken tegen de zaken die dood zijn in uw leven. Begint leven te spreken. En wanneer u dat hebt gedaan, onderneemt u een actie. En u zal zelf de overwinning zien. My God, my God. Ik weet niet voor u. Maar u zal de overwinning zien. U moet beginnen te spreken. Want dat is de eerste stap om Goliath te verslaan. Door hem terug te bluffen. En om hem te tonen op de kracht van God. Door uw woorden. En daarna onderneemt u een actie. Dat is stap 2. En nadat u de actie hebt ondernomen. Stap 2. Dan gaan de zegeningen voor u loskomen. En dan gaat u God zoeken voor goddelijke instructie. Want David is niet meteen koning geworden. Er is een traject geweest voor hem daarna. Hij is gevormd geworden. Hij heeft geleerd hoe om te gaan met vijanden. En liefdevol te blijven. Maar de eerste 2 stappen. Wanneer u de eerste 2 stappen hebt gedaan. Oh my God, de eerste is de belangrijkste. Praat terug. Praat terug. Praat terug. My God. Daarmee wil ik u vandaag bemoedigen, geliefde. Neem uw gebied in bezit en versla Goliath. Eerst met uw woorden, want woorden hebben kracht en ze leven. En daarna koppelt u een actie erachter. En u zal zien wat de Heere voor u zal doen. My God, my God. Ik bid dat u alle de moed zal nemen om dit te doen. Halleluja, ik zou verder willen gaan. Maar de tijd is niet onze beste vriend. Maar God is goed, ik geloof dat hij ons heeft gegeven voor dit half uurtje. Wat we nodig hebben. My God, als u vandaag luistert naar dit programma. En u denkt, ik wil ook mijn gebied in bezit nemen. Ik wil Goliath verslaan. Zal ik u zeggen, als u de Heere niet in uw hart hebt. Gaat het u nog langer en iets uitdagen. Worden voor u om het te kunnen doen, want u gaat het met eigen kracht doen en meestal werkt dat niet zo goed. Dus ik wil u bemoedigen, als u de Heere Jezus nog niet in uw hart heeft, open u zelf, open u zelf, open u zelf voor de kracht van God. Word één met uw schepper. Door ja te zeggen aan Jezus. Word één met uw schepper. Door een relatie met Jezus aan te gaan. Word één met uw schepper. Door terug te gaan naar de basic. Het begin. Waar hij uw vormeloos begin zag. U heeft geplant met zorg en liefde in uw moeders schoot. Heeft gezorgd dat u eruit bent gekomen. Dat u nu leeft. En zijn hand is nog steeds op u. Als u de Heere Jezus wil aannemen in uw leven, wil ik u vragen om een eerbiedige houding te nemen en dit gebed met mij na te zeggen. Zegt u, Heere Jezus, ik heb uw woord gehoord. Ik heb u lief. Ik wil u kennen. Ik wil u dienen. Vergeeft u me van al mijn zonden. Was me schoon met uw bloed. En aanvaard me als uw zoon of uw dochter. Leer me uw wegen. Leer me hoe te leven. Leer me uw recht te kennen. Bescherm mij van het kwade. Neem mij in uw familie, uw koninklijke familie. Ik wil in relatie met u zijn. Dank u dat u me accepteert en me vergeeft. En dat ik een nieuw pad mag inslaan met u. In Jezus' naam. Amen. Ik ga snel voor u bidden. Heer, ik dank u voor degenen die luisteren, die in verbond met u getreden zijn. Terwijl deze boodschap is gegeven, bid ik dat u ze zal ontmoeten. Heer, laat ze uw recht kennen. Laat ze uw liefde en uw gunst ervaren. Als ze in de problemen zitten, provide a way out. Als ze financiën nodig hebben, provide it for them. U hebt alles in uw handen. Baan wegen voor ze waar er geen wegen waren. Heer, maak ze gezond. Zet ze vrij en richt ze op voor de glorie van uw naam. Ik koffer ze en uw hele huis met uw bloed, Yeshua. In Jezus' naam. Amen en amen. Geliefde luisteraars, ik wil u bedanken voor uw tijd vandaag. Ik bid dat de Heer u mag zegenen. U mag ons bezoeken, ook degene die net hun leven hebben gegeven aan de Heer. Gemeente Beter op Roem is gevestigd. Aan de Matapika straat nummer 6. Dat is Koesewijnen project. We zijn daar op elke zondag vanaf 9 uur. Elke woensdag vanaf 6:30. Op de zaterdag hebben de jongere jeugddiensten vanaf 6:30. U bent van harte welkom. We kijken naar uit om u te begroeten. En samen met u deze wandel met onze Heer en Heiland. Jezus de opgestane Heer voort te zetten. We houden van u. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. En zeg tot de volgende keer. God bless you. En neem uw gebied in bezit. Halleluja. Groetjes.
0: U heeft kunnen luisteren naar de boodschap Versla Goliath. En u heeft dus sleutels meegekregen hoe om te gaan met grote uitdagingen in uw leven. Ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heer Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Het is en blijft de beste stap, de grootste stap, de meest belangrijke stap die een mens in zijn of haar leven kan maken. Nou maken wij ons klaar voor ons interview voor vandaag. En zuster Gracita Groeneveld heeft een hele bijzondere persoon uitgekozen om te interviewen. Ja, en deze week hebben wij als gast broeder Raf Shanko in de studio. Broeder Raf Shanko is geen onbekende in de Surinaamse gospelwereld. Hij heeft tal van liederen uitgebracht die velen tot zegen zijn. En het maken van muziek is zijn roeping en zo kennen wij hem ook. Hij zegt zelf dat het heel belangrijk is dat wij als mens hetgeen zijn dat God ons voor geroepen heeft. En dat probeert hij zelf ook te zijn. Hij geeft aan dat hij onder andere geroepen is om gospelmuziek te maken en om mensen te raken met zijn muziek en hen vooral te verbinden met God. Ja, hij geeft aan in het interview hoe hij aangeraakt is geworden door God, hoe hij het geloofsleven ervaart en waarom het belangrijk is dat wij ervoor kiezen om God te dienen. God geeft kansen, opent deuren en wij moeten die niet negeren of als vanzelfsprekend zien, geeft hij aan. Zoals iedere gast heeft ook broeder Raf Shanko een hele sterke boodschap voor u als luisteraar. Bent u benieuwd wat zijn boodschap is en wat hij nog meer met ons wil delen, dan moet u zeker luisteren naar het interview. Ik ben ervan overtuigd dat u bijzonder gesterkt en bemoedigd zal worden door dit vraaggesprek. Maar voordat we overgaan naar broeder Raf Shanko, Gaan wij eerst luisteren, 2 gospelnummers. We gaan luisteren naar het nummer Let the Church Sing van Darren Wells. En daarna Lamb of God van Vertical Worship.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. En ook vandaag mag ik het interview afnemen van onze gast. We hebben een hele bijzondere Brada in de studio vandaag. En we gaan het een beetje anders doen vandaag. Ik ga hem een stukje laten zingen van een van zijn songs. En dan weet u volgens mij gelijk wie het is.
1: Ten je vijf.

0: Yes. En we weten wie het is, Raf Shanko. Welkom in de studio vandaag.
1: Ja, thank you.
0: Het is een bijzondere eer voor Abio. Jalla is kingro. Maar het nam een poging voor genade is zingen.
1: Amen, zeker. Mm-hmm. Ja, dit lied is geschreven in de tijd toen ik moest afstuderen. Mm-hmm. En de druk die was heftig. Mm-hmm. En in die periode dacht ik van, ik moet alles in Gods handen zetten.
0: Amen.
1: En ik ervoer van, God is mijn kracht. Mm-hmm. En als een jonge man tegen die tijd, je weet niet welke richting je moet opgaan, maatschappelijk. Mm-hmm. En dan bid je tot God van, God maak mij stabiel, financieel, mijn carrière. Mm-hmm. En ik moet eerlijk toegeven dat God, Gods hand, ik heb het gezien.
0: In je leven?
1: In mijn leven.
0: Wauw. Hoe oud is Raf Shanko?
1: Raf Shanko is 33 jaar jong.
0: Oké. Okay. Raf Shanko, naar je artiestenaam. Wat is je echte naam? Zijn je man en je pagio?
1: Mijn echte naam is Raphael.
0: Raphael, uh-huh.
1: Ja, Raphael Abbas.
0: Is een Bijbelse naam?
1: Het is een Bijbelse naam, maar ik ben het eerlijk waar niet gaan onderzoeken. Mm-hmm. En ik ben het ook niet echt tegengekomen in de Bijbel waar ik de naam Raphael echt heb kunnen lezen.
0: Maar in zoeking, want there's something in the name, hè?
1: Yes.
0: Dat weten we als kinderen Gods vooral. Ja. Dat zolang je kara neemt, je kara staan dat op.
1: Ja.
0: Oké, okay, 33 jaar muzikant.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk meer dan muzikant, je bent een psalmist.
1: Jawel.
0: Kan ik je zo noemen?
1: Ja, kan wel, ja.
0: Oké. Waarom zing je voor God?
1: Waarom ik zing voor God? Al heel jong wist ik van dat ik iets wilde doen voor God. Mm-hmm. Ik ben gestart met zingen toen ik 8 was, 8 jaar. Eerste lied gaat in een droom, toen der tijd nog geen gospel. Mm-hmm. Maar 12-jarige leeftijd uitgekomen met mijn eerste song en toen de tijd was ik al bekeerd. Mm-hmm. Ik ging naar Jehovah's Getuigen toen. Mm-hmm. En daar heb ik God leren kennen, van God houden, mm-hmm. leren houden. Mm-hmm. En ik wist duidelijk van dat ik iets zou doen voor God. En op 18-jarige leeftijd ben ik uitgekomen met mijn eerste gospel song. Tot de dag van vandaag, God heeft me eigenlijk, ik heb die switch gezien waarbij God middels zang mensen raakt, mm-hmm. Mensen kracht geeft. Mm-hmm. En eigenlijk hetgeen, dat is een bevestiging geweest, mm-hmm. voor hetgeen wat ik wilde doen. Mm-hmm. Namelijk dat ik mensen wilde raken, mm-hmm. mensen kracht wilde geven middels zang, mm-hmm. en genezing. Mm. En dat is vandaag de dag wat ik eigenlijk doe.
0: Heb je dat ook ervaren dat door afasie van je zingen, dat was maar kies en genezing?
1: Jawel. Genezing, ik zeg het is iets innerlijk.
0: Mm, wauw, oké. Okay.
1: Het is iets innerlijk. Het begint binnenin. Mm-hmm. Als je binnenin sterk bent, dan kan je heel veel doen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Dan kan je heel veel doen.
0: Dat is waar, dat is helemaal waar. Je zei je wil dus mensen raken met jouw muziek.
1: Ja.
0: Ik stel eigenlijk deze vraag aan iedere gast.
1: Ja.
0: Wanneer heeft Jezus jou geraakt?
1: Eigenlijk, de Heer Jezus heeft mij geraakt. Eigenlijk sinds ik hem heb leren kennen, leren houden van hem. Maar waar ik hem eigenlijk...
0: Dus echt radicaal, hè?
1: Waar ik hem echt, waar ik eigenlijk de Heilige Geest, mm-hmm. echt voelde, is tijdens een vormingsweekend van de school. Mm-hmm. Ik zat op een katholieke school, mm-hmm. en we waren naar, kinderboerderij of Sandra 1.
0: Mm-hmm.
1: En laatste dag zongen we.
0: Mm-hmm.
1: We waren bezig te zingen, bidden. Mm-hmm. En dat lied, Sin Faya Sin Alleen.
0: Yes.
1: Is echt een lied waarvan ik echo, omdat ik echt de kracht ervan, mm-hmm. heb ervaren.
0: Mm-hmm.
1: En die dag, ik weet nog, er waren leerlingen die ruzie hadden met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En die dag was het echt een dag van vergeven.
0: Verzoening.
1: Verzoening. Je zag mensen gewoon brazen geven. Huilen. Jongens van wie ik niet zou denken dat ze zich zouden overgeven aan de Heere. De volgende, zeg maar. Volgende, die dag, we kregen geen honger meer. We kregen geen honger meer, want we hebben gewoon het is echt uitgereikt. We hebben het uitgereikt gewoon. We konden niet stoppen.
0: Maar dat doet de Heilige Geest, hè?
1: Ja.
0: Wanneer hij komt in een omgeving, verandert hij dingen.
1: Ja.
0: Die liefde ervaar je echt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik weet nog, die dag we moesten eten, maar ja. Door eigenlijk de Heilige Geest hadden we geen honger. We konden gewoon doorgaan. En die dag was, ik kwam naar de stad en het enige wat ik kon doen is gewoon maar constant getuigen van wat ik heb meegemaakt.
0: Wow.
1: En vanaf die dag wist ik van, als je God aanroept, dan zal hij komen. En wanneer hij zeg maar de ruimte heeft gevuld met zijn Heilige Geest, dan is het, dan kan je het voelen.
0: Yes.
1: Dan kan je het voelen.
0: Yes. Ik ervaar gewoon die kracht die je hebt in jou door God.
1: Prijs
0: heb
1: God.
0: Ik het goed gezien?
1: Prijs God. Als het ervaren is, dan is het altijd weer een bevestiging naar mij toe van God is met jou en jouw taak op deze, zeg maar, op deze wereld. God doet zijn ding, om het zo te zeggen.
0: Ja, mooi. Kijk, in het vorige gesprek heb je ook iets gezegd. Een belangrijke boodschap wat je wil geven aan mensen, is dat ze hetgeen moeten doen waar ze voor geroepen zijn.
1: Ja.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Dat is belangrijk omdat als je ook zeg maar gaat zitten en nadenken, als je hetgeen bent waarvoor je geroepen bent, dat wil zeggen je wandelt eigenlijk

0: Mm-hmm. Je moet eigenlijk in sync zijn met je geest. Mm-hmm. Om te weten van dit is goed.
1: Mm-hmm.
0: Want zo praat God tot ons.
1: Mm-hmm. Dit is wat God ook van me verwacht.
0: Ja, dit is wat God van mij verwacht. En dit, zo dien ik de mens. Want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Met jouw gaven zal je medemens dienen.
1: Mm-hmm.
0: En als je medemens dient.
1: Mm-hmm.
0: Als er steeds weer zeg maar wordt aangeklopt bij jou voor iets.
1: Mm-hmm.
0: Dan ben je daarvoor hier.
1: Mm.
0: Of zal je zeggen van nee, ik wil het niet doen. Daar staan duizenden mensen
1: te wachten
0: op jouw gaven.
1: Dat je niet gebruikt.
0: Dan gebruik je het niet. Je bent daarvoor geroepen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan uiteindelijk is het zo dat eigenlijk ja, als je je medemens zo dient, dan ben je daarvoor geroepen.
1: Mm-hmm. En het is niet alleen wat men meestal denkt van zingen of rappen of dat.
0: Het hoeft niet dat te
1: maar zijn verschillende dingen die God je geeft. Want tenminste één gift heeft ieder mens.
0: Jawel, jawel.
1: Mm-hmm. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Overigens, wie is Jezus voor jou?
0: De Heer Jezus, is mijn redder. Is mijn savior.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk, ja, hij is mijn God.
1: Mm-hmm.
0: Ja, alles wat ik doe draait om hem. Mm-hmm. Ik ben hier op deze aarde en hij is mijn beschermer. En hij is mijn alles om het zo te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Terug naar Apoko zei je zingen in het begin. Nou, Apoko voor genade.
0: Ja.
1: Dat oefen genade in Gado Ai.
0: Ja.
1: God zond zijn zoon en enige mamtjing voor ons allemaal, voor de wereld. En de gelovigen waren de christenen, waar mijn heer grondtapo. Vooraf Shanko, soort genade je vindt in Garo, behalve die tijd van studeren.
0: Ja. Genade, eigenlijk elke dag weer zie ik opnieuw genade.
1: Mm-hmm.
0: God geeft zeg maar kansen, mm-hmm. Hij opent deuren.
1: Mm-hmm.
0: Ja, eigenlijk elke dag weer zie je genade.
1: Mm-hmm.
0: Elke dag weer dank je God van God. Dit is echt genade.
1: Genade, hè?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En ken jij ook momenten, want kijk, we zijn gelovigen.
0: Ja.
1: En dat was bijvoorbeeld in de Bijbel. De mensen in de Bijbel zijn onze voorbeelden. Ja. Ze verschillen niet veel van onszelf.
0: Nee.
1: En we kennen bijvoorbeeld David. Ja. We kennen Elia.
0: Ja.
1: De man bij op moment die PDB broko saka.
0: Ja.
1: En in dat lied heb je het ook daarover gehad.
0: Ja.
1: Van Temi Efiri broko saka,
0: ja.
1: You did.
0: Ja, Temi Baka, ja. Ja.
1: Vertel me een beetje erover. Wanneer Raf Shanko?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Rafael.
0: Rafael.
1: Wakara Nelato.
0: Ja.
1: Wanneer Temi Efiri broko saka?
0: Ja.
1: Toch? Wanneer heb je die momenten? En wanneer weet je en merk je zeker van hey, Garo de Baka nanami?
0: Het is. Hoe moet ik het zeggen? Als mens, eigenlijk elke dag, laat me zeggen elke dag, maar
1: het kan vaak,
0: het kan vaak voorkomen dat je minder prettig voelt.
1: Mm-hmm.
0: Dat je, ik wil niet zeggen dat je onzeker voelt,
1: mm-hmm.
0: maar ja, eigenlijk zeggen dat je onzeker voelt over iets dat je wil bereiken.
1: Mm-hmm. Maar aan een luk,
0: mm-hmm. is het soms minder. Maar dan zeg maar, heeft God ons een wapen gegeven of een tool gegeven die wij kunnen gebruiken om verandering daarin te brengen, namelijk te bidden.
1: Mm-hmm. Bidden is één, ja.
0: Door te bidden, door hem te zoeken,
1: mm-hmm.
0: Zijn woord te lezen, wat mm-hmm. onze geestelijke voeding is.
1: Mm-hmm.
0: En dus eigenlijk, elke keer weer kan je zeg maar dom voelen, onzeker voelen, maar als je de balans vindt,
1: mm-hmm.
0: van eigenlijk down voelen en zeg maar wat je moet doen om weer daar te komen,
1: mm-hmm.
0: dan eigenlijk dan Iwini. Als u zeg maar bekend bent met planten,
1: mm-hmm.
0: terwijl ik zo sprak, dan dacht ik aan een tomatenplant,
1: mm-hmm.
0: die ik thuis had. En dan weet je, een bepaalde tijd van de dag, dat zijn die bladeren een beetje lauw.
1: Mm-hmm.
0: Je saboentje dede.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet je water gaan zetten. Dat is zo'n zakka even bakken.
1: Dat ik zijn schrift bakken.
0: Dus er zijn situaties, er zijn momenten van de dag.
1: Mm-hmm.
0: Of zeg maar van een seizoen.
1: Mm-hmm.
0: Dat je zeg maar don kan voelen.

0: Maar je gaat gewoon in een, ja, ja, ja, van mijn takje. Je krimp, je brokken even, je energie, je zakken even. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk de balans.
1: En op een gegeven moment dat ik van je pot aan watra, toch het zetten van water is net als gebed. Uitzoeken en zo.
0: Juist.
1: En je kiest erin van, want als je zaga.
0: Ja.
1: Dus dat wil zeggen van, een probleem is erin, is zaga of ergwe.
0: In een biggie gado one lazy, dat is het, dat het. Is niet iets van, die demon biggie gado dan, de rest van mijn leven, dan zit die. Nee, is gewoon net een plantje, dat je elke dag moet wateren.
1: Ja, en dat is eigenlijk een mooie illustratie.
0: Ja.
1: Ik dacht direct toen je zei aan gebed, God zoeken.
0: Ja.
1: Tel me bijvoorbeeld, mi brok wasaka.
0: Ja.
1: Dan ga ik aanbidden.
0: Ja.
1: Dat is mijn kracht.
0: Ja.
1: Dan me zingen, me biggie soms. Je kreeg revie.
0: Ja.
1: Maar het huilen, die me, dat moment, dat is niet altijd omdat me verdrietig.
0: Ja.
1: Maar omdat ik vijf bij zingen op van, mi sabbat me veel genade, Gado.
0: Ja. Ja.
1: Heb je dat ook?
0: Ja, ja, zeer zeker.
1: Dat stukje van aanbidden, want je kan geen zal meer zijn ze, in een beggie in de situatie. Dat
0: ja, ik bid.
1: Dus ik bedoel aanbeggie?
0: Ja, ik aanbid, ik bid. Dus eigenlijk, ik stel mezelf open voor de geest om eigenlijk te doen wat hij wil. Dus ten alle tijde blijf ik open van, ik zeg altijd na regen komt zonneschijn.
1: Yes.
0: En zoals ik het zo net had gezegd, dat van, zei van dat van plantje, het plantje, is dat je ja, eigenlijk situaties zullen komen en die zullen gaan. Ik zei in een lied van Noto na Fuala, van Aikona Soai Pasagwe. Gado no gi wa san sai no machari. Saite eigenlijk, ik mag saite alleen ook kom. Au grofi u mai.
1: Ah, ja.
0: Je begrijpt? Dus je ziet adoti drie, maar ik mag sai. Want alleen ook kom en daar zal God komen. Maar je moet jouw voorwerk doen. Zeg maar wachten op God. En wanneer hij komt, dan zal hij iemand zeg maar, aantreffen die ready is.
1: En we moeten altijd ready zijn.
0: We moeten altijd ready zijn.
1: Heel diep. Heel diep. Je zei ook in het vorige gesprek, het dienen van God is een levensstijl.
0: Ja.
1: En dan kom je op een moment die.
0: Nee.
1: Vertel even erover.
0: Het is een levensstijl en... Sorry hoor. Het is een levensstijl. Levensstijl in die zin van, als je de Bijbel leest, die gaf zo net, zeg maar, je had David, je had Elia, je had Jozef, al die anderen. En wanneer u hun, zeg maar, leven, zeg maar, volgt, dat zit u van zijn liefde. Wanneer, wat ik bedoel met zijn liefde is gewoon normale mensen. De, zeg maar een visser, een, iemand die ja, je maakt wat, een monteur. Het maakt niet uit wie. Gewoon een normale mens, je liefde day by day. Precies zo waren die mensen, zeg maar, die mannen van God.
1: En vrouwen ook, hè?
0: En vrouwen God.
1: Ja, klopt.
0: Gewoon normaal. Maar ik zeg van, als wij gaan voordoen alsof we geen mensen zijn, dan wat kan gebeuren is dat we, je kan crashen en je kan teleurgesteld worden, omdat je wil iets zijn dat eigenlijk God heeft ons, ik wil niet zeggen dat hij ons niet heeft geroepen om zo te zijn, maar als je
1: dus uit jezelf moet je niet, je niet één voordoen alsof je perfect bent.
0: Als ik zeg van de man naar Gods hart, dan gaan we zeggen David. En als u David leven volgt, en eigenlijk hetgeen dat, en hetgeen je fouten gemaakt, en als je zeg maar vandaag de dag zeg maar een christen bent, je moet altijd nastreven om eigenlijk naar Gods zeg maar beeld te zijn. Maar je moet ook erkennen van dat je altijd steeds weer, ik wil niet zeggen dat je fouten gaat maken.
1: Je moet niet bewust fouten maken.
0: Je moet niet bewust fouten maken, maar eigenlijk weten dat je mens bent. Dat wanneer je een fout hebt gemaakt,
1: Dat je weer naar God gaat zoals dat David weer, deed.
0: Juist.
1: Maar dat deed David.
0: Ja, dan ga je terug naar God. Dan, en weten van je bent mens. Want mm-hmm. als je bijvoorbeeld, hoe moet ik het zeggen? Als je zonder fouten moet leven, dan ben je eigenlijk, ik heb iets dat ik zeg van dat ik die niet. Mm-hmm. Want dan ben je God.
1: Dan ben je God, ja. Want God alleen is zonder fouten.
0: Want God alleen is zonder fouten. Dus als je de zonder fouten, dan ben je die niet. Mm-hmm. En
1: er bestaat geen mens zonder fouten.
0: En wat dat ding is, eigenlijk moet ik zeg het zo, omdat eigenlijk, die mensen die God nog niet kennen, mm-hmm. moeten niet een beeld hebben of krijgen van een christen. Dat ik ga God niet dienen, mm-hmm. want ik ben nog niet perfect, of ik kan niet perfect zijn.
1: Mm-hmm. Maar God zoekt die perfectie niet in een mens, hè?
0: God
1: het enige wat hij van je wil, ik wil je hart.
0: Juist. En daarom is het heel belangrijk als jij daar rondloopt en een idee hebt van ik moet perfect zijn om God te dienen, wil ik je vandaag zeggen, je gaat nooit perfect zijn. Mm-mm. Ik ga het weer herhalen. Je gaat nooit perfect zijn. Mm-mm. En ik weet niet waar je het misschien hebt gehoord, of waar je dacht van je moet zo zijn, maar niemand is dat. Ik ook niet. Als je God wil dienen, of als je je eigenlijk dichter bij God wil komen, is gewoon iets om te zeggen van God, ik wil u dienen en eigenlijk bekeren en zijn woord eigenlijk lezen, want dat is jouw voeding.
1: Ja. Dat gaat ervoor zorgen dat een geloof
0: over. Juist, dat zal maken dat je zal groeien. Mm-hmm. Eigenlijk is dat eigenlijk de weg die je moet bewandelen om dichter bij God te komen. Niet zeggen van ik moet perfect zijn of ik maak nog steeds zo'n fout.
1: Klopt.
0: Nee. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. Het is niet iets van ja, temi no make no one fault tomorrow dat mo koding gado. Nee.
1: In no haling.
0: Er zal nooit een moment komen. Er zal misschien een seizoen komen. Kan je rust even of kan je vier dit bijvoorbeeld. De die jammer no make one fault dat morgen. Mm-hmm. Maar geloof me. Fouten zullen wij altijd weer maken. Maar mm-hmm. God zoeken of zeg maar God dienen of zeg maar voor God leven. Mm-hmm. Dat na beste. Mm-hmm.
1: Is wat ik zelf ook ervaar hoor. Like, inderdaad, we hebben struggles.
0: Ja.
1: En ik vind altijd dat ik vind het fijn dat ik altijd weer naar God kan gaan.
0: Ja.
1: Dat ik kom op ching met naar mijn papa en dan zeg ik van kijk Heer, ik heb het weer gedaan.
0: Ja.
1: Help me.
0: Ja.
1: Want ik weet uit mezelf kan ik het niet. Yeah. Soms kan je niet loslaten, hoewel je misschien moet loslaten.
0: Yeah.
1: En het enige wat ik vraag is, Heer, je moet me helpen.
0: Yeah.
1: En wat ik ook heb gemerkt is van, omdat ik weet dat ik God nodig heb, dat mij het tang ankeren naar God.
0: Yeah.
1: Want dat is belangrijk ook, dat we het tang ankeren naar God. Niet vanuit gaan van, hey, dat we zijn weer zweeflijk, hoe dat je helemaal bang.
0: Nee.
1: Maar gewoon ankeren naar God. En dat als David heb ik dat ook. Ik vraag iedere keer ook van Heren, make me leer sap you ati.
0: Yeah.
1: Make me leer suma na yo. Yeah. Kom me make me kon crossi be na yo.
0: Yeah.
1: Dus voor mij is dat echt iets dat ik altijd vasthoud.
0: Yeah.
1: Jij waarschijnlijk ook.
0: Ja, zeer zeker. Ik blijf altijd bij God. Ik, als mensen die me kennen weten van ik zeg altijd, minau dai.
1: Mm-hmm. You know?
0: Minau dai. Ik zal niet
1: terugkeren.
0: Mm-hmm. Ik heb het meerdere keren gezongen, mm-hmm. omdat het maakt niet uit wat gebeurt met mij. Misschien mijn kiepje, mijn halianga bansa.
1: Maar
0: ik blijf bij God, mm-hmm. omdat ik weet wat hij. Eigenlijk, alles wat ik ben.
1: Mm-hmm. Is because of him.
0: Yes. Ja. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: And what you will become.
0: Ja. Yeah.
1: Is het in hem?
0: 1000% in hem, mm-hmm. ja, mijn roeping. En iemand, ik zal zeggen, misschien apostel, misschien kan wat zeggen van, jouw roeping is eigenlijk nummer 1 voor zelf jouw vrouw.
1: Mm-hmm.
0: En dacht van, wauw, dat is diep.
1: Wat zei hij dat? Dus je kan, moro belangrijk, moro je levenspartner.
0: Jawel. Ik moet eerst zijn wat ik, waarvoor ik geroepen ben.
1: Mm-hmm.
0: Om eigenlijk te... Als ik dat kwijtraak, milas alles aan.
1: Mm-hmm. En eigenlijk...
0: Simpson, hè? Simpson was hij.
1: Aha, soort van, aha. Naga langa wier.
0: Langa wier. Mm-hmm. Alasa krakti.
1: Om wat dat betreft vrouw...
0: Dat wier is belangrijk moro eigenlijk, afro. Mm-hmm. Dan alles. Je kan dat niet kwijtraken en...
1: Ja.
0: Die andere hebben. Ja.
1: En ook... geloof ik dat wanneer je bij wijze van spreken je deen, je kari, je de connected naar elkaar, dan kan je ook een betere partner zijn.
0: Laat ik even, zeg maar, laat ik dieper ingaan, want het moet niet lijken van die vrouw is niet belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat ik daarmee bedoel is van, is net als bijvoorbeeld je hebt een huis,
1: mm-hmm.
0: het kost heel veel, maar we kloppen het af. Even als we moesten brengen, wil je niet dat je kinderen erin moet zijn?
1: Mm-hmm. Klopt, misami.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Dus met andere woorden, je hebt dat liever kwijt.
0: Liever kwijt.
1: Maar het kostbaarste mag je niet kwijtraken.
0: Ja.
1: En het kostbaarste, naar Gado.
0: Als je het kon zeven,
1: mm-hmm.
0: zal je het zeven, zal je dat huis zeven.
1: Ja. Maar als je moet kiezen, dan moet dat het zijn.
0: Ja. Dan. Dat zeg je van, want je kan niet zonder je familie. Je wil niet dan.
1: In een lip moro,
0: mm-hmm. bij wijze van spreken. Dus eigenlijk is het dat niet dat die vrouw zeg maar, want, maar je roeping, hetgeen dat je waarvoor je geroepen bent. If you now want, ik weet niet hoe ik het, ja, daar praat ik meer over eigenlijk. Je if you dat bijvoorbeeld, you now want smasa e biggie sma, dan sma e genies. Dan om dat eigenlijk te voeden,
1: mm-hmm.
0: te voeden eigenlijk conform, eigenlijk godswegen mm-hmm. te houden. Is bijvoorbeeld in vaste, bijvoorbeeld, want Drimon, dan is een vrouw bij wang go bijvoorbeeld naar Dubai.
1: Eten, of weet ik veel wat.
0: Wie is een vrouw bij wang go naar Dubai?
1: Mm-hmm.
0: If hem zonder die af om eigenlijk met God. Eigenlijk een vrouw noemt een poeri uit, eigenlijk een vaste PID eigenlijk
1: voor meteen
0: klaar. Voel ze niet. Als ze het niet begrijpt, dan is het een vraag van boy.
1: Zijn jullie wel goed in elkaar?
0: Ja, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dan eigenlijk, daarmee heb
1: of,
0: ik aan.
1: Of ze moet op het niveau komen.
0: Kom, dat is, eigenlijk is het antwoord daar gegeven. Als een man begrijpt, dat is de vraag elkaar, van boy.
1: Ja, aha. Maar het is belangrijk, zowel voor man als vrouw.
0: Voor vrouw.
1: Dat een partner voor jou, je levenspartner, begrijp je kari.
0: Een begrijpartner.
1: Ik denk dat soms vaak genoeg hebben we het. We begrijpen het niet de roeping van ons levenspartner. Ja. Dat we frustreren trouwen.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ja.
1: Vaak genoeg maken we die fout.
0: Ja.
1: Dus daarom is het belangrijk van, oké, maar waar wil God gaan met mijn levenspartner?
0: Ja. Ja.
1: En wat moet mijn rol zijn daarin? Heel belangrijk.
0: Ja, zeer zeker.
1: Heel
0: zeer
1: belangrijk. Zeker. Heel belangrijk. Want daarom kunnen ze dan één worden.
0: Eén worden, ja. En jullie zullen dan sterk zijn als koppel, omdat...
1: Ja, want twee is altijd beter dan één.
0: Ja, die salving die zal daar rusten, omdat de ruimte geboden is om dat God zeg maar, zijn werk doet bij elk van jullie.
1: Mm-hmm. Dus God werkt met die individuen apart, maar in heel veel tijden neemt hij die twee ook samen.
0: Ja,
1: zodat.
0: Ja.
1: Soms is die vrouw soms ook onzichtbaar.
0: Ja.
1: Maar zij toe.
0: Ja.
1: Baka.
0: Ja.
1: Gesloten deuren. Ja. Weet men niet.
0: Weet men niet.
1: Terwijl in een afro ze ik krakke aan man.
0: Ik zeg het zo omdat ik een man ben, maar omgekeerd. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Omgekeerd kan de vrouw heeft een roeping.
1: Mm-hmm.
0: En jij als man moet niet zeg maar.
1: In om jensen.
0: Omdat uiteindelijk. Wanneer ze dat is en ze zeggen happy wife, happy life. Dus uiteindelijk wanneer jullie beiden happy zijn, dan.
1: Maar het is ook bijbels, hè?
0: Ja.
1: Het staat ook in het woord dat tewan man er is pikken vrouw alo ben vrouw. In baby ik is pikken.
0: Ja.
1: Zo diep en niet omgekeerd.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus zo belangrijk is het dat je die vrouw eigenlijk behaagt.
0: Ja.
1: Je behandelt hem boom.
0: Ja.
1: Dat je schisseren van de blessing. Ik kom. Hij hoeft niet eens een bekeerde man te zijn. Maar je respecteert een oma.
0: Ja.
1: Dus
0: ik loop eigenlijk van deze stak in de gemeente. Dus
1: zuiver.
0: Het liefst.
1: Dat ben je al gezegend als man.
0: Ja, zeer zeker. Het gospel diepie is eigenlijk alles wat we, zeg maar, mm-hmm. waarmee we, zeg maar, meemaken.
1: Mm-hmm.
0: Alles wat we meemaken elke dag, komt er een beetje, zeg maar, gospel erin.
1: Yes.
0: Ik zeg gospel, het woord van God.
1: Mm-hmm.
0: Hoe wij, zeg maar, zouden moeten handelen mm-hmm. Op dat moment.
1: Mm-hmm.
0: En als we, zeg maar, wat ik eerder zei, Gods woord lezen, dan... dat we vinden passie.
1: Mm-hmm.
0: Want je leest het woord, je gaat op straat en je maakt zoveel dingen mee. En dat moet je toepassen.
1: Mm-hmm.
0: Dat ga je moeten praktiseren.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb iets wat ik vroeg aan vrienden van me. Van wat zou je willen? Een telefoon die constant aan de charger is.
1: Mm-hmm.
0: Of een telefoon wanneer je zet, dat wordt het gecharged. Dat kan je... Je kan op straat gaan.
1: Mm-hmm.
0: Enkele uren ermee bezig zijn en terugkeren.
1: Mm-hmm.
0: En... ja, weer charger. Welke zou je willen? Ik zou die ene die constant aan de charger is.
1: Zou je niet willen?
0: Wil ik niet.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. dat is
0: dingen. Ik wil. Wat ik daarmee bedoel is van... Wij mensen, wanneer we gewoon... Die lees gaat de woord doen, dat je gaat door ons
1: heen.
0: Dat je krijgt die ook goed, want je zal veel mee maken.
1: Mm-hmm.
0: En dan kom je weer terug.
1: Dat je goed, charge bakken.
0: Dat je goed charge bakken.
1: Dus, ik denk dat we inderdaad zoals mens moeten zijn.
0: Ja,
1: we moeten niet alleen een christen zijn in een gebouw.
0: Nee.
1: Maar we moeten vooral een christen zijn buiten.
0: Je moet buiten.
1: Nou, ook op pressie, abiti pewetang. Als we eigenlijk iemand ontmoeten, moeten we direct voelen van... Hé, Rashango, tabaka.
0: Ja.
1: Dat moeten mensen zien aan ons. En niet zodat we iedere keer gaan zeggen, we zijn christen.
0: No.
1: Maar hoe zijn de daden?
0: Ja, die daden toch, die daden moeten daar zijn. Uiteindelijk moet je, wat ik zeg...
1: 100% God.
0: Je moet buiten kunnen gaan en God laat zien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, God laat zien en weer komen tjaarsen. En dat is wat ik eerder zei, we zijn daarmee gestart. Is een lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Dat wil zeggen, het is iets we komen buiten.
1: Mm-hmm.
0: We libi.
1: Ja.
0: We kopakken weer tjaars.
1: Mm-hmm.
0: En zo zijn we, zeg maar, zo leven we met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Rekening houdend met de regels die God ons voor heeft geschreven.
1: Ja. Kijk, sommige mensen, kijk, die koning Jezus nog niet echt kennen. En ik denk, sommige mensen kunnen zelf bekeerd zijn, maar dit op appressie is ook begrepen.
0: Ja.
1: Kunnen ervan uitgaan dat de regels aan God doen, dat ze één te streng zijn en het is niet te volgen.
0: Ja.
1: Ben jij die mening toegedaan ook? Waarom denk je dat God regels heeft voor ons?
0: Eigenlijk is om zijn gemeenschap te ordenen.
1: Mm-hmm.
0: En sowieso om eigenlijk dichterbij, want als we eerlijk zijn met elkaar, dan te doen we aan zijn boem. Je consensie schrijft tegen je tak. Nee.
1: Afout.
0: Afout. En naar je consensie eigenlijk, dat zal ook maken van hoe je openstelt naar God toe. Adam en Eva, God hoefde ze. Garona bief bekaar die.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze wisten.
1: Gewoon van Eboe doen aan verkeerd.
0: De Bissapsa deed doen verkeerd.
1: Mm-hmm.
0: En zo ook is eigenlijk. En die Bissapsa deed doen aan verkeerd. Wilde ze. Afstand nemen van God. Dus die vier taklik je tik afstand voor Gado.
1: Mm-hmm.
0: En moeilijk vind ik dicht bij Gado. Dat is op dat wansan desan.
1: Mm-hmm.
0: In Napuru,
1: mm-hmm.
0: om daar te komen.
1: Ja.
0: Om te zeggen van God, hier ben ik.
1: Mm-hmm. Want dat is het mooie wat bij het verhaal van Adam en Eva.
0: Ja.
1: Is ondanks God ons leven besabi dat de man bij Kibrigi een asuku denk.
0: Ja.
1: En zo is God.
0: Ja.
1: Hij zoekt ons iedere keer weer van waarom ga je weg van mij? Want het is de bedoeling dat we constant connected zijn met God.
0: Ja.
1: Dus er moet geen zonde zijn tussen jij en God.
0: Ja.
1: Kom.
0: Ja. En if one zoon doet dit, dan is het de taak van kom en vraag vergiffenis.
1: Ja.
0: Eigenlijk gaat het niet om vraag vergiffenis, maar berouw hebben ten eerste.
1: Je hebt een berouwvol hart en dan gaat God dan ook heel verder met je van kom, we gaan verder.
0: We moeten
1: doortrekken.
0: Ja, we moeten doortrekken.
1: Wat er ook gebeurt, als wij misschien mensen hebben teleurgesteld of onszelf, wij moeten terug gaan.
0: Ik wil Milo mag gesprek. Vandaag praten we over het leven,
1: mm-hmm.
0: hoe het leven in elkaar zit.
1: Mm-hmm.
0: En dat wij mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: En goh, ik wil niet zeggen dat... Gado e regel e. Na gado e stuur uno.
1: Kree.
0: Dat temo dat moet ik wan tof san. Farao. En Moses. Gado tranga Farao ati.
1: Ati.
0: Vandaag de dag... If kutak mi be de Farao... Das ma boi tak... Amandisi naf dibri...
1: Nawan takuruman
0: disi na dibri... Na libi dibri e cara mati... Da kome kweer van wei mense... Leif gewoon... Lib gado me gado seten plan... Wan ino sab gado plan...
1: Want hij had de bedoeling...
0: Want ano dibri betranga... Farao ati... Funo betu eigenlijk sa Moses... E tegen vlo... Gado e tegi Moses tak tegi me kalib des magwe. Da gado e tak mi otranga e ati fu asansa mi tegi you fu tegi en tak ano dwen. Was e duivel in het spel.
1: Elugu hore nya me popcorn.
0: Begrijp wat ik bedoel. Was e de duivel in darken.
1: Eigenlijk wat je wil zeggen, Alasani is farikare. Geregisseerd, no? Dus hij is de hele regisseur. Ja.
0: If me last one money, if you bijvoorbeeld me last one money today, ik geef een voorbeeld, me last one money. Kan ik dat doen met me last one money omdat iemand anders het moet vinden, ze hebben trangen van hoe doet.
1: Of hij wilde je andere les leren ook.
0: Anders, plus hij leert me een les tegelijkertijd.
1: Want terug naar dat van Moses.
0: Ja.
1: Daardoor konden al die 10 plagen komen. Voor ja. Sorry, want zij hebben 400 jaar lang God niet ja. geroepen, maar ze ja. hebben hem nog niet, ze hebben hem niet zien werken.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment moest God tonen dat Agadosa zijn Moses,
0: ja.
1: dat het werkelijk Yahweh.
0: Ja. En het was ook geen toeval dat ze voor die zee waren aangekomen.
1: Klopt.
0: Het was geen toeval.
1: Maar ik zei het in het begin ook, toch? Ik geloof niet in het toeval.
0: Maar begrijp wat ik bedoel? Dus God is gewoon.
1: Alles aan mijn plan.
0: Gado e plan is aan die en. God weet ook dat we mensen zijn, omdat tangalang en apu is zo boem gado. Daarom is je was maar draai, Tamara. Dat je nog taxa de mekas maar ja draai. Die gado poor is man. Gado is zo wonder. Maar uiteindelijk die dingen in een bepaalde situatie, de tanden op het moment dat de biggie fuga de one dry. De one dry bakatak boy. Tja, hoe kopi na ja. En zo zijn wij mensen. Maar dat is ook nog geen einde.
1: Kring.
0: Dat is ook nog geen einde. God gaat blijven dealen met ons. Dat gaat ook. Dus maar de chin is me die strang aan je zien zang.
1: Hij blijft ons vormen. Want
0: en heeft steeds
1: ze zouden weer... binnen waarschijnlijk, ik weet niet of ze 3 dagen of zo zijn. Ja. Zouden ze kunnen aankomen in Kanaan. Ja. Maar Garo hoorde 40 jaar ja. lang. Geen 40 dagen.
0: Ja. Ja.
1: 40 jaren alleen nog zo dat ze gevormd moesten
0: ja.
1: worden.
0: Ja.
1: En hetzelfde maken wij soms ook mee. Toch kijk, soms als single bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Nee, bereken zolang je moest wachten.
0: Ja.
1: Maar Garo, ik hoor je en vorm je. Zodat je
0: ja.
1: de goede partner kan zijn
0: ja,
1: voor
0: ja,
1: iemand.
0: Ja, ja. Dus, Gods
1: wegen zijn nu onze wegen.
0: Ja, 100%. Dus
1: maar het is voor zeker de beste weg.
0: Ik hoop dat die mensen, vooral die mensen die nog niet zeg maar bekeerd zijn, ook die bekeerden, snappen van. Wans ma passie, ino sabas ma passie. Na gado e chare.
1: Yes.
0: En gado e bepaal pe au beland.
1: Yes.
0: If amitu ansani, Yosef mit gado, na in strafosa mit gado. Kom netaka mit gado, ano mit gado in strafosa. Afin eigenlijk in blessie, in wan strafosa. Maar dat is ook op het dorp.
1: Dat is op het dorp, ja. Maar hij is door zoveel gegaan.
0: Hij is door zoveel gegaan. Dat daarmee wil ik zeggen, van het is alleen met in elkaar dit.
1: Want bij dat hetzelfde terug naar Jozef. Alle de pissie dat je leest,
0: ja.
1: En God was met hem.
0: Ja.
1: En God was met ja. hem. Dus ook wie je deed wat pity,
0: ja.
1: in een vergiet die dat God de naar
0: ja.
1: jou.
0: Ja.
1: En dat hij bijvoorbeeld een situatie gebruikt
0: ja. ja.
1: voor vorm je. Ja. Dus op een gegeven moment je kan zien ja. glorie.
0: En na het asansa je weet dat een regisseur. Na dat je een tjari gewoon. Even een tjari go dat je een mik eigenlijk als massa in mik.
1: Zuiver. Ik zeg het je eerlijk hoor, ik ben zo blij dat misawagado di si.
0: Amen.
1: Echt waar. Het is iedere keer weer, iedere dag weer ervaar je van hij bestaat.
0: Amen.
1: Hij bestaat. Het is niet gewoon iemand die de mama komt een mooi verhaal van een boek. Ik zeg altijd een Bijbel.
0: Ja.
1: Nou, een boek naar een voer wijsheid.
0: Amen.
1: Echt waar.
0: Amen.
1: Echt waar. Amen. Laatste, een boodschap voor de luisteraars. Dat wordt taboe.
0: Boodschappen aan de luisteraars. Ik zou zeggen, wat ik eerder zei, mijn levensboodschap dat ik aan ieder wil geven is van dat je hetgeen kan zijn waarvoor je geroepen bent. En Likvagado Ascrivinga de woord, doe alles wat je hand vindt. Want TUTD, niks nog dat je niet eens dromen, geen liefde, niets, alles is stil. Je denkt aan Libi, na begado wani met iedereen aan Libi.
1: Yes.
0: Dus Libi en het beste passief Libi na TUT eigenlijk als aan Sagado Karifide. En hoe zal je dat weten? Met de takken na Facebook. Na tak na TUT en din je mee de mens daarmee.
1: En je hebt een relatie
0: naar Gado. En je hebt een relatie naar Gado.
1: Heel belangrijk.
0: Je ziet dat Gado en bless you tena tembaka. En dat na
1: is.
0: Sani ote Libisma na Libisma atang. Nogo tek i eigenlijk aanstoot na Libisma. Bion go so diep, want dat voer me verder bakamar. Zelf smak dalama bede na fossi. A dalama kadeten goede fik voor you. A kadeten na dele voor you, maar a deten na ting daarom ik hoop ik wijsheid. Dat is mijn katakken zei de met dat dalama. De me betakken eigenlijk als a programma die zie. Eigenlijk a heel thema dat ik de Libisma. En hoe begrijp dat die. Maar dat noem weer hoe unu voor din kado. Jonathan na ebego gida voor het boodschap. Dat fadekari e pawan kokiren. Na soda voor het besef. Dus soyo abi in alibi dat kan de bijvoorbeeld you want to want. Once more want do you agree. Sma o desa. A beste mati. Fu asma sa wanko do you agree. Oko teigi you lek afeanti. Dus dat wan taki asandi de kar ferrar. A brokomi ati. A stel mi toleur. A disi. Asandat be de ten a ten. Sole isa ka de in you nadir. Ma sole isa ka save you to want. You di bo wanko do a ogri na nga trawan. Di ago teiga trawan da trawan sabi along way you no do ogri moro. Dus na so alibi de kaba. Uno na libisma. Asansa umus do sabgado o dingado. En dat na in. Na dat na een uno noas manu perfect solange die weet aan volg gado en u abalobigi usrefi dan komt het goed.
1: Amen, dan komt het goed. Ja. Dat waren de wijze woorden van Raf Shanko, onze gast van vandaag. Een bijzonder gesprek. Mi ben abinanga a 33-jarige salamis die zie amaan voor gado. En namens de gemeente, natuurlijk de leiding, wil ik je bedanken.
0: Dank u.
1: Het is een bijzonder moment geweest natuurlijk. Want bijzonderheid die mito er, hè. Voor ze doen tegenover jou en Arki de aanwijsheid voor jou.
0: Praise God.
1: May God bless you more, Farah.
0: Thank you.
1: And be the man that God really called you to be.
0: Amen.
1: Yes.
0: Thank you.
1: Yes. Luisteraars, dit was het voor deze keer. We hebben dus Raf Shanko in de studio. Een bijzondere man gods. En we hopen natuurlijk dat Ataki Sobe Abinanga Engtide dat I bless you. Ik hoop ook natuurlijk dat u ook die diepere relatie zal hebben met Koning Jezus. Het is de moeite waard voor din agado disi. If you no sabe ete, karing gewoon. Zeg Jezus, ik wil weten wie u bent. En brebi me, osor you en serefi. You suku eng ayere you en osor en serefi. Gaat u niet weg? Blijf je nog voor het volgende onderdeel. Dan gaat de pastor bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Je snapt zo dat alle wiki begi abi krakti. Als je maar wist wat in een onzichtbare zou gebeuren, ibo begi moro furu. Ik wens u verder een hele goede luistertijd verder. Want boende moro fara. En ik zeg dag. Mijn naam is Krasita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. We love you and God bless you. Dag.

0: Nou, dat is een heel mooi interview geworden met gospel artist broeder Ravshanko. Hij heeft ons echt bemoedigd. Hij heeft het een en het ander meegemaakt. En hij heeft ons met zijn getuigenis bijzonder veel kracht gegeven. We willen van deze plaats uit, broeder Ravshanko, bedanken voor het komen naar de studio en het afgeven van dit interview. Mogen de Heer jou op een bijzondere wijze zegenen. Je gospelcarrière ook, je bediening ook en al het andere wat je doet. Mogen de zegen des Heren op een bijzondere wijze op jou rusten. We willen ook zuster Gracita bedanken voor het afnemen van dit interview en de moeite die zij elke week maakt om iemand te interviewen. Yes, en het moment is aangebroken. En daarna heeft u trouwens kunnen luisteren. Ik moet dat niet vergeten. Naar het nummer Steadfast Walking van gospelartist Mervyn Mayo. Een heel mooi nummer wat mij telkens bemoedigt als ik er naar luister. Yes, en het moment is aangebroken voor gebed. Wij willen voor u bidden. Voor al uw noden, de mensen die ziek zijn, de mensen die een doorbraak nodig hebben, wat het ook mag zijn, de Heere is in staat u te helpen. Ja, ik wil u dus vragen, stuur iemand een boodschap, ja, een app op dit moment, iemand van wie u weet, die persoon heeft gebed nodig, zodat de persoon met ons kan mee bidden. Ja, kent u iemand, misschien is het iemand in het ziekenhuis of iemand in het buitenland, stuur ze snel een app, zodat we met de persoon kunnen bidden. Mekwi begi, makapalikataya, rababa sukadia, likatu sokodai, makapalikataya, parababa sukadia, makupalikatai, reketu sokodai, makapalia atu sokodai, makapasukadia, mato sokatu sokodai, rabasukadia, likataya, makupalikataya, rabasontanama sukadia, Kadai, rebebe sikadia, likatai rabasokadi, pelika tu sokobadika, labasokadia, rababa sontana masukadai, masrana inda neng fuyo mampiki, Yeshua da wiki baka galo, wegiu neng ala glory, wegiu ala tangi, and wegiu ala praise, galo, jazo masra, na ini a programa. Revival now, make you name the hey passa in you want running. Gado and Truelwe begi na in da yuru disi gado. Masra we proclamera name for Jesus. Masra do de radio golf masra. Make in you one sma say architapa momento disi gado. Kiswa Mary for da salvo for you na in da name for Jesus. Gado and Truelwe Begina ina programa gado masra. We deal nang atakru yeye. We deal nang atakru makti. We deal masra nang ini wan sani. Sawan kong na in de huiskamer masra. Sawan kong na in de osofu de luisteraars. Gado makapalikataya. We tai ini wan makti. We drip gwe gado ini wan takru yeye masra. Masra sawan chawa atmosfer kona in de osso sano boom truelo we begi gado gi ini wans masa siki sai arki na tapa momento disi da truel ai begi mei na ngawi truel ai arka begi make genezing take prayers ina ineski make a salvo mere ina ina yuru disi make genezing take prayers voor hoofdschedel te commit foot soul na in da neng for Jesus, God, we begging na in da yuru disi, God, that anyone siki makti e lose the skin na in the name for Jesus, anyone siki makti ko
1: Kom op uit de skin, voor de one side skino. Make genezing, take prezi. Make genezing, take prezi no. Masra met dat u grantangi. Dat migraine edati e drezi. Dat inua edati e gwe. Edati masra. Ze worden veroorzaakt door hoge bloeddruk. Door alle soort trastoestanden. Door stress. Gado, make genezing, take prezi no. Na in dan ning voor Jezus. Meshiwan sma doina atosu. You de pot apparaat na you tapu sai hor you na libi. En de taki heeft dem schakel apparaat uit. Bika de prakseri dat hopu no dig you. But the devil is a liar. You say argue no. Uno poor a stekker voor een apparaat. Bika masra e duo wondru in a libi voor a wang say don drape no. Meshiwa engele mereskin. E mereskin. E mereskin. En genezing e tekprezi. Rabasukadia. Likatai. Rabasukadireke. Makapalumataya. Rababasukadia. Mek genezing tek prezi. En we tak libina in a skin. Thou shalt not die, but live for the glory of the Lord. Masra we beg in a yurdisi. Me yero wan neng fuang mansma. Ane begin a awa Anton of Antonius. Ye suku money for one project. Ye suku money for one project. And now one boom project. Peyo yeps mananga. God is taking me, Rabba Sukadia, that you no must give up. Because in sebi day thing, God will deal with brokodoro, and you man beginning a project for you. And a son of Rocco, a Rocco na in the name for Jesus. God will so beg it to my man, God, that you did a God of brokodoro, and you brokodoro, God, give a one side architapa moment this. God enterwell me run off na a big this. Me tak one blessing. Tap inuans masai arkino. Me tak was pesru to blessi ook to. Tap masra Clifton Limburg masra. Nanga i wefi. Nanga den chingado. Fu a okasi dat we ka preki a evangeli masra. Via a radio. Masra bless en libi gado. Bless a radio station masra. Blessing gado. Fu hoofdschedel tekomit voedsel. Blessing ook to nanga financiën, nanga money gado masra. Masra zodat een business kan draai en a de blessing. Masra so we tap na begi. A day disi, a Sunday disi gado. En bless gado. In ons ma, zijn de afgestemd. In Jezus naam. Amen en amen. If God will marry you, no hoor a getuigenis die u schreef. Als de Heer u heeft aangeraakt, laat het ons weten. Ja, stuur een app naar +597 82 47 87 1. Ik herhaal het. +597 82 47 87 1. Yes, en wij gaan nu luisteren naar het nummer Praise You, featuring Stakef. En het nummer wordt ons gebracht door Artwork Sounds en Kapsa The Small. En daarna ben ik bij u terug.

Dat was het mooie nummer, Praise You. En we zijn aangekomen bij de bekendmaking van vandaag. We hebben vandaag een hele speciale dienst. Het is Pinksteren. Dus hebben we een mooie Pinksterdienst in gemeente Bethel op Roem. En maakt u het mee. Ik verwacht een hele sterke uitschenking van Gods geest. Ik zal zelf bedienen. En ik ga het hebben over de Benjamin Glory die de Heere uitschenkt over zijn gemeente in dit uur. Maakt u moeite die dienst mee te maken, ook al bent u niet thuis. U gaat het woord nog kunnen horen als u nu naar de gemeente komt. Ja, woensdag hebben we onze Wednesday Academy, waar we Gods woord bestuderen. Ja, en we onderricht worden in hele belangrijke zaken. En zaterdag volgende week hebben we de dienst voor de jongeren, de Prophetic Youth Army. En dan volgende week zondag hebben we weer onze opwekkingssamenkomst in de ochtenduren. Ja, bezoekt u ons, wij ontmoeten u heel graag. We bidden heel graag met u. En we willen u heel graag zien en kennis met u maken. We gaan eruit met het nummer Make a Way van Vashon Mitchell. We gaan er swingend uitgaan met het nummer Make a Way. Ik wil van deze plaats uit ook een ieder gezegend Pinkster toewensen. Ja, in deze periode denken we aan en herinneren we ons aan de uitschenking van de Heilige Geest. Wanneer we hierover aan denken, denken we niet aan een monument wat zich ongeveer 2000 jaar terug heeft plaatsgevonden. Nee, u kunt zich elke dag openstellen voor een uitschenking van Gods geest. Ja, en de Heilige Geest is er om u elke dag te bedienen en elke dag bij te staan. Laat elke dag Pinksteren voor u zijn. Een hele gezegende zondag en tot de volgende keer. God bless you.

hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Sranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.

In de straat 23 bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 7 juni, soppenroppen met zoutvlees, bami met kip, witte bonen met kip en sausages en kibbeling met friet. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: gang, nigga.
1: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Stranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Stranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.
2: Luisteraars, goedemorgen. Welkom tot Seniorenspiegel op zondag 7 juni. Vandaag brengen wij u in Seniorenspiegel het gesprek met de heer Eddie Helstone. Dat is uitgezonden op 3 en 10 juli 2023. De heer Helstone is de vorige week, en wel op 31 mei, op 90-jarige leeftijd ingeslapen. Vanavond, zondag 7 juni, wordt in de Rust en Vredekerk aan de Gemeenelandsweg de Singinitti gehouden, van 8 uur 's avonds tot 12 uur middernacht. Morgenmiddag, 8 juni, vindt de crematie plaats in het crematorium aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Vanaf 3 uur 's middags bestaat de gelegenheid om afscheid te nemen. De crematie vangt aan om 16:30. Vandaag in Seniorenspiegel, ter ere van Eddie Helstone, de herhaling van het gesprek van enkele jaren terug.
3: Eddie Helstone is geboren op 26 september 1935 te Paramaribo aan de Rusnevredestraat 138.
2: 1935, dus u wordt 86 jaar.
3: U wordt
2: 87 jaar.
3: Jawel.
2: Oké, dan hebben we veel te luisteren naar u, want daar hebt u veel te vertellen. Wie is Eddie precies?
3: Nou, Eddie is een sportieve, werkzame jongeman. Nu is hij een oudere kerel geworden. Maar hij heeft altijd zijn best gedaan, hard gewerkt, veel gedaan, veel gepresteerd. Hij is in de padvinderij gezeten en heeft gevoetbald, heeft gebasketbald, heeft alles gedaan wat hij kon. Maar het werk was het belangrijkste voor hem.
2: Ja, oké, we gaan jaren terug. Waar bent u geboren? Waar bent u opgebracht? Vertelt u ons wat meer over uw ouders.
3: Nou, ik ben opgegroeid aan de Rustenvredestraat 138. Dat is mijn eerste woonplaats geweest. En daarna ben ik gegaan naar de Timmermansstraat. En van de Timmermansstraat zijn we verhuisd naar de Weidestraat nummer 1. Tegenover politieposthuis. Daarna zijn we verhuisd naar de Keizersstraat 152. Daar heb ik een paar jaar gewoond. En dan van 152 zijn we verhuisd naar Keizersstraat 148.
2: Waarom zo vaak verhuizen?
3: Nou, we groeiden en we moeten een beetje ruimer huis hebben. We waren met ons vijven in het huis, met mijn moeder. Die drie andere oudere broer en zus van mij, die bleven niet bij ons.
2: Ja.
3: Maar wij vijven, ik was nummer 2 toen. Dat ik nog een broer boven mij, Cecile. En dat ik drie jongere broers, Rudy, Wesley en Richard. Die waren jongeren. En ik was dus nummer 2. We zijn opgegroeid aan de Keizersstraat. We hebben ons best gedaan. We hebben een goede buurt gehad. We hebben goede buren daar gehad. We hebben meneer Sweet daar bij ons gehad. We hebben meneer Orna daar naast ons gehad. We hebben Harold Braam aan de overkant van ons gehad. Ik woonde tussen twee winkels. Winkel Convalius en winkel Apin. Later kwam er een basketbalveld daarnaast bij ons. In de Pagente. We hadden drie bakkerijen bij ons in de buurt. Hagens Bakkerij, Coöperatief Bakkerij en Riedewald Bakkerij. En als jongen zijn mochten we elke middag gaan voetballen op het terrein van de Willem Brodde School bij Pater Weidman. En elke middag na voetbal om 6 uur moesten we van het terrein gaan. Maar dan stond Pater Weidman op ons te wachten. En dan gaf hij elk een van ons een boterham. 12 tot 15 jongens waren we altijd. En dat kregen we van pater Weidman. En toen gingen we naar huis. We hadden goede buren in de straat. Een zekere meneer Van Eer, meneer Dulle Rozen, meneer Lindveld, meneer Setny. Allemaal goede buren voor ons. Wilde Boer. En zo, dat waren de buren van ons. Ik ben dus opgegroeid. Ik kom van de lagere school. Ik was in de padvinderij in groep 2. Was mijn padvindershobby. En ik ben met de padvinderij in 1950, september 1950, zijn we naar Curaçao gegaan met groep 2. En we zijn een paar weken daar gebleven. Het was een echt trip. Met de Taparahoni mochten we varen. We hebben een paar dagen in Trinidad doorgebracht. Want ze moesten suiker en zo aflossen daar op Trinidad. En toen zijn we doorgegaan naar Curaçao. En we zijn een paar weken op Curaçao gebleven met groep 2. We hebben gebasketbald op Curaçao, we hebben gevoetbald en we hebben atletiek gedaan op Curaçao. Dat was allemaal in 1950. Ik kwam terug naar Suriname. Ik ging niet meer naar school, want ik was van de lagere school, van de Comenius school. En toen heb ik een baantje gevonden bij CAM. Bij een zekere meneer Van Ams. Die had me gezegd, Iboy, pref je wakajas aan Keizerstraat. Kon leren we roken. Toen ben ik bij die meneer Van Ams naar CAM gegaan, ben ik daar gaan leren smeden.
2: Hoe oud was hij toen?
3: Toen was ik 15 jaar. En ik heb een paar weken daar gewerkt. Maar een heel goede kennis van mijn broer, Wildeboer, Iwan Wildeboer, zag me 's morgens om 7:15 lopen naar CAM om te gaan werken. Toen heeft hij me ochtend gezegd, Frank, kleine Frank, een oudere broer van mij heet Frank, waar ga je? Ik zei, ga aan het werk. Hij dacht, jij zie je elke morgen langslopen met een tempo of je haast je om op tijd aan het werk te zijn. Ik zei, ja, want ik moet om 7:00 beginnen. En soms ben ik een beetje laat, want ik blijf soms een beetje laat basketballen. En van het jaar dat ik zo haast. Toen heeft hij tegen me gezegd, vind je het leuk om daar te werken? Ik zeg, leuk vind ik het niet, maar ik moet bezig zijn. En de volgende dag heeft hij me weer geroepen, heeft hij me gevraagd, wil je geen elektricien worden? Ik zeg, meneer, ik ben bang om elektricien te worden, want stroom moet nacht meer, stroom kan cheer me. Want we waren toen bang voor stroom. Ik zeg, nee, je kan komen, kom, ik ga je brengen bij een baas, bij een Hollander. Dat is meneer Hertley. Meneer Hertley had een installatiebedrijf aan de Prins Hendrikstraat nummer 21, ik vergeet het niet. En ik heb een paar weken of maanden daar gewerkt bij meneer Hertley. Ik heb het vak geleerd, waar de goede mensen, een zekere meneer Indiaan, meneer Wilde Boer en nog 2 andere heren. Ze hebben me het vak geleerd en het ging goed. Maar omdat ik ook basketbalde en voetbalde. Ik voetbalde voor een club die Rio heette. En ik had goede voetbalvrienden aan de Wagenweststraat en Nasilaan Jong Atlas. Jongens als Frank Plouwel, Paul Ongabang, Daisy Boody. Dat waren allemaal mijn vrienden. John Ameo. En ze zeiden tegen me, op een keertje zeiden ze tegen me, hey Eddie, je elektricien. Ik dacht, ah maar elektricien, toen kom je, doe maar als je man. En dat wat ik nu zeg is in 1952. 1952, ik vergeet het niet. Toen hebben ze tegen me gezegd, weet je wat, kom bij de ogen proberen. Het was toen Nichem.
2: Dat wat nu EBS heet.
3: Wat nu EBS heet, wat vroeger heette het Nichem. Nederlands-Indische Gasmaatschappij. Zo heette het toen. Mm-hmm. En toen ben ik gezegd, oké, dan ga je komen. Heb ik meneer Hertley die vrijdag gezegd, ik ga maandagmorgen laat aan het werk komen, want ik heb een afspraak. Toen heeft hij tegen me gezegd, als je een afspraak hebt, dan moet je die afspraak nakomen, dan mag je gaan. En als je klaar bent, dan breng je mijn fiets weer voor me. Ben ik die morgen naar de Saramaga-straat gegaan. Het was een probleem om naar binnen te gaan, maar goed. Een zekere meneer Proeven zat daar als portier, ik vergeet het niet. Maar toen hebben die vrienden van me tegen hem gezegd, Ama, hoe kan mij zoeken, ik ga maar psa. Toen ben ik boven naar binnen gegaan bij meneer Fonseca. Meneer Fonseca is een meneer die onderdirecteur was, de bedrijfsleider van Nichem toen ter tijd. Hij woonde tegenover Palmentuin, waar nu een lodge, een clubhuis is. En ben ik met hem gaan praten, heeft hij me gezegd. Maar jongen, ga je kunnen? En hij zegt, ik kom werk zoeken meneer en ik wil werken. Hij zegt, oké, als je wil werken, dan ga ik je werk geven. Toen heeft hij me een briefje gegeven om naar achteren te gaan bij een zekere meneer Aletrino. Toen heb ik een briefje gekregen van meneer Alletrino om te gaan keuren. Meneer Alletrino was die meneer die Westinghouse had aan de Keizerstraat. Maar hij werkte ook voor Nichem. Toen ben ik gaan keuren bij dokter Monco aan de Keizerstraat. Toen heeft dokter Monco tegen mij zei: boy, je vindt je vrouw roken, want die keur goed. Die positie boem, alles aan vier boem. En zo spraken die doktoren met me. Ik zei, ja dok, ik ga mijn best doen. En toen ben ik naar de ogen, ben ik de volgende ochtend heb met mijn goedkeuringsbriefje naar de ogen gegaan. Bij meneer Fonseca, heeft meneer Fonseca me een ander briefje gegeven. Moest ik naar meneer Watson gaan van personeelszaken. Die zat beneden bij het oud-ogenkantoor aan de Saramaka-straat. Ben ik bij meneer Watson gegaan, heeft meneer Watson me een briefje gegeven. Moest ik naar achteren gaan op het erf. Bij meneer Pinas, Bas Pinas, er was een Bas Pinas daar. En Bas Pinas was een, ik ga eerlijk zijn om te zeggen, maar weer reden blakken maar ik miserevi. En dat zei ik gewoon de jaboy. Heb ik hem gezegd, baas, we roken, we weer kon zoeken en we vinden we roken en we kon roken. Loeke jude, we roken, zo te roken, we roken. Ik zeg, we kon doen elektrisch roken, meneer. Maar goed, ik ben doorgegaan. Hij heeft me voorgesteld bij, in het magazijn bij meneer Stomp en een paar andere gasten. Poppy Douglas werkte toen ook in het magazijn. Poppy Douglas was een spesman. En hij keek me verwonderend aan. Want hij wist wel wie ik was, omdat ik ook voor jong spes basketbalde toen ter tijd. Maar oké, okay, daar niet van. Ik heb die job genomen. Heb ik gezegd, hebben ze me met een paar andere mensen laten gaan werken. Toen heb ik aan die man, die collega, die man waar ik mee moest werken, zeker meneer Hekbert. Heb ik gezegd, baas, mijn tjaraf is hier mijn baas, niet mijn oorubaas. Hij zegt, tjaraf is het die oorubaas. Ik dacht, maar mijn oorubaas aan de bakken ook al, dat is Prins Hendrikstraat. Hij zegt, dat maakt niet uit, als je het hebt gebracht, dan kom je terug. Heb ik gezegd, ja, maar ik ga moeten lopen van de Prins Hendrikstraat naar het project. Hij zegt, is geen probleem, wanneer je terugkomt, dan beginnen gaan we door. En zo heb ik gewerkt bij de ogen. Ik heb mijn beste beentjes voorzet. We kregen toen 10 cent per uur. En elke zaterdagmiddag om 12:30 werden we uitbetaald. En we kregen 1 cent duurte toeslag. Dus we kregen 5 gulden. Ik kreeg 5 gulden 28 elke vrijdag. Zaterdagmiddag om 12:30.
2: Hoeveel uren werken?
3: 48 uur werken.
2: Zo.
3: Dus 4 gulden 80 plus 5 gulden 28 erbij. Plus 1 gulden 28 erbij, dus weer 5 gulden 28 kreeg je in de week.
2: Maar meneer Helstone, eigenlijk moet ik zeggen mijn complimenten. Je bent 86 jaar, wordt binnenkort 87. En het lukt je nog steeds om al die namen, te onthouden wat dat betreft. Een geweldig onthoudingsvermogen, man.

0: Ik kreeg 3 jongens met me mee. En later kwamen er nog 2, want die installatie was een grote elektrische installatie. En dat mocht ik maken.
1: Oké, we komen straks daarop terug. Vertelt Johan wat meer over uw ouders?
0: Nou, mijn ouders, mijn moeder Hilna Tindali en mijn vader Julius Helstone. Mijn vader is...
1: De naam Helstone.
0: Ja.
1: We hebben een Helstone monument. Ja. Wie is die grote geest van u geweest?
0: Die grote geest is een oom van mijn vader geweest.
1: Oké.
0: Ja, dus ik heb hem persoonlijk niet gekend. Maar ik heb wel veel van hem gehoord en gelezen en meegemaakt.
1: Oké.
0: Daar op het Kerkplein.
1: Ja. Oké, en die zou over je vader vertellen.
0: Ja. Nou, mijn vader werkte bij LBB. Landsbosbeheer, daar zat hij. En hij was vaker in het binnenland. En dus hij wist alles van het binnenland. En mijn moeder was gewoon thuis, huisvrouw. Mijn moeder bakte cassave, dat weet ik. Ze was ook wasvrouw. En... wanneer ik cassave moest bakken, gingen we met een kruiwagen naar de markt om een zak bitter cassave te kopen met mijn moeder. En dan kwamen we thuis. S'morgens vroeg, wat ik vertel, s'morgens om 6 uur gingen we naar de markt en dan kwam ik thuis met een zak bitter cassave. Dan moesten we alvast mijn broer en ik moesten die cassave beginnen te schillen en in water zetten voordat we naar school gingen. En als we naar school gingen en van school kwamen, dan moesten we cassave gaan zitten raspen. Eten, cassave raspen. En als we de cassave hadden geraspt, dan gingen we de cassave in een matapie zetten. Mm. En de cassave doen. Want mijn moeder moet cassave bakken, vooral in de pissatijd. Pissatijd is de tijd van de Joden, maand april. Nou, dan, als die cassave in de matapie kwam, dan moesten we cassave gaan stampen en zeven voor mijn moeder. Die cassavepannen klaarzetten in de keuken, op vuur. Zorgen dat ze goed schoon waren en dan ging mijn moeder cassave bakken.
1: Waren uw ouders streng?
0: Meneer, ik zal u zeggen, ik was 10 jaar oud toen mijn vader uit huis ging. Mijn moeder heeft ons opgebracht. Maar als ik zeg van streng, meneer. Ze was te streng. Maar ik heb ervan genoten en ik ben blij dat het zo streng was.
1: Wat moet ik verstaan onder te streng?
0: Nou, je kon geen fouten maken. Je moest op alles letten. Hij predestineerde je met een fout en ze sloeg niet 1. We waren met ons 5 in het huis. Hij wiep alle 5 je man want en wiep bab de boel.
1: Maar dat gebeurde nadat papa uit huis was?
0: Want pa was vaker in het binnenland. Maar toen pa weg was en toen ik 10 jaar oud was, heb ik mijn vader uit huis zien gaan en is nooit teruggekomen. En toen heeft mijn moeder ook zijn zak voor met kleren weggezet. Maar goed.
1: Wat heeft dat met u gedaan?
0: Niks. Ik ben doorgegaan met het leven. Ik was 10 jaar oud, dus ik ging door naar school.
1: Wat heeft die invloed op u gehad?
0: Nee, ik heb me niet druk gemaakt. Ik ging me niet aan.
1: Mm-hmm.
0: Ik was een kleine jongen van 10 jaar. Wat moet ik me daarmee bemoeien? Mm. Dat is een zaak van mijn moeder. En mijn moeder heeft het overleefd, want wij waren met mijn moeder.
1: En ze heeft nooit erover gesproken?
0: Nou, we hebben later, toen we ouder werden, hebben we erover gesproken. Ze zei, ja, je opaya, want mijn noemt mijn opamoro. Maar dat is gewoon gezegde geweest.
1: Ja,
0: wat moesten we doen? We hadden een goed leven. Mijn moeder heeft goed voor ons gezorgd. Ze heeft ons goede opleiding gegeven. En ze heeft er ook voor gezorgd dat we altijd schone kleren. We zijn naar de zondagschool gegaan. We gingen naar de Lutherse zondagschool. We hebben ons belijdenis af mogen leggen in 1958. We hebben alles mogen doen.
1: Ja, en hoeveel van de kinderen die zijn er nog?
0: 2.
1: Mm-hmm.
0: Nummer 5 ben ik. En ik ben er. En nummer 8. We waren met ons 8.
1: Ja. Welke invloed heeft de strengheid eigenlijk op u gehad?
0: Nou, de strengheid heeft toch meegemaakt dat ik altijd mijn best heb gedaan op het werk. Altijd probeerde ik de beste te zijn van de afdeling om een goede naam te krijgen. Want ik moet u zeggen, toen ik in 1955 die installatie van de brouwerij heb gemaakt en met meneer Dumoulin was toen directeur van Parbo, met hem sprak, heeft hij gezegd, jonge Helstone, je bent een geweldige jongen.
1: Je was toen 20 jaar dan?
0: Ja, ik was 20 jaar, 1955.
1: Mm-hmm.
0: 31 oktober 1955 mocht de opening van de Surinaamse brouwerij meemaken met prins Bernard.
1: Zo.
0: En ik zal u vertellen,

0: dat onze mensen gemene mensen zijn. Want die mensen van het park waren, hadden de leiding om te bedienen als iemand iets te drinken, te geven en te eten. En een meneer van het park kwam met drinken op naar me toe. En ik zag mevrouw Rijssel, een zekere mevrouw Rijssel, die onderdirecteur was bij Kersten. Nee. Waar is die meneer? Waar is hij? Hij moet niks krijgen.
1: Voorbijgaand aan uw bijdrage aan het geheel.
0: Wacht even. Nu gaat u het horen. Toen is meneer Dumoulin gekomen. Heeft meneer Dumoulin mevrouw Rijssel een broekje aangegeven. En er gezegd dat zij zich niet moet bemoeien met dit soort dingen. Je bent van Kersten en je hou je aan je leest. Ken jij meneer Helzone? Weet jij wie meneer Helzone is? Weet jij wat Helzone hier heeft gedaan? Hij heeft een job gedaan die veel mensen niet konden klaren. Hij heeft het gedaan met alle plezier. En hij staat hier naast mij. En ik roep u, gaat u die kelner halen, laat die drinken brengen voor meneer Helzone. En zorgt u ervoor dat meneer Helzone niet meer lastiggevallen wordt. Maar ik vond het jammer dat we toen de tijd geen foto's maakten op die manier. Want anders had ik een foto met prins Bernhard gemaakt. Want ik heb ook met prins Bernhard staan praten. Toen ter tijd.
1: Ja, ja.
0: En zo heb ik het doorgebracht. Ik heb gewerkt voor Ergawa. Ik heb Ergawa helpen opzetten. Want in 1960... toen kwamen alle installateurs bij elkaar. In Suriname elektrische installateurs bij elkaar. En ze vonden dat ze dan... een gezamenlijk bedrijf willen opzetten. Toen hebben ze met Ogum gesproken. Toen heeft Ogum gezegd... dan gaan jullie maken jullie bedrijven... Gaan jullie apart werken, jullie mogen gaan, jullie waren allemaal installateur. Toen is Ergawa geopend in 1960. En toen was het eerste gebouw van Ergawa was aan de Dominiesstraat tegenover Kersten.
1: Waarvoor staan Ergawa ook alweer?
0: Elektrisch gas- en waterinstallatie.
1: Oh, ja.
0: Elektrisch gas- en waterinstallatie, ja. Maar ik heb mijn best gedaan, ik heb daar gewerkt, ik heb bij de Suralco gewerkt. Ik heb bij de frequentieomzetting gewerkt. Ik heb een grote job gedaan hier in Suriname. Want ik mocht ook toen ter tijd voor Van Swaay, mocht ik die powerline maken van Paranam naar Paramaribo.
1: Van Swaay?
0: Ja, toen een installatiebedrijf Van Swaay. Die powerline van Paranam naar Saramaka doorsteek. Is onder mijn leiding gemaakt voor Van Swaay. En zo heb ik mijn best gedaan altijd. Toen ik bij Suralco werkte, moest ik elke morgen om 7:30 in een pick-up stappen met een chauffeur. Toen ze spanning op die lijn hadden gezet van Avobakka naar Paranam. Dan moest ik op die lijn kijken als ik geen awaris en dergelijke en beesten op die lijn zag. En dat soort dingen heb ik altijd gedaan. En toen Avobakka af was, hebben zoveel vrienden van me gezegd. Kogwe Holland. Met dat onkan gomelo kom mijn mama met tanser nang, mama mijn mama met tanser nang. En ik ben met mijn moeder gebleven. En ik heb in 1969 een kans gekregen. Ik zat een keertje in het vat. Een biertje te drinken op een zaterdag. En ik zag een Amerikaan daar, een heer daar. Ik wist niet wie die heer was. Maar toen ben ik even naar die heer gestapt. Want ik hoorde die praten. Toen ben ik naar die heer gestapt, een Amerikaan. Toen heb ik me voorgesteld, toen heb ik hem gevraagd wie hij is. Toen heeft hij me gezegd, hij is van Texas Instruments. Hij is naar Suriname gekomen om een paar arbeiders te zoeken. Om op Curaçao te gaan werken. Toen heeft hij me gevraagd wie ik ben en wat ik allemaal kan en wat ik doe. En toen heb ik een afspraak met hem gemaakt. Toen mocht ik een paar dagen daarna bij hem gaan in Torarica. Heb ik met hem gesproken. Toen is hij mijn job aangeboden op Curaçao. Toen ben ik in 1969 naar Curaçao gegaan. Heb ik gewerkt voor Texas Instruments. Heb ik 3 jaar daar gewerkt. Zijn we in 1971 teruggekomen. En toen ben ik weer naar Ergawa gegaan. Want ik kon geen werk krijgen op Curaçao. 2 andere Surinamers hebben me tegengewerkt. Omdat ik een Surinamer een paar harde woorden tegen een Surinamer daar zei. Een zekere meneer Brown, een vakbondsleider op Curaçao. Hij kwam met een aap op zijn schouders rondlopen daar op Curaçao. En hij zei, kijk, ik heb een Surinamer hier. Een Surinamer hier. En dan heb ik hem behoorlijk van langs gegeven. Maar ik wist niet dat ik na een paar maanden in zijn val zou gaan. En zeker de meneer Ongakui.
1: Maar terecht.
0: Ja, ik heb hem ook gezegd wie ik ben en wat ik kan. Ik zeg, je bent vakbondsleider hier. Maar je gaat me niet zeggen dat het een aap een Surinamer is, want je bent zelf Surinamer en je bent van de Gongreep, zodat ik weet wie je bent. En zo heb ik het gedaan. Want ik had een job gekregen bij de dokmaatschappij. Ik zou een job daar krijgen bij de dokmaatschappij. Want een Hollander had me aangenomen. Hij zei, Helstoen, want die Hollander had in Suriname gewerkt en hij had me gekend. Hij was met de frequentiestandaardisatie hier bezig. Hij had ook gewerkt bij de frequentiestandaardisatie. Hij zei, toen hij hoorde Helstoen, is hij me gevraagd wie. Ik zei, ja, je ken je, we hebben toch samengewerkt bij de frequentie. En zo, ik zeg, oké. Maar de vakbondsleiders hebben gezegd, over een paar maanden gaan die jongens afstuderen. Dan moeten die jongens van de Curaçao naar zijn werk kunnen krijgen. En zo ben ik weer gekomen naar Suriname. Toen ik naar Suriname ben gekomen, heb ik een paar dagen in Suriname. Toen heb ik gezegd, weet je wat, ik ga contact maken met El Gao, want ik moet werken. Ik heb een vrouw en kinderen. Toen heb ik naar meneer Stoop gebeld. Directeur van El Gao. En hij was zo blij toen hij mijn stem hoorde. Hij zei, Helstoen, ben je terug? Ik dacht, ja. Hij zegt, wanneer kom je langs? Ik zeg, zodra je me uitnodigt, kom ik langs. Hij zegt, je mag zo een dag komen. Ik ben teruggegaan. We hebben mooi gesproken. En toen was ik weer bij El Gawa. Toen heb ik een paar jaar voor ze gewerkt. Ik heb gewerkt tot 80 bij El Gawa. Tot 1980 heb ik bij El Gawa gewerkt. En toen was het mooi. Ben ik weggegaan. Toen ben ik gaan werken op de vakschool. Op Keijersvleet. We daar gewerkt de vakschool. Ik heb mijn best daar gedaan, heb heel veel jongens opgeleid. En op een moment kreeg ik een job bij RO. Toen was Jules Weidenbos president en zo. Maar de minister nooit meer bij RO heeft een job aangeboden gegeven om de elektrische installaties en de bouwkundige installaties van het binnenland te checken en in orde te maken. En toen ben ik naar RO gegaan, heb ik een paar jaar voor RO gewerkt. Mijn best gedaan daar. En toen stapte ik plotseling eruit. En toen ging ik voor mezelf werken. Toen heb ik een klein bedrijfje opgezet. Met mijn jongste zoon en een paar andere jongens. En ik had een goede job bij de brouwerij. Ik was de technische man van de brouwerij. Groot een contractor bij de brouwerij. En ik heb jaren daar gewerkt tot mijn zoon kwam te overlijden. 16 jaar geleden kwam mijn zoon te overlijden. En toen heb ik gezegd, weet je wat, Eddie, stop nu met werken. Toen was ik 70. En toen heb ik al mijn jongens, ik had een stuk of 16 jongens die met me werkten. Ik heb al mijn 16 jongens hier en daar geplaatst, waar ze tot vandaag aan het werk zijn. Want ik wou het bedrijf niet overdragen aan een vreemde. Ik zeg, wat ik heb gepresteerd en wat ik doe, doe ik alleen. En ik ben zo gestopt met werken. En ik ben nu thuis. Ik zit thuis op mijn balkon de auto's te tellen en te genieten van het leven, van dat allemaal wat ik in het verleden heb gedaan. Ik heb gebasketbald, ik heb gevoetbald, ik heb een atletiek gedaan. Ik heb 1 keer 10 kilometer willen rennen, maar ik heb het niet gehaald. Ik heb tot Parima gerend, heb ik die vrienden van me gezegd, ga kleren voor me halen, toen woonde ik aan de Weidestraat. Ik ga kleren voor me halen, zijn ze ook kleren voor me gaan halen. Heb ik me aangekleed, heb ik dat nummer teruggebracht voor die mannen op het plein. Maar zo heb ik mijn leven doorgebracht. Ik heb een basketbalvereniging opgericht met mijn broertjes, El Gato Negro. En we hebben gebasketbald. Wij waren het team, dat was die ploeg die de meeste trainingen heeft verzorgd, samen met de nationale selectie die in 1960 naar Bologna ging. Maar nadien, ze hebben gebasketbald in de hoofdklasse van de Surinaamse Basketbalbond. En de jongens zijn ouder geworden. Jongens als Padre Loachou, Jules Alwaard, Charlo Steenberg. Al dat soort jongens hebben gebasketbald met mijn broertjes. En toen zijn we gestopt. Die waren verenigingen uit elkaar. Anders zijn naar CEO gegaan en dergelijke. Independiënte gegaan en dergelijke. Maar toen was het genoeg voor mij.
1: Maar op een gegeven moment zei u van, ik had reeds een vrouw en een kind. Deelt u dat met ons? Hoe is dat in uw geval aan toegegaan? Is die vrouw waar u over praat uw huidige vrouw?
0: Ja. We zijn nu al 56 jaar getrouwd.
1: Vertel ons over de eerste ontmoeting. Ik zie u smilen.
0: Ja, omdat ik Niet zoveel van die eerste ontmoeting weet, want we waren gewoon vrienden van elkaar bij het begin.
1: Mm-hmm.
0: Vriendschap, vriendschap, vriendschap. Ik was heel goed op de fobber. En ja, ik had zoveel, er waren zoveel aanzoekingen op mij.
1: San.
0: En ik heb zoveel problemen gehad op één moment. Dat ik een nicht van me moest inschakelen. Om me te helpen met bepaalde dames. Want zaterdagmorgen als ik in de stad was, dan hadden we altijd last. Had ik last van die of van die. Heb ik een nicht van me ingeschakeld.
1: Maar hoe komt dat zo? You was a handsome looking guy.
0: No, ik weet het niet. Maar omdat ik was een sportman, ik was een plezierige man. Ik reed scooter. Meneer, weet je wat het betekent als je scooter reed in de tijd?
1: Nee, niet
0: daar. En mijn broers en ik hadden een grote motorfiets, een Harley Davidson motorfiets. Die tot vandaag in de woonkamer staat van dokter Simons op Curaçao. Ik had alles en ik was een sportman en ik danste goed, ik hield van show, ik hield van feestjes en dergelijke. En dus dat soort dingen en ja, je weet het. Want ik was ook een beroerdeling. Want vroeger hadden elke maand was er een bijlegvijf. En als die operator door een mooie plaat afdraait en ik geen dame heb gevonden, dan ga je die zekering buiten uitdraaien. Dat ding even stop, want ik heb geen dame gevonden om te dansen.
1: Gewoon zo.
0: Gewoon zo, want mijn danste toch. Nou, ik was een gangster, ik hield van vechten. Dat was ook mijn hobby, laat mij dat zeggen. Het was mijn hobby, ik hield van vechten. Ik zal u zeggen waar we aan de Keizerstraat woonden. Aan de Keizerstraat woonden, mochten we op straat voetballen. We mochten op straat battenbal spelen. We mochten alles op straat doen. En dat soort dingen heeft ons goed gehouden.
1: Je zegt, je hield van vechten. Noem eens een vechtpartij welke je altijd zal bijbeleven.
0: Nou, een vechtpartij. Ik weet het nog, een oudere vriend, Wim Grebmeij.
1: Wim Grebmeij?
0: Ja, hij was wielrenner.
1: Mm-hmm.
0: En hij had de gewoonte om kleinere jongens te slaan. En hij heeft me een keertje een paar klappen gegeven. Maar goed, ik heb die klappen geïncasseerd. En ik heb gezegd, time will tell. Komen tijden, komen raden. En ik vergeet het niet, ik heb hem een keertje aan de Sofie Redmondstraat gezien, dicht bij de Wanigastraat. Heb ik gezegd, hey, moet ik gewoon kans. Ben ik achter hem gegaan, heb ik een stukje plank van een brug genomen, over die goot. Heb ik hem twee brugplanken gegeven op zijn rug, voor de deur van een vriendje van mij, van Aron, naast, hoe heet dat in die club daar, zo van, op de hoek van de Sofie Redmondstraat en Wanigastraat.
1: El Molina,
0: daar een paar stukje verder. Dan ben ik in Toeplangen. Want hij woonde ook aan de Keizerstraat op het terrein van Wildeboer. Maar ik kon het niet van, ik kon hem daar niet slaan, want ik moest met een slinger schieten. En ik probeerde hem een keertje met een slinger te schieten. Maar ik heb hem zo in zijn oog geraakt, maar het was niet voldoende. Want ik zat aan de overkant bij Frank Smit. Dan ben ik zoet aan gaan slingeren. Maar dat was, ik moest me verdedigen. Op school had ik het ook. Mijn zuster was 4 jaar ouder dan ik. En als mijn zuster problemen had, moest ik die problemen oplossen. Mijn broer die 2 jaar ouder was dan ik. Als hij problemen had, moest ik ze oplossen. En ik kon ze oplossen, want mijn dik had hij. Ik hield van vechten. Vechten was mijn hobby. Ik heb leren vechten bij zeker meneer Lee. En Ludwig de Sanders. Daar heb ik leren vechten. Ik ken ook. Hield van vechten. Vechten, vechten in ons boer, bij de Zwitserland, maar we vochten met onze hand. We vochten niet met wapens.
1: Niet met wapens.
0: Een wapen was een slinger, of een plank, of een stok.
1: Gewoon koffie.
0: Koffie, joko, betty. Dat soort dingen deden we. En het ging goed. En de politie kon je niks doen.
1: Maar bent u wel eens een keer, moest u wel eens een keer een pak slaag incasseren?
0: Ja, ik heb het een paar keer geïncasseerd.
1: Mm.
0: En een keertje heb ik een behoorlijk pak slaag geïncasseerd aan de Zwarte-Hovenbrugstraat toen ik van school kwam. Daar waar Esculapis. Ik vergeet het niet. Ik heb die pak genomen. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb me gehouden. Ik heb mijn moeder niks gezegd, want ik moest mijn moeder zeggen, mijn babo wiep, mijn bakka. Maar een paar dagen daarna heb ik die meneer weer gezien.
1: Revenge.
0: En hij liep voor mij. En ik kwam van het politiebureau, heb ik hem gezien. En heb ik gezegd, hey, die is aan mijn kans. Heb ik de oversteek gedaan met de looppas. heb ik de passen ingehouden. En toen hij bij die goot was, want die fiotte kreeg, of wie die kreeg daar heet, heb ik hem erin geduwd. Hij is erin gevallen en ik ben op hem gesprongen. Mijn broertje zegt elke dag, als mijn broertje dit verhaal vertelt, zegt hij, ja, ik wil ook een schoot in de strotooi. Ben ik op hem gesprongen, heb ik hem een pak rammer gegeven in die goot. Heb ik hem behoorlijke pak gegeven. En dan heb ik nooit meer last van hem gehad. Hij heeft altijd last in me zijn kort passen.
1: Ooit gevochten op latere leeftijd?
0: Basketbalbond, chef Achvoegong. Daar vochten we altijd. Na elke wedstrijd was er een vechtpartij. Met deze jongen John Weidenbos en zo was mijn vechtersmaat. En dat wilde we ook gewoon niet helpen, we moesten vechten.
1: Die was een pootige kerel.
0: Die was die was groter dan ik.
1: Ja, ja,
0: ja. Voetbalveld in het stadion heb ik ook niet. Oudveld speelden wij eerste klasse competitie, wedstrijd aan de overkant. Heb ik daar nog een keertje een vechtpartij gehad met die mannen van Billington. Want we hebben promotiedegradatie moeten spelen. Rio tegen Billington. En heel Billington was daar op het veld. En we hebben die promotiedegradatiewedstrijd verloren. Want we waren niet sterk genoeg. Want die jongens als Ruperti, Sprillenburg, Etty Strok, Eugène Rotgans was onze keeper Nacho. En zo die gebroeders Oosthuizen, Frank en Sten Oosthuizen. En de Hoelasaplei. En volgend jaar mochten we. Toen werd Coroni Boys kampioen en die gingen automatisch naar de hoofdklasse.
1: Ja.
0: Maar anders heb ik niet meer gevochten hoor. Jules Weidenbos en ik hebben een keertje een vechtpartijtje gehad op Curaçao.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: De ex-president?
0: Nee, geen Jules, John.
1: Oh, John.
0: John en ik, ja. En Twinkle Stars was op Curaçao. En we stonden bij de bar om iets te kopen te drinken.
1: Als vrienden?
0: Ja, John en ik waren als vrienden. En Twinkle Star waren we. En we waren gasten. En die mannen van Twinkle Star. Special, one special invitation. Maar die heren hielpen ons maar niet. En ze hielpen ons maar niet. Op een moment zei John Weidenbos tegen die barman: word een keertje geholpen. Toen heeft hij een uitspraak gedaan die tegenviel. Pindeel Surinamers zijn jullie. En je weet hoe groot John Weidenbos was. Hij heeft zijn hand uitgestoken, heeft die vent achter zijn hoofd gepakt en op die bar gedrukt. En toen hebben ze beiden daar in elkaar geslagen, die twee barmannen in elkaar geslagen, zijn we weggegaan. En zo hebben we het overleefd op Curaçao.
1: U zou nog vertellen over de ontmoeting met uw vrouw?
0: Nou ja, het is een goede tijd geweest en ik mag niet klagen. Toen het zover kwam dat ik een officiële aanzoek deed, moest ik naar de ouders gaan. En dat was een beetje problematisch voor mij.
1: En zo ging dat dus aan toe, naar de ouders?
0: Ja, naar de ouders. En ik sprak vaker met haar vader, want ik kende haar vader al eerder. Maar haar moeder en haar stiefvader daar, ik ging wel naar huis daar, omdat ik goed contact met ze had. En op een moment vroeg ik om de hand van Carmen. En toen zei die stiefvader tegen me: welke van ze wil, Carmen of Siska? Ik zei, ik heb gevraagd om de hand van Carmen. Ja. Siska is een jongere zus van haar. Ik heb gezegd, niet om de hand van Carmen.
1: Nou, dan hebben ze Siska erbij gehaald.
0: Omdat ik die vaker thuis moest brengen als ik er moest halen. Als ze bij de vriendinnen was, kon ze me vragen: Eddie, breng me naar huis of zo. Dus ja. Maar de liefde ging naar Carmen.
1: Ja, ja.
0: En het is zo gebleven. Het is gebleven tot we zijn getrouwd. En we zijn tot vandaag nog met elkaar. En het gaat nog lang zijn. Met een beetje galo genade. We gaan tijd want to the young heen.
1: Want to the want to yari.
0: Oké, mooi. Tak go. En zo hebben we het gemaakt. Ik heb 3 kinderen met haar gehad. Eentje is overleden. Er zijn nog 2, beide zijn op Curaçao. En we maken het goed.
1: Hoe blikt u terug op dat huwelijk met Carmen?
0: Het heeft me veel gedaan.
1: Iemand, een van de vorige gasten, dat is de heer Brandon, die zei me van in het huwelijk. Het huwelijk houdt eigenlijk in dat je ons ook beide partijen moet behoorlijk inleveren.
0: Ja. Nou, ik weet niet als ik moest inleveren, want ik had niet zoveel om in te leveren. Ik ben een gehoorzame jongen. Ik hou van waarheid en recht praten. Ik ben tevreden. Ik ben een tevreden kind. Gaan we dit eten? Ja. Gaan we dit koken? Ja. Gaan we dit doen? Ja. En ik heb er geen moeite mee met bepaalde dingen. Ik hoor klachten van andere mensen, maar ik heb ze niet. Ik stoor me niet aan die dingen.
1: Mm.
0: Ik ben een zeldzame jongen. En ik heb geleerd van mijn moeder, Luki Serevi en Appasensi. En dat heb ik. En ik ben gehoorzaam en ik ben trots dat ik zo ben.
1: Ja, hoe lang is uw moeder al ingeslapen?
0: Mijn moeder is al 26 jaar.
2: Ja.
0: 26 jaar in.
1: En wat was het laatste contact met haar?
0: Goed. Ze woonde met ons.
1: Mm-hmm.
0: Heel goed contact met mijn moeder. Altijd goed contact met mijn moeder gehad. Vandaar dat ik nooit naar Holland ben gegaan. Want in de late 50er jaren heb ik ook een paar gelegenheden gehad door bedrijven die naar Suriname kwamen om Surinamers te zoeken, werkspoor en dergelijke, om naar Holland te gaan. Die vrienden van mij, van Rio, heel veel jongens van Rio zijn toen naar Holland gegaan. En die ineer kon, ik heb voor Parbo gewerkt, ik heb een paar uitnodigingen, hebben ze me gevraagd, meneer Zoon, wilt u niet komen werken voor Heineken in Holland? Ik dacht, ik werk voor Parbo in Suriname. Het gaat me goed in Suriname en ik blijf in Suriname. Ik heb een vriendin gehad in de tijd, voor Carmen, En ze is in 1960 geslaagd van de Amst, ze is in 1961 weggegaan met haar ouders naar Holland. En ze is teruggekomen naar Suriname om me op te halen. Ik zei, wat? Je bent nog komen halen. Ik zei, is goed, dan gaan we naar Holland. Dan ben ik naar Schiphol gegaan, heb ik een ticket gekocht om naar Holland te gaan. En ik heb er die vrijdagmiddag heb ik er op zanderij gezet. Ik dacht bij mezelf, jij gaat naar Holland. Ik blijf in Suriname, want ik ga mijn geld weer halen bij Schiphol. Ik ben naar Paramaribo gekomen. Ik ben naar meneer Van Eyck gegaan. Ik dacht, meneer Van Eyck, alsjeblieft neem je ticket, neem je money. Ze hebben geloof ik 5% of 10% van dat geld ingehouden. Met de kastram en de potam sagabaga. Ik voed Natjal. Het ging me goed. En ik bleef zeggen, het is me goed gegaan in Suriname. Ik heb genoten van mijn jeugd. Ik heb genoten in de tijd dat ik heb gewerkt. Ik heb hard gewerkt. Ik heb heel veel dingen gedaan in Suriname. En ik ben trots dat ik in Suriname ben gebleven. Ze zijn gegaan, ik ben niet gegaan. En ik blijf het zeggen, de enige buitenlandse plaats waar ik heb gewerkt is toen ik die job heb gekregen op Curaçao, ben ik naar Curaçao gegaan. Later is een paar maanden daarna is Carmen gekomen. Samen met mijn moeder hebben we op Curaçao gewoond, met Urta, hele tijd gewoond. En toen zijn we teruggekomen naar Suriname.
1: U zegt hard gewerkt. Bent u van mening dat u de waardering hebt gehad?
0: Ja.
1: Van Oegem, van Parbo?
0: Van Parbo heb ik, tot vandaag heb ik waardering van Parbo.
1: Mm-hmm.
0: En van El Gauw heb ik ook een waardering gehad en ik mag niet klagen. Ik heb gezegd, van Oegem hebben we toen de tijd. Ik heb niks gekregen van de Oegem. Oegem gaf nooit iets. Maar ik mag trots zijn dat ik voor Oegem heb gewerkt. En ik heb gewerkt voor ze. En ze hebben me later, ging het goed, want ik werd beter betaald. Het was geen 10 cent per uur meer. Het was goed. Ze hebben mijn autorijbewijs laten maken. Toen ik in 1956 opzichter werd. Toen kreeg ik een rijbewijs. Mocht ik een rijbewijs gaan maken. En toen mocht ik een pick-up rijden van ze en dergelijke. En in 60 hebben we El Gauw geopend. En bij El Gauw heb ik heel veel gedaan. En ik heb veel gekregen van El Gauw. En het is me goed gegaan en tot vandaag gaat het me goed. En vooral Parbo. Tot vandaag heb ik een goede naam daar op de brouwerij. En tot vandaag word ik gewaardeerd.
3: Seniorenspiegel.
1: Al met al dus kunnen we zeggen dat het een welbesteed arbeidscarrière is geweest, hè?
0: Ja, goed ook. 100%. En ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Toen ik bij de Oegem in dienst kwam, moest ik 's morgens om 7 uur prikken. Met een prikkaartje en dan. Want als je laat was, dan werd je geld ingehouden. En ik was altijd een straatmadrein. Want ik zei basketbal, dan ben je nog even op het veld bezig. Dan ben je laat. Kom je thuis en dan kan ik een beetje laat opstaan. En als mijn moeder me wakker maakte, dan ben ik met de looppas aan het werk gaan. Dan rende ik naar de Vrieswinkel, de Vries aan de Saramakastraat. van de Keizerstraat 148 tot naar daar. Dan kon ik aan de trein stappen. Want die trein die vertrok van de Heilige Weg richting Biekhuizen. Dan kon ik in die trein springen en een step nemen daar. En voor de deur van de ogen weer uitstappen. En die conducteurs die wisten wel dat er jongens zijn die altijd een lift nemen. En ze deden nooit wat, ze zeiden je nooit wat. Of ze konden zeggen, in voorzichtig tegen jongen op Sakaera. En dan stond je weer bij de oom, stapte je uit die trein. En dan ga je naar binnen, was ik op tijd aan het werk. En dat heb ik ook zo jaren gedaan, tot ik een fiets kon kopen. Ik kon een fiets kopen, een rutsfiets heb ik gekocht bij A. van der Voet. 135 gulden. Ik heb 30 gulden voorschot gegeven. En meneer Vrede was daar zo bezig met die fietsen. En hij zei, hoe ga je betalen? Ik zei, ik ga elke maand 10 gulden betalen, meneer. Toen heeft hij gezegd, zo weinig ga je betalen. Ik zei, ik kan niet meer betalen, meneer. Ik verdien niet genoeg. Maar ik kom, dat ik karweitjes maakte en allerlei tjoetjas hadden we. Dus we altijd hadden we een paar centen extra. En ik ging elke maand mijn 10 gulden betalen bij A. van der Voet aan de waterkant. Voor een rutsch, herenfiets. En dat heb ik gereden, hele tijd gereden, jaren gereden. Later kon ik een bromfiets kopen. Naast die auto van de Ogen die ik mocht rijden. Maar ik heb intussen ook, toen ik bij de Ogen bezig was, ben ik van de ambachtsschool naar de ambachtsschool gegaan. En van de ambachtsschool kon ik later naar de opzichtercursus gaan. Want daar hadden ze ook een heleboel nukken. Je moet dit hebben, je moet dat hebben, je moet dit kunnen, je moet dat hebben. Maar goed, ik ben toen naar die opzichtercursus gegaan. En zo heb ik mezelf opgebouwd. Ben ik een goed groot technisch man geworden. En ik ben blij dat ik die opleidingen heb gevolgd. En zo heb ik mezelf verder opgebouwd. En ik kon goed werken en ik heb veel gepresteerd. En ik blijf het zeggen, dankzij mijn moeder Hilda Tindalli. En later mijn vrouw die me altijd heeft gestimuleerd. Jongen, doe je best en ga door. En tot vandaag zegt ze, doe je best. En ik moet zeggen, toen ik op een moment, het ging me goed. Ik werkte, ik verdiende een stuiver. Toen heb ik me aangesloten bij de scooterclub. Heb ik een Vespa scooter gekocht. Voor 845 gulden aan de Keizerstraat. Had ik deze jongens als Panachok en dergelijke vrienden van me. Die hadden al een scooter. Ik had een nieuwe scooter en zij reden de oude scooters. Heb ik mijn best gedaan en ik heb mijn scooter gereden. Ik mag niet klagen. We hadden toen in 1958, toen mijn broers en ik ons beleidens hebben afgelegd. Toen heeft men ons uitgelachen. Want toen had mijn oudere broer Frank een motorfiets gekocht bij de militairen. En toen woonden we aan de Weidestraat nummer 43. En toen waren we bezig die fiets te spuiten. Dus we hadden die fiets uit elkaar gehaald, alles delen en we waren bezig om te spuiten. En toen wij ons bevestiging hebben afgelegd, 4 broers, Cecile, Eddie, Rudy en Wellesley. Op één dag hebben we ons beleidens afgelegd bij een Lutherse kerk. Hebben we daar op het erf, toen die vrienden van ons heen hebben ze ons uitgelachen. Deze fiets gaat nooit rijden. Deze fiets gaat nooit rijden. En een paar weken daarna moest je me om die motorfiets zien. Op die grote Harley Davidson zien. Ik vergeet het niet. Het nummer van die motorfiets was Harley Davidson 417. Het was van mijn oudere broer. Maar het bleef bij ons. Deze mannen zijn achter me gereden. Beambte bakboord. Beambte kloof. Want ze zagen me plotseling op een grote motorfiets rijden. En ze dachten dat ik geen motorrijbewijs had, maar ik had wel een motorfietsrijbewijs. En daar heb ik ook altijd voor gezorgd dat ik geen problemen met de politie kreeg. Want het werd gewaarschuwd. Meneer Steinberg heeft altijd gezegd, jongen, let op jezelf en zorg dat ik met mijn rijbewijs. Ik dacht, meneer, altijd mogen met mijn rijbewijs. En ik heb het ook gedaan. En tot vandaag staat die motorfiets in de woonkamer van dochter Simons op Curaçao.
1: En wie is dat precies?
0: No.
1: Wat is die relatie tussen je en dokter Simons?
0: Nou, die relatie, ik had met die broer van hem, Jan, met zijn broertje, waren we in een padvinderij. Maar omdat hij die motorfiets wou kopen van mijn broer, heeft mijn broer die motorfiets aan hem verkocht.
1: Okay.
0: En hij is naar Curaçao gegaan met die motorfiets. Hij heeft die motorfiets de hele tijd gereden op Curaçao. Maar ik ging, voor een paar jaar terug kwam ik op Curaçao, kwam ik in JPF terecht met Grouden. En toen kwam Jan ook, was Simons ook daar. Toen zei Simons tegen me, hé, hey, Helstone, weet je dat die motorfiets er nog is? Ik dacht, noem ik grapdok. Toen zei hij, je mag die motorfiets komen zien. Die motorfiets staat in mijn woonkamer. Ik rij hem niet meer, maar hij staat daar in mijn woonkamer. En ik ben naar zijn huis gegaan en die motorfiets staat daar in zijn woonkamer. En ik was zo blij toen ik die motorfiets zag. Met diezelfde blauwe kleur. En zo hebben mijn broers en ik het overleefd.
1: Komt u wel eens de vrienden van wel eer wel eens tegen?
0: Nee, ze zijn op. Ze zijn op. Ik moet eerlijk zeggen, ze zijn op. Ik denk dat ik nog één. Ik heb ook van de vakschool bijvoorbeeld zijn er nog 3 man over. Helstone, Leming en Madar. Dat is van de vakschool op Geijersvrijheid. Die anderen zijn allemaal weg. Mijn vrienden zijn ook allemaal weg. Ik heb niet meer, ik heb niemand meer.
1: Wie was uw beste vriend?
0: Mijn beste vriend in het leven was een zekere Ortwin Cyrus.
1: Ortwin Cyrus.
0: Johan Gompel. Johan Koningsbloem. Dat Elstak. Dat waren mijn echte vrienden. En zo hebben we het overleefd. En we deden alles samen. We gingen overal samen. We hadden een kroeg staan voor de deur bij Kersten. Dat was onze standplaats. En daar gingen mijn vriendinnen soms langs. En ik kon roepen. Soms kreeg je antwoord en niet altijd kreeg je antwoord.
1: Carmen.
0: Carmen, ja. Soms kreeg je antwoord en soms kreeg tijd er een fiets op staan laten maken. Maar goed.
1: Maar soms denk ik dat ze ook bewust daar langs kwamen rijden om gezien te worden.
0: Kan best, ik weet het niet. Ik heb er niet zo ver aan gedacht. Maar goed, zo heb ik het gehad. En ik kwam een keertje. Laat mij dit nog zeggen. Ik mocht er het zusje een avond thuis zetten. Heel vroeg in de avond hoor, mocht ik haar zusje thuis zetten aan de Pindastraat. Op de scooter heb ik haar thuis gezet, ik heb haar gehaald aan de... Hoe is die straat daar zo? Bij Hozam Soi. Rode Kruislaan. Heb ik haar thuis gezet aan de Pindastraat. En toen ik van de Pindastraat kwam, heb ik gereden van de Lobbystraat, Wanika Straat. En een taxi heeft mij de lucht ingeslagen. Met mijn scooter ben ik de lucht ingevlogen. Helemaal kapot. Heb ik mijn scooter daar op mijn landsgrond gezet. Want toen was Lansie Groen nog daar op de hoek. Heb ik die scooter daar gezet. En ik hoorde nog aan mijn naderhand mensen zeggen. Amman is mijn moest voet dille. Maar ik heb een knieblessure opgelopen. En ik heb 6 weken thuis gezeten. Want ik wou mijn knie niet opereren. Dokter Vas wou mijn knie opereren. Ik zeg nee doch, er komt geen mes aan mijn lijf. Toen heb ik 6 weken thuis gezeten met een strak verband. Heb ik het overleefd met mijn moeder aan het wonen. Ik aan de Jongweg. En nadien heb ik nooit meer een motorfiets gereden. En ook geen scooter meer gereden. En ook geen bromfiets meer gereden. En ben ik auto blijven rijden. Ik had van El Gouwe had ik een pick-up waar ik beschikte. En ik had voor mezelf ook een auto. En zo ben ik mijn leven, heb ik mijn leven doorgebracht. Ik heb lessen gegeven op de vakschool. Ik heb lessen gegeven op de technische school. Avond technische school lessen gegeven. En zo ben ik doorgegaan. En ik ben gestopt met alles. Ik sport niet meer. Ik dans niet meer. Ik basketbal niet meer. Ik voetbal niet meer. We hebben goede tijd gehad. Ik mag niet klagen. Ik heb een hele goede tijd gehad. Mijn jeugd, mijn oudere jeugd. Tot vandaag heb ik een goede tijd. En ik geniet ervan. Ik blijf het zeggen, het gaat me goed. En ik heb een lieve vrouw en gehoorzaam. Ik ben een gehoorzame jongen en een lieve vrouw.
1: Okay.
0: Meneer Jafjeng, maar mijn lobbing. En mijn taanlobbing. Want mijn app respecting en er zijn dingen die samen gaan. Liefde en respect gaan samen. En dat heb ik. En ik dank
1: ben... Hoe belangrijk is dat? Dat onderdeel respect voor je partner.
0: Nou, dat geeft je meer spirit om door te gaan. Dat geeft het leven meer fun.
1: En wat bedoelt u precies met respect? Hoe toon je respect in de
0: relatie? Wederzijds respect om niet uit te schelden, niet te klaankankeren en dergelijke dingen. Klagen, janky. Nee, ik ken het niet. Ik ben een geduldige, goede jongen. Niet dat ik het zelf stel dat ik een goede jongen ben, maar zo vind ik het. Toen ik als klein jongen opgroeide, kon je niks tegen een oudere vrouw zeggen. Want als die oudere vrouw naar je moeder ging en je moeder hoorde dat... En die vrouw maakte een verhaal dat je brutaal bent geweest. Dat je maar bij kotje bagasiji. Dan kan je erop rekenen dat je van je moeder een pak kreeg. En dat was mijn moeder. Dat was heel dat Tindali. En ik ben blij dat ze me zo heeft opgevoed. Niet ik alleen, maar wij allemaal. En we gaan door. En ik heb mijn kinderen ook opgevoed. Ik heb respect voor Carmen. Ik heb respect voor mijn kinderen. En ook respect voor ieder. Ik heb respect voor die jongens in de straat daar bij mij in de buurt. Die onbeschofte kleine jongens die daar lopen. Ze hebben niks te maken als je op het balkon zit. Met hun taal. Ze bezen me maar allemaal vuile, vies en vuile woorden. Maar ze hebben niks te maken. Maar ik heb wel rekening. En ik hou rekening met ze. En ik heb niks te maken. Het gaat me niet aan. Ze zijn niet mijn kinderen. Ze mogen doen wat ze willen. Ze moeten met hun ouders afrekenen. En ik blijf het zeggen. Ik vind het jammer dat ik het moet zeggen. Maar dat respect wat wij in het verleden hadden, hebben die kinderen van vandaag niet voor ouderen. En voor niemand hebben ze respect. Want je ziet een jongen in een bloot bovenlijf in een winkel gaan. Je kon niet vroeger niet in een winkel gaan met een bloot bovenlijf. Die Chinees had je weggejaagd.
1: Hoe is dat zo ver gekomen?
0: Ja, ik weet het niet.
1: De tijdgeest?
0: De tijd, die leiding, de leiding. De leiding. Ik zoek het niet anders dan bij de leiding, hoor. De leiding van het land. Meneer, mina te maken, mina pritpanyi. Ik heb het gehad en ik weet het. Meneer, ik ging naar school, ik was op school, meneer. Je kan, als je hem niet geknoopt was, werd je op attent gemaakt. Waarom knoop je hem niet? Je bent toch geen Waterzeeboy? Dat soort dingen werden tegen je gezegd aan die leerkrachten toen. Maar ik vraag me af als een leerkracht dat vandaag aan een kind zegt, dat kind gaat naar huis en zegt haar moeder, je vrouw dacht, ja, Waterzee. Dat ze, ik weet het niet, maar goed. Het gaat me niet aan. Ik heb geen kinderen die op school zitten en ik bemoei me er niet meer mee. Ik heb mijn best gedaan, ik heb mijn deel gegeven, ik heb opgeleid wie ik kon opleiden. Ik heb trainingen verzorgd, ik heb alles gedaan en tot vandaag hoor ik het. Om Eddie, baas Eddie, meneer Elstonen, van verre en ik geniet ervan. Dat is mijn leven en daar ga ik door. En ik hoop dat ik nog een hele tijd mag zijn. Je vond het, meneer Cliff vond het vreemd toen ik tegen hem zei, toen hij me belde. En ik zei, ano didemo dide toch. Want dat is een uitspraak van oudere mensen geweest. Als je lang niets van iemand hebt gehoord en je hoort plotseling iets of die persoon zoekt je plotseling op. Is het eerste wat ze zeiden, ano didemo dide toch. Meneer Limburg, ik ben blij dat u me heeft gevraagd. En ik heb het met plezier gedaan. Dit is alles wat ik heb. Meer heb ik niet.
1: Ja, maar we zijn nog niet klaar.
0: Wacht even, dan moet ik een slok van.
1: Ja, gaat u gang. Je mag best wel iets drinken. Dat is lekker. Vertelt u me. Wat zijn de minder leuke momenten? Noem eens een moment of twee waarvan u zegt van, in die 86 jaar, je mag gewoon vrij met ons praten. Deelt u ook uw verdriet met ons? Van in die 86 jaar, Azan is had me. Die heeft me heel erg veel, heeft littekens achtergelaten.
0: Nou, iets dat mij echt pijn heeft gedaan is toen die meneer Brown tegen me zei, kijk, ik heb een schep Surinamers gebracht. Een Surinamer hier op mijn schouder. En dat vond ik zo erg. Als ik een beetje meer had, had ik hem een oplawaai gegeven. Maar ik heb hem een paar mooie harde woorden toegeslingerd. En dat zijn een van mijn andere dingen. Maar andere dingen heb ik niet gehad. Ik heb geen pijnlijke dingen gehad. Ik kon vroeger, als ik naar de coöperatieve bakkerij ging, en de meneer van de bakkerij zei, wat moet je hebben, helstonen? Of buurjongen, zei Wani. Met dat je mocht je bakkerij, meneer. Dan mocht je de bakkerij gaan vegen de middag. Dan kreeg je een zak brood. En daar was ik blij mee. Waar de Hagens bakkerij schuin tegenover ons, had het ook idem. Riedewald bakkerij was ook schuin tegenover ons, was ook idem. Waar de goede mensen in de straat, ik blijf zeggen, meneer Dulle Roos en die hield van ons. We mochten alles van de straat. De zoon was douane. Hij woonde daar precies naast PWO.
1: Ja.
0: Daar woonde hij. En zo heb ik het mijn leven doorgebracht als jongen. Nadat mijn broertjes en ik die basketbalclub hebben opgericht met al die jongens van de buurt. Op een moment heeft men die twee baskets van Weesparaat weggehaald. Dat hebben die mensen van sportzaken gedaan. Want ze zouden de basketbal introduceren op Beekhuizen. Toen hebben ze die baskets weggehaald op Weesparaat en naar Beekhuizen gebracht. Toen ben ik naar Nepveustraat gegaan naar meneer De Sanders. Heb ik gezegd, meneer De Sanders, waarom hebben jullie die baskets weggehaald? Toen heeft hij gezegd, jullie weten al te basketballen daarom in de buurt van Jacobus, dat zijn wij de straat. Dus nu gaan we die mensen van Biekhuizen leren basketballen. Maar ja, er waren ook nog een paar andere dingen die ik tegen meneer Ludwig de Sanders heb gezegd. Maar goed, dat laat ik er buiten. Je hoeft dat niet te weten.
1: U was niet makkelijk.
0: Nee, want meneer Ludwig de Sanders heeft me leren basketballen. Wim Echtelt, dat waren die mannen, oudere mannen van Spespatrier. Ik had altijd respect voor ze. Maar je kan ons dat niet aandoen. Wij de straat, we hadden niks meer dan. Is er een parima daar gekomen, dan was het gebeurd met weesparaat, parima, klari. Dus als we op de basketballen moesten naar Bronsplein komen, daardoor de Arend hier op Brons, daar op Bronsplein.
1: Maar parima heeft ook zijn voordelen gebracht.
0: Pardon?
1: Parima heeft ook wat voordelen gebracht.
0: Niet voor ons. Niet voor ons. Toen het water in Parima was, zijn we gewoon erin. En op één mond konden we niet meer erin gaan. Maar toen ik ging zwemmen, gingen we marinetrap zwemmen. Marinetrap zwemmen. En toen zwommen we van marinetrap.
1: Ja.
0: Van marinetrap naar Goslar. Met jongens als Paul Nijhoven en zo. Dat was onze hobby. Marinetrap, Goslar. Goslar terug. Daar hadden we gezwommen. Parima, ik heb mij nooit. Mijn broer heeft in Parima gezwommen. Hij was in die waterpolenploeg van Parima. Maar ik zelf heb niet van genoten van Parima. Ik moest er niks van hebben, want je moest betalen om te gaan zwemmen.
1: Ik heb u één ding niet horen zeggen. Scooter, genieten van het leven, veel belangstelling van de dames en zo. Maar ik heb u niet horen praten over muziek.
0: Nee.
1: Houdt u van dansen?
0: Ik hou van dansen. En ik heb goed gedanst. Ik ben een van de eerste jongens, Spanjolen Poco Maner. Meneer Kaba, heb ik leren dansen in 1950 op Curaçao. En ik mag niet klagen, ik hou van muziek, van dansen. Maar muziek, ik ben muzikaal. Radio zelf weet ik niet behoorlijk te spelen. Dus kijk, mevrouw zit hier. Ik speel.
1: Maar welke song zou, want we moeten wel een music break inlassen. En ik mag niet bepalen welke plaat we nu gaan afdraaien. Dus ik wil het aan u overlaten.
0: Nou, als ik een plaat willen horen van... Of een van Nat King Cole. Of Johnny Nash. Of Sam Cooke.
1: Welke van? Laten we Sam Cooke pakken. Welke?
0: Wat is dat moeilijk, Jimmy? Want Sam Cooke, Working on the Train. Working on the Train.
1: Sam Cooke?
0: Ja, geef me Sam Cooke.
1: Waarom Sam Cooke?
0: Nou, is ook een favoriet geweest van toen ter tijd. We hadden Sam Cooke, we hadden Johnny Nash, we hadden... En Nat King Cole. En dat waren onze favorieten van toen. Working on the Chain. Dat die...
1: Oh, Chain Gang.
0: Ja.
1: Oké, laten we daar even naar luisteren.
0: Aye.
1: Oké.

0: dat was de muziek van Sam Cooke op heel speciaal verzoek van de heer Eddie Helstone. Maar ik heb begrepen dat we toch wel het een en ander gemist hebben ten aanzien van de dieptepunten. Vertelt u ons.
1: Nou, het was op een dinsdagmorgen toen ik het bericht kreeg dat mijn zoon is overleden. Op een dinsdagmorgen in augustus. En ik heb gezegd, Sam. Nou, het was voor mij een klap. Maar ik had geen keus. Het was gebeurd, dus ik moest me erin schikken. En dat heb ik ook gedaan. En kort daarna kwam ik in contact met mijn oudere zoon. En die zei, pa, maak je geen zorgen, het komt goed. Ik heb contact gehad met Ivan Granoos. Ivan Granoos heeft tegen mij gezegd, als je naar Curaçao wil gaan, Eddie, ik zorg ervoor dat je gaat. Maar toen heeft mijn zoon op Curaçao gezegd, je hoeft niet te komen, pa, ik zorg voor alles en ik kom met het lijk. En dagen daarna is hij met het lijk gekomen naar Suriname. Toen hij met het lijk op Sanderij was, is hij eerst naar het lijk gegaan. En nadat hij heeft gezien dat het zijn broertje was, is hij naar me toegekomen, is hij naar ons toegekomen en zei, kom, jullie mogen nu naar het lijk komen kijken. Toen zijn we naar het lijk gaan kijken, heb ik gezegd, hi, naar mijn boy. En toen was het over voor mij. Dan zeg ik, ah boy, hij heeft het gehad. En hij is het. Dus toen is hij thuis gekomen. We hebben het lijk laten opbaren ergens in een of die koelcellen. En dat is gebeurd. En dagen daarna hebben we hem begraven.
0: Ik heb begrepen, auto-ongeluk.
1: Ja, auto-ongeluk, ja. Auto-ongeluk. En hij was op slag dood. Dat was de grootste klap van mij. Ik heb geen andere klappen gekregen in mijn leven. Ik ben alleen constant blij geweest. Toen mijn zoon op een moment zei, Toen eerst de sap kwam in Suriname, zei mijn zoon, pa, ik ga kijken als ik iets kan doen op Curaçao. Hij is weggegaan. Dus dat zijn geen klappen geweest. Dat zijn positieve dingen. Maar het overlijden van mijn jongste zoon is een klap geweest voor mij. En ik heb het ook gevoeld. Maar goed, Gado taking Agwebaka.
0: Let's look at the bright side. What is het leukste wat Eddie Helstone heeft ervaren?
1: Toen mijn dochter de beul kreeg als medicus, mocht ik erbij zijn. En dat vond ik zo geweldig. En deze man heeft nog tegen me gezegd, nee, omhapsien toch? Ik dacht, ja, naar mijn omhapsien, ja. Zij denken, ik had het omhapsien, naar mijn omhapsien. Dokter Oelers. Want hij kent me en we kenden elkaar. En ik was trots. En ik ben trots op ze. Ik ben trots op mijn kinderen. Ik ben op allemaal trots. Ik ben trots op mijn vrouw. Ik ben trots op mijn kinderen. Dat was mijn zoon. Ik ben ook trots op hem. En ik ben ook trots, want mijn dochter is op het ogenblik hier met Vira Warang. Is voor een paar dagen hier en ik geniet ervan.
0: U bent 86 jaar, meneer Helstone. Met deze vraag stel ik aan alle senioren, personen die in de stoel bij ons zitten. Wat is uw mening over de dood? Wat is uw opvatting? Hoe kijkt u aan tegen doodgaan?
1: Ik moet zeggen dat ik gewoon respect heb voor dood. Als je doodgaat, is het tijd dat de Heer je heeft opgeroepen om boven in de hemel te komen wonen. Ik heb in bepaalde tijdstippen heb ik ook lijken afgelegd. Ik ben ook lijkbewasser geweest. En dat allemaal heb ik gedaan met plezier. En omdat ik ook een christelijke jongen ben, ik kom van de kerk. Ik heb mijn geloofsbelijdenis afgelegd. Ik ben collectant geweest in de kerk en ik weet wat er gebeurt. En ik heb respect voor de dood. En de dood komt niet zomaar. De dood is een oproeping van de Heere God. Dan word je opgeroepen om boven te komen. Ik zeg altijd, goeie reis. 40 dagen reizen naar boven. Tamboen. Die reis duurt 40 dagen. Dat heb ik gehoord. En ik heb me voorbereid. Ik deed het iedere dag naar mijn Eurodoro. Maar anders geen nieuws voor de dood. Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben nooit bang geweest voor de dood.
0: Heeft Eddie alles kunnen doen in zijn leven? Zijn als een wensen uitgekomen?
1: Tot dit moment ben ik tevreden. Ik heb alles kunnen doen wat ik wou. Mijn mami heeft geen ogri edu. Mijn mami heeft geen boon edu. Mijn ben op alles aan het doen. En ik heb gedaan wat ik moest doen. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. En ik ben trots op mezelf. En ik blijf het zeggen. Wat ik heb gedaan, heeft mij geen pijn gedaan. Het heeft mij alleen maar goed gedaan. Want ik had een respectabele jongen. Ik had respect voor ouderen. Ik had respect voor jongeren. Ik had voor ieder respect. En dat heeft me groot gemaakt. En dat heeft me tot vandaag in het leven gehouden. En ik blijf het zeggen. Sangado Ginoas man ook aan dekkie.
0: Wat is uw grootste levensles?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat is een heel moeilijke vraag voor mij. Mijn levensles? Nee, ik heb geen antwoord hierop. Ik ben een levensgenieter. En ik blijf het zeggen. Ik zeg vaak tegen anderen. Blijf jezelf en let op hetgeen je zegt en doet. En ik weet niet aan. Ik heb geen antwoord hierop.
0: Maar u hebt wel een paar levenslessen aan ons doorgegeven.
1: Ja, goed.
0: Een van de levenslessen wat ik hier gehoord heb. Respect. Ja. Ook in je relatie voor je vrouw, voor je man.
1: Voor ieder.
0: Ook voor je kinderen.
1: Ja, ook voor mijn kinderen. En ook voor ieder. En ik geloof dat dat het beste is. Want respect, je moet respect hebben voor ieder. En zorg dat je thuis, in je huis, respect afdwingt van je mensen en je rij. Ook respect geeft. En ik zal het blijven doen. Ik blijf het zeggen, ik heb nog een paar dagen te gaan. Ik noem het dagen. Ja, het kan heel lang zijn. Maar ik blijf het zeggen, ik blijf respect hebben en respect en liefde gaan samen.
0: Oké, wat zegt u tegen, tot slot, tegen al de mensen die moedeloos zijn, het hoofd hebben laten hangen? We leven in moeilijke tijden in Suriname. We gaan niet op de politieke toer, maar we praten wel over het leven van alle dag. Mensen die geen hoop meer hebben. Eventueel misschien ook leeftijdsgenoten. Wat is uw boodschap in deze moeilijke dagen?
1: Kijk, als ik een boodschap moet geven aan de mensen, is het namelijk deze. Wat heb je in het verleden gedaan? Heb je op jezelf gelet? Heb je voor jezelf gezorgd? Heb je aan je oude dag gedacht? Heb je eraan gedacht dat het een keertje moeilijker wordt? En dat zijn die problemen die er zijn. Men heeft niet ervoor gezorgd. Men heeft niet op zichzelf gelet. En men heeft maar geleefd, een losbandig leven. En daar kom je vandaag niet meer uit. Want dan zit je vast. Je had in het verleden ervoor moeten zorgen dat je weg gepolijst wordt. En dat je weg schoonhoudt en rein. En zorg voor jezelf. Dan kom je morgen niet in die grote problemen. Ik zeg niet dat er geen problemen zijn. Er zijn problemen, meneer. Maar ik maak ze niet mee omdat ik ervoor heb gezorgd. Ik heb voor mijn oude dag gezorgd. Ik heb op mezelf gelet. En ik heb gezorgd dat ik geen jajong leven heb geleid. Ik heb een zakelijk en goed leven heb geleid. En daar ben ik God dankbaar dat hij me de ruimte en de gelegenheid heeft gegeven om me zo te bewegen en zo door te brengen. Ik ben een straatmadrijn geweest. Ik hield van feestjes. Ik hield van leven. Ik hield van pret maken. Ik hield van alles. Maar ik hield ook van om op mezelf te letten. En dat is het belangrijkste. En daarvan geniet ik vandaag. Ik ben een trotse jongen. Ik mag zeggen, ik ben trots. En ik blijf het zeggen. Noas manier vier je voet aan mij.
0: Ja, hoe vult u dagen in op deze leeftijd?
1: Nou, ik ben huiselijk. En ik heb een vrouw die voor me zorgt. En ze let goed op me. En voor de rest ben ik thuis. Ik zit op mijn balkon. Ik tel de auto's die langs rijden. Ik geniet van het wangedrag van bepaalde autobestuurders. Dat is een ellende daar, meneer, bij die service station.

0: blijft u gezond en wel. Wat is uw slotboodschap vanmorgen?
1: Nou, ik ben blij dat u mij de gelegenheid heeft gegeven om het een en ander over onszelf te vertellen. En ik hoop niet dat men stenen er tegenaan gaat gooien, als men het hoort. Maar want ja, mensen die gaan zeggen, oh, na Eddie Elson, oh, na ai. Ik ben u zeer dankbaar hiervoor en ik ben blij dat ik de gelegenheid heb gehad om eens een keertje iets te vertellen op de radio. Dat is my will. En ik ga door. Als je nog iets van me wil weten, kunt u altijd stiekem bellen. Ik ga niet meer zeggen, adede.
0: We gaan heel speciaal voor u tot slot nu wel een Nat King Cole afdraaien. Dank u wel.
1: Dank u wel.
0: En zo hebben we dus vandaag op bezoek gehad de heer Eddie Helstone, de gast in Seniorenspiegel. Het programma waarbij we dus heel ontspannen praten tot een seniorenburger. We bedanken meneer Helstone die met ondersteuning van mevrouw Helstone, mevrouw Carmen Helstone, vandaag in de studio bij ons was op deze zondag van 3 juli. En ik nodig u uit, voor het geval er delen gemist zijn, om te luisteren naar de herhaling van dit programma op de zondag van 10 juli. Nogmaals bedankt, meneer Eddie. Wilt u nog wat zeggen? Gaat u gang.
1: Nee, ik wil u het gewoon danken dat u mij de gelegenheid heeft gegeven om een babbeltje met u te maken over het, mijn leven. En ik heb een goede tijd gehad en ik heb het u doorgegeven wat ik allemaal heb gehad, heb meegemaakt en heb mogen doen. We hebben wel ook riepje mooi dat mensen hebben om nog aan jeppie. Maar dit is maar een spikkie biggie man.
0: Goede transformatie van ook riepje mooi naar een spikkie biggie man.
1: Ja.
0: Dankjewel. Luisteraars, we gaan eruit. Bedankt voor het willen luisteren. Tot de volgende week. We gaan eruit met deze prachtige song van Nat King Cole. Goedemorgen.

0: Tot zover de herhaling van Senior Spiegel, waarbij wij u hebben laten horen het gesprek dat is gevoerd, welke we hebben gehad met de heer Eddie Helstoner, uitgezonden op 3 en 10 juli 2023. De heer Helstoner is ons voorgegaan. Hij is ingeslapen op 90-jarige leeftijd en hij wordt morgen gecremeerd in het crematorium aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Vanavond, 7 juni, wordt in de Rust en Vrede Kerk aan de Gemeenelandsweg de Singinetti gehouden van 8 uur 's avonds tot 12 uur. Morgenmiddag 8 juni nemen wij definitief afscheid van oom Eddie, want daar vindt de crematie plaats in het crematorium, zoals net gezegd. Vanaf 3 uur kunt u afscheid nemen. Lim FM condoleert in het bijzonder mevrouw Carmen Helstoner-Rijker, als ook de kinderen Urta en Orfeo en ook de kleinkinderen. Rustacht, oom Eddie, het was een genoegen u te kennen. Goedemorgen.
1: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Sranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 7 juni, soppropo met zoutvlees, bami met kip, witte bonen met kip en sausages en kibbeling met friet. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Connect the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa

0: King Nigga.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 7 juni, soppenroppen met zoutvlees, bami met kip, witte bonen met kip en sausages en kibbeling met friet. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
3: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
4: Op Lim FM.
3: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
4: Connecting
3: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
4: Connecting the Dots.
5: Het is zondag 7 juni 2026. Het is... Wacht even. Voem. Zo snel ging die week voorbij. Ja hoor, het is al 7 juni. Ja. Dit is Connecting the Dots. U aangeboden door Lim FM 91.7 of limfmsu.com. U aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rappa. Nou, ik zei het u al, het is heel snel gegaan deze week. We werden al aan het begin van de vorige week meteen al verrast met een onderwijsperikel. Op zondag kregen we te horen dat de scholen dicht zouden zijn. En maandag ging alles inderdaad, alles velen dicht. Besprekingen zijn gevoerd en dinsdag is er getekend. En woensdag gingen we weer normaal. Was de school weer normaal open. Maar het waren twee hele spannende dagen. En de commentaren over en weer waren niet mals. Er zijn ook mijns inziens wat strategische fouten gemaakt van vakbondswezen. Een actie is mooi begonnen. Een verrassingselement was erin. Alle bonden bij elkaar, een stuk getekend, maar er is geen overleg eerst. En clearance van de aangesloten bonden, die waren zelf ook verrast. Maar goed, oké, zo gaat het dan. Hè? Later hoorde je dingen als achter gesloten deuren is er zaken voorbereid zonder dus de leden te raadplegen. En maandag werden besprekingen gevoerd. En een van de mensen werd al gauw gezien als een politiek figuur daar in het geheel. Die het voortouw nam van de Bond van Leraren, die dame. Ja, dat is ook een strategische fout. In zo'n geval moet je geen duidelijk politieke figuren in je frontlinie zetten. Ze gaan schietscheef worden, toch? En dat is ook gebeurd. Maar goed, oké. En het grootste gemis vond ik strategisch dat het niet duidelijk was wat de eisen waren die de gezamenlijke bonden en bondjes en bondjetten, alle zo bonden bij elkaar, wat waren hun eisen punt voor punt? Was het om, noem maar iets geks hoor, 100% salarisverhoging, optrekking van de pensioengrondslag naar zoveel, afschaffen van de dat, alle toelagen stoppen in het salaris, noem maar op. Ja, nee, het was niet duidelijk wat de punten waren waarom men in een landelijk beraad is gegaan. Er werd maandag wel gezegd, we houden het been stijf tegenover de regering. Ja, die waren dus plotseling ook plotseling. Ja, plotseling waren ze plotseling hyperactief geworden. Onderhandelingsteam, op en neer, heen en weer, vergaderen. Dan terug, dan weer. Oké, zo zie je hoe je ze actief kan maken. Ja, door één vuist te maken. En duidelijke acties te ondernemen. Maar de acties waren niet duidelijk gericht op bepaalde doelen. Dus men dacht na maandag, we houden het been stijf. Ja, we gaan door met de actie. Dus men dacht, salaris eisen. Ja, die houdt men stijf. Maar het is niet gezegd precies waarvan men het been stijf hield. En dinsdag, Baghdad, hoe je het dan? Er is een overeenkomst getekend. En waarvoor? Om secundaire voorwaarden. Brillen werden verhoogd. Dat werd verlaagd. Belastingsschepen werden aangepakt. En terecht zijn velen toen heel diep teleurgesteld geweest in deze actie. Maar goed, dit is de eerste keer. Ik kan me toch herinneren de tijd van BVL. Toen met Wilco Valies en... Nou, er zijn vele collega's die na de eerste keer hebben gezegd... waarvoor hebben we dan gestaakt een week lang? Voor dit povere resultaat? Ik doe nooit meer mee. Zo is dat. Maar goed, zo gaat dat. En oké, dat is dus achter de rug. We zijn dus allemaal vrij en blij op school. De hele heisa is er geweest tot afgelopen vrijdag toe... over dus de... drie ex-ministers die dus in staat van beschuldiging zijn gesteld door de assemblee. Eerst leek het er niet op te gaan gebeuren, dan moest PG eerst daar zijn geweest en dan is ze niet geweest en dan gaat de commissie van rapporteurs gaat dan dit en dan maar goed, dat hebben we ook gehad, maar daar gaan we later op in. Daar ga ik nu nog niet op in. Intussen is dus een spoedherstel aan de gang geweest. Een volledige laplapu asfaltering van een deel van dus de belabberde van het Hogeruisstraat. En dat is ongeveer 5000 meter, 500 meter, 150 meter. Oké. Dat is dus in 2 dagen tijd, rond de klok, van namiddag tot de volgende ochtend, is dat afgerond. Er was afgelopen week hier in Bakkenatori een kritisch interview met de minister. Jamal heeft hem dus een aantal vragen gesteld. En de minister is daarop ook ingegaan. Goed, oké. Dat is het werk dat je moet doen als minister ook. Hè. Het is geen... op zijn tijd kreeg je alle couscousie van het land over je heen. In zulke gevallen. Ja, je moet er tegen kunnen. That's part of the job. En Limbo kwam op een gegeven moment ook in met wat kritische vragen. Van, minister, je hebt dus mooi van Hogeruisstraat een deel, een stukje genoemd. Maar er zijn nog meer... wegen die zo'n behoorlijke opknapbeurt nu nodig hebben. En de minister heeft toen terecht aan de ene kant aangegeven dat het vooral gaat om dus de niet goed zijnde afwatering. Afwatering, water dat af moet vloeien. En dan zakt dus het bed waarop het wegdek rust, dat wegdekbed zakt in elkaar, wordt patja-patja. En dat zie je dus ook. De meeste straten, ook secundaire en tertiaire wegen, die zuigen het water op als het water niet snel langs de wegen wordt afgevoerd. De afwatering is belabberd. Ja, en daar is men ook intussen met een behoorlijke inhaalslag bezig. Maar terecht zei Limbo ook dat we gaan erop letten dat in de komende droge tijd al deze zaken meteen aangepakt gaan worden. En niet dat er gewacht wordt tot dus de regentijd weer aanbreekt. En dat is een zeer... terechte zaak, hè? En al de projecten waar men verkavelt, de afwatering wordt daar niet goed geregeld, wordt aangesloten op de bestaande afwatering en die is niet berekend op zoveel extra terrein dat afgewaterd moet worden. Dus alle kokers zouden in feite moeten worden, maar dat is een halve job. Maar het zal moeten gebeuren. En waar men vooral geen rekening mee houdt, Paramaribo is gebouwd op de jonge kustvlakte. Lelydorp is op de oude kustvlakte, is veel hoger en steviger. Maar Paramaribo is gebouwd op de jonge kustvlakte met kleigrond, het ondergrond. En dat wil zeggen dat als je niet goed afwatert, dan wordt die ondergrond zacht en dan zakt de zaak langzaam maar zeker naar beneden. Degene die de afwatering het best hebben kunnen regelen, de Hollanders, die zijn uit de modder naar boven gekomen. Die hebben ook in Guyana, Barbies, de zaak goed afgewaterd. Maar wat zijn wij hier gaan doen in onze geweldige verstandelijke zaken, afgestudeerden uit Holland terug, die vonden dat al die stinkende grachten moesten worden gedempt. Namorodonsa, zei Kanduto. Ja, je gaat grachten niet dempen. Stel voor als men in Amsterdam al die grachten zo dempt. Dus al die grachten die wij kennen, de namen kennen we nog, maar het zijn allemaal wegen geworden, zijn gedempt. Zijn wel kokers gelegd, maar die kokers gaan verzanden. En dan gaat er minder water per seconde er doorheen. En om dat goed onderhouden moet je eigenlijk maandelijks, vooral in de regentijd, bezig zijn de zaak uit te zuigen. Maar goed, oké. Limesgracht, Drambrandersgracht, Picornikreek, al die grachten zijn gedempt. Maar goed, dat doe bij Wani, daar lukus apazak. Toen ter tijd, in de eind jaren 90, had president Weidenbos gevraagd aan de minister van, als ik me niet vergis, hoe openbare werken was het, Janky Bersatsing, zelf architect, van meneer, kom weer regentijd van je welste, zeg ik ja zo, van hoe gaan we dit oplossen? Janky Bersatsing, tijd die was je. Alle grachten weer ophalen. Alles ontkokeren en weer netjes maken nu. En open grachten en desnoods met een betonnen deksel erop. Maar niet kokeren en grond erop. En zo. Was jullie kamang tegen jullie? Mama belle die. Heeft een heel dossier gemaakt. Ik heb een exemplaar daarvan. Waar hij aangaf welke afvoer weer in orde moest worden gemaakt. Kijk die afvoer daar bij Vanitsigastraat aan het einde van de Keizerstraat. Altijd loopt het onder. Omdat die afvoerkriek die ergens daar achter die school begint. En misschien is een deel van die school op een gedempt gedeelte van die afvoerkriek gebouwd. Kanaaltje. Dat trekt niet goed. Men gaat die hele zaak moeten opengooien. Tot onder die school door. En die hele kriek dan volgen weer en opschonen. Het zijn smalle kreekjes, afvoerkreekjes geweest, waren niet berekend op zoveel stadsuitbreiding. Maar ja, hoe nou jaar, het had veel werk kosten, dus het blijft maar zo elk jaar. Bij de regentijd gaan we hetzelfde krijgen. Don't worry, be happy, was dat liedje toch? Weet je wel, dat liedje? Huh? Oké. Goed. In ieder geval, dat zijn dus zaken die wat aandacht hebben getrokken. En voor de break gaan we even nog een paar ter, hoe noem je dat? Afleiding van de actuele dingen. Dat is inderdaad een leerrijk ding. Een informatie over, zag ik ergens, kom ik tegen. Hoe sluipt armoede ons gezin, ons land binnen? Hoe sluipt armoede ons gezin binnen? Nou, er zijn dus 6 zaken die genoemd worden. En ik wil ze even behandelen. Het is goed om het te weten, ook voor jonge gezinnen. Of mensen die op die fase, wij ouderen, hebben het allemaal een beetje gezien. En de waarheid ervan geleerd. Dus kijk, armoede komt niet overnight. Dus opeens je huis binnen. Het sluipt naar binnen. Langzaam maar zeker. En hoe sluipt armoede je huis of zelfs je land binnen? Nou, allereerst door een aantal foute gewoonten die de mensen niet corrigeren, maar die wij juist beschermen en die wij juist in stand houden met allerlei, ja, soms goedkope smoesjes. Maar goed, het eerste punt. Ja, wij willen niet volgen de structuren, de juiste structuren, de regels, de voorschriften waarmee we moeten leven en rekening moeten houden. Wanneer er geen routine, geen planning, geen orde in je huis of land is, dan vloeit het geld, jouw inkomsten, hoeveel of hoe weinig die ook zijn, dan vloeien die inkomsten zonder belemmeringen uit je huis, uit je land. Go, get, weg. Het gebrek aan zich houden aan zulke regels veroorzaakt chaos in je huishouding, in je huis of je land. En chaos, ja, verliest geen tijd. Chaos wacht niet. Chaos verspilt jouw inkomen, hoeveel of hoe weinig dat is. Dus je moet leven volgens een stel, toch wel algemeen bekende regels, hè? Zuinigheid, oplet op je inkomen, opschrijven wat je uitgeeft, aan wat en hoeveel, hè? Planning enzovoorts. Twee, en dit vind ik wel belangrijk. Ga geen geld uitgeven om indruk op anderen te maken. Vooral op anderen die jouw schulden of jouw rekeningen niet gaan betalen. Je maakt een pret op de man. Ja, look van de dure kleding kopen, smartphone, sieraden. Het zou die wel indruk maken. Het zou die wel indruk maken. Mooie nieuwe schoenen. Dat kost alleen maar geld.

sangay. Ila spent moro. Ila si monino. Bayo aram kawardo. Ere, ito des, kruk dunarei hifkisi. Kwi siya salaf kawon. Ina, waka armuda fasi na nga bat slipper. Imut kut kapresenter. May mo nit, kruk tkan dun. Okay, derde punt. Kritische gesprekken over je financiële beheer thuis, in gezin, in je familie, moet je niet uit de weg gaan. You know, tibri-tibri-tori, tak, extra uitgaven, zus, of je laat wat money drapen, of je bent een beetje een ding misgelopen in die hossel. Zeg dat eerlijk thuis, je partner. Ik bedoel, het is geen schande als je een paar maanden of zoiets bent terechtgekomen. Maar dus een gezin, een familie waar dus financiële zaken niet worden besproken, niet worden bediscussieerd, al vallen er misschien harde woorden. Nou, die zullen steeds in een gebrek leven. De chibiditori, die makandra. En instant, monino de pa, monino de wie heeft dat, waar is dat? Zo, dan wordt er nog meer ruzie gemaakt. En ja, dan weet je niet waarom er zo weinig geld is. Toch, want die monie kon je zeggen, waarom zijn we al na 2 weken van de maand blut, staan we rood bij de bank? Zomaar ligt dat monie. Waarvoor gebruiken we dat geld? Wordt dat genoteerd? Ja? Zwijgen over zulke zaken beschermt wel de goede vrede, maar het beschermt jouw problemen niet. Die worden juist groter. Dus een beetje met elkaar communiceren over deze zaken, zonder met dingen naar elkaar te gooien, dat moet toch wel kunnen en dat kan helpen. Ja, gezamenlijk de problemen aanpassen. Ja? Oké, okay. Dus, maar intussen stegen de prijzen en de schulden. Die stegen, maar die wachten niet. Dus takitori boom. Goed, vierde punt. Je moet niet alleen in hoop geloven. Ja, dus hoop is goed om te hebben. Maar je moet niet alleen daarin geloven. Je mag dromen, maar je moet niet alleen in dromen geloven. Geloof liever ook in systemen, aan oplosbare manieren. Ja, je mag dromen nogmaals en hopen, maar ga niet te veel en te hoog. Ja? Als je alleen maar hoopt zonder een duidelijk plan te hebben, dat je strak kan uitvoeren, dan ben je aan het gokken. Ja? Dus hoop zonder structuur is gokken. En ja, natuurlijk als je van gokken houdt, maar dat moet je niet doen als je gezinshoofd of ding moet draaien. Zoals we velen nu hopen op oil en gas. We gaan in 2028 zwemmen in het geld dat uit de oil en gas over ons gaat komen. Maar als dat niet gebeurt, of het valt tegen, of de inkomsten moeten eerst worden gebruikt om de schulden die we nu maken af te lossen, wat wordt dan jouw plan B? Als plan A niet blijkt te gaan zoals je had verwacht. Ja? Dus hoop niet te veel op hoop. Alleen kijk ook op reële dingen om uit die problemen te komen. Anders gaat die armoede zich in je gezin, in je land vestigen en je raakt helemaal teleurgesteld. Vijfde punt, een kwalijke gewoonte die je zal moeten veranderen om uit armoede te geraken. Ja, er zijn soms gewoonten die maken dat mensen in die cirkel, in die vicieuze cirkel van armoede blijven. Je moet de schuld niet alleen aan andere dingen geven, zoek ook de schuld bij jezelf. Waarom zijn anderen wel vooruitgekomen die met minder begonnen zijn? En waarom ben jij niet vooruitgekomen die een beter startpositie had? Zaken die je moet veranderen als je daaraan debet bent, zijn allereerst stop overmatig alcoholgebruik. Ja, kijk, een borreltje, dat kan wel. Oké, maar dat overmatig dagelijks nog erbij alcohol.

gebruik, waarbij grote hoeveelheden inkomsten van het gezin over de toonbank gaan en anderen rijk maken. Dat moet je eigenlijk stoppen. Het is ook niet goed voor je lichaam, voor als je wat ouder wordt. Je begint je organen al op vroege leeftijd te belasten en te vernietigen. Alcohol vernietigt je organen langzaam maar zeker. Ja? Dus ja, ik gebruik ook wel een biertje wel eens en een borreltje. Ja? Maar ook ja, vooral kom je schuin soms, ik ben ook wel bier, maar eens vind ik wel een slokje. Dus het moet kunnen. Ja, en daarna eet je en dan ga je een beetje rustig en niet doorslempen dat je helemaal belabberd bent. Op feestjes en zo doe ik het ook niet meer. Dan ga ik eten en dan doe ik het rustig. Maar goed, en verder ook, stop met overmatig roken van sigaretten. Ja? Stop met gokken. Gokverslaving, alcoholverslaving. Dat zijn dingen die enorm veel geld kosten en gehele gezinnen tot armoede brengen. Maar we willen niet stoppen. Het begint wel met een klein bedragje dat je gaat gokken. Hè? Of een klein borreltje dat je gaat drinken. Of die ene sigaret dat je gaat roken na het eten. Maar het worden al gauw meer. En op een gegeven moment kan je er niet mee stoppen. Dat zijn zaken die we aan onszelf kunnen veranderen. En dat moet kunnen. Het is niet leuk om zo'n gewoonte te stoppen voor Fi lobasani, ja, iemand die gwenta, a kikva, een gokje wagen. De gokken worden steeds zwaarder en groter en gaan steeds meer van je kosten. Maar goed, het is een advies. Ik heb me er ook aan schuldig gemaakt in mijn jonge jaren. Niet alles hoor, maar dat je op een bepaald moment wijs wordt en zegt van, voor als je zelf kinderen krijgt, dat je zegt van, no, Asandis, dit moeten we niet doen. Hè? En het is ook maar makkelijk om schulden dan te nemen, om dan je uitgaven te dekken die je niet had hoeven te nemen, die schulden, als je wat minder geld zou verspillen aan die leuke, gezellige dingen. Ik bedoel, met mate, alles met mate. Maar goed, dus dat zijn zaken die we in de gaten moeten houden als we dus een beetje bezig zijn een gezin op te bouwen, een familie op te bouwen. Oké, en als laatste punt, we weigeren vaak om te leren en te blijven leren. Het spreekwoord zegt, je bent nooit te oud om iets goeds te leren. Een huishouding, een gezin, een land waar de mensen niet steeds blijven leren. Waar ze niet steeds zichzelf verbeteren in wat ze doen. Hun skills, hun vaardigheden upgraden, zeggen we het op zijn Engels. Ja, ik heb op een gegeven moment eind jaren 90 ook moeten leren werken met een computer. Ik wilde in het begin niet. Daar vroeg me tegen me, want ze had het al lang aan het werk, al een tijd aan het werk geleerd. Apoet me als domme, dat ik begin. Je gaat er veel aan hebben. Ja? En ja, ik moet zeggen, na een beginfase van allerlei foute dingen doen, ja, dat mijn nocief bestand, het bestand verdween. Mijn raak bij hem trouwen, computer gaan zien. Dat je nog gaat van die per species zetten, van die grote kasten. Ja, maar ik heb het geleerd en blijf bijleren. Nu is het AI, Artificial Intelligence, dat moet je ook mee weten om te gaan en dat je het overneemt. Maar we moeten steeds blijven leren en bereid zijn tijd daarvoor uit te trekken. En soms ook geld om dus de kennis op te doen. En anders raken we achter ten opzichte van mensen die het wel doen. Daar gaat het om. De mensen om je heen die wel investeren om bij te blijven ten opzichte van hen, raak jij achter, jij en je gezin, als je hun de kans niet geeft om met bijblijfkennis bij te benen. En dan niet maar steeds zeggen van, ook als land, steeds zeggen we van, we hebben zoveel bos, we hebben zoveel natuurlijke hulpbronnen, we hebben zoveel potenties, ja, zoveel culturele rijkdom hebben we. Ja, dat is waar. Maar wat doen we planmatig met al die rijkdommen? Niets in feite. We plunderen de zaak.
Ik zie dat we zelf de natuur, de dieren, alles plunderen. Ik zie hier in een krant dat stropers zijn gepakt met 61 dode ibissen, rode ibissen in hun bezit. Wat is dat nou? Wat is die kiek van dode ibissen, een beschermde diersoort waar toeristen op zoek naar willen zien hoe dat vliegt? Als je dat ziet, hoe een zwerm rode ibissen uit de moerassen opstijgt, is iets dat je nooit meer in je leven ziet. Als je het één keer, dan zitten mensen, stropers, hebzuchtige zitten. Nee man, dat doen we toch niet. Hè? Ik bedoel, ga iets anders eten als je honger hebt. Dan ga je die beesten stropen, beschermde dieren. Anderen nemen ze mee in het vliegtuig. Kwatwas en zangvogeltjes zetten ze in kleine tandpasta dozen. Nemen ze 10, 20 van die beestjes mee. De helft sterft onderweg. Ik bedoel, is dat wat we leren doen? En voor de rest, behalve dat we ons land maar op allerlei manieren plunderen. Ja, al het hout gaat weg, al het goud gaat weg, alle fout gaat. Nee, die fout gaat niet weg, helaas. Ja. En we vechten maar onderling. Om macht. We schelden maar op elkaar als er iets fout is gegaan. In plaats van samen proberen dat op te lossen en te verbeteren en de handen ineen te slaan. Het is maar makkelijk om op anderen te schelden. Stik je hand als je één vinger wijst naar een ander. Kat, doe het even. Wijs met je wijsvinger naar iemand. En kijk dat die andere vingers naar jou wijzen. Je pink, je ringvinger, je middenvinger. Al die drie vingers wijzen naar jou. Als je wijst, alleen die duim wijst omhoog. Nee toch. Dat zijn die gewoonten die we moeten veranderen. Die we moeten, als je niet wil, hoef je niet naar je tuining. Het leven is keihard. Het leven gaat niet wachten op jou. Jij moet zorgen dat je bij bent. Maar goed, kijk naar, we waren vroeger toch zo trots dat bauxietmaatschappijen hier ons land leeggroefden, kan je zelf nou niet zo scherp zeggen. Ja, dat ze alle bauxiet wegdroegen sinds de Tweede Wereldoorlog en daarvoor. We waren zo trots. Bauxiet was de kurk van onze economie. Economie moet niet op een kurk drijven. Economie moet op harde rotsbodem staan. En toen het op was het weg. Klaar, wij zijn met de gaten. Ja, alleen maar kraters en een oude roestige fabriek daar op Paranam, vol met giftige rommel. Ze hebben dat niet eens opgeruimd. Ze hebben miljarden aan geld gemaakt en we hebben wat gehad, maar de grote mensen zijn weggegaan en waren trots erop. Ja, we helpen de mensen. We hebben de wereldoorlog helpen winnen, want onze bauxiet heeft al die bommenwerpers deels helpen maken. Het klopt. Men zegt zelfs dat die bommenwerper die die atoombom heeft gegooid op Hiroshima, ja, dat die uit een lading aluminium is gemaakt die van Pittsburgh Alcoa afkomstig was, want Alcoa Pittsburgh was de grootste leverancier van aluminium voor de oorlogsindustrie. Nou, daar hoor je dan maar even weer. Maar goed, dit zijn die overdenkingen. We moeten niet super trots zijn en overmatig geweldigheid gaan spelen. Dat doen sommige landen ook. Daar kom je ook niet ver mee. Maar je moet ook niet, lolly helemaal op de bodem van de grond gaan kruipen. Ja, meester, yes, master. Neem mijn hout, neem mijn goud. Geef me een kleinigheid. Neem al mijn garnalen, geef me een kleinigheid. Zo gaat dat niet. Ja, maar dan gaan ze weg. Dan gaan ze weg, ja. Dan blijven wij tenminste met ons goud en zo. Maar ja, goed, we moeten ook wel beter te dealen met deze dingen. Voor de break nog even een paar kleine luchtige dingen. Dat was koningin Christina. Weet je wat ze heeft gezegd? Ze heeft gezegd: ik hou van mannen. Niet omdat het mannen zijn, maar omdat het geen vrouwen zijn. Dat is wat jaren. Koningin Christina van Zweden. Ik hou van mannen. Niet omdat het mannen zijn, maar omdat het geen vrouwen zijn. Dus ja, bepaald niet vaak. Misschien ruzie met vrouwen, maar goed. Iets algemeens. Dat is wel een overdenking. Rijkdom is niet het meeste hebben. Nogmaals, rijkdom is niet het meeste hebben. Rijkdom is het minste nodig hebben.
Dus dat moet, denk je, ja. Dus je bent niet rijk als je het meeste hebt. Je bent eigenlijk rijk als je het minste nodig hebt. Ja, en daarmee dus goed kan leven en niet hebzuchtig zijn. Dat is wat je moet hebben. Dat is echte rijkdom. Als je het minste nodig hebt. En dan, geestelijke rust is waardevoller dan een luxe auto. Ja, dan. Wat heb je aan een luxe auto? Dat je na olieftank kan man, dan moet je onderdelen uit Amerika laten halen. Daar heeft een drongeman die wagen een deuk geslagen. Dat maakt ook nu aan een shawagi. Dus dat is een beetje een extreme voorbeeld. Maar geestelijke rust is waardevoller dan al die materiële rijkdom en prang. Je noemt maar door een stuk drinken van bier. Nou, niet een klein berkje. Het is toch meer waard dan rijkdom en 100 miljoen op de bank. Dan heb je, kan je niet goed slapen. Maar goed. Verstand, zegt een ander. Verstand is net als een keukenmes. Als je het niet regelmatig aanscherpt, dan wordt het bot. Dus als je verstand niet regelmatig aanscherp, dus bijhoud, zoals ik zo net zei, een van die adviezen om armoede tegen te gaan. Als je dat niet doet regelmatig met je verstand, dan word je bot. Dan je gaat achteruit, die geest. Zoals men hier zegt, een geest die zich verveelt, wordt het snelste oud. Want we willen geen van alle snel oud worden, toch? Maar met een geest die zich verveelt, dan word je het snelste oud. Je moet je niet vervelen. Je moet bezig blijven. Ook oude mensen moeten bezig gehouden worden. Je ziet ze te veel verpieteren in de bejaarden te huis. Er wordt niets met ze gedaan. Wees bezig met ze. Laat ze bingo spelen. Laat ze dammen schaken. Laat ze gedichtjes schrijven. Laat ze zingen. Je moet bezig blijven. Die geest moet bezig blijven. Anders gaat die geest eerder eraan. Oké? En deze is wel een overdenking, hè? Wrok en haat koesteren tegen iemand is net zoiets als vergif drinken en verwachten dat degene die jij haat dood zal gaan aan dat vergif dat jij drinkt. Ik bedoel, waarom haat je iemand? Doe je iets goeds tegen die persoon? Als je die persoon haat, ik haat hem, ik haat hem. Ik wens hem dood. Ik vernietig. Jij gaat eraan, aan die wrok. Aan die stress. Net, en de persoon leeft gewoon door. En deze was ook een goede opmerking ergens gelezen. Een spiernaakte... Nee, mag ik niet zeggen dat. Nog goed. Een spiernaakte jonge vrouw, ongemaskerd, beroofd een bank. En niemand kon zich later haar gezicht herinneren. Geen wonder natuurlijk, want niemand keek naar haar gezicht. Dus een spiernaakte jonge vrouw, ongemaskerd nog erbij, beroofd een bank. En niemand kon zich haar gezicht meer herinneren. Klari. Maar goed, dan hebben we nu de break.

0: Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug na de break. Afgelopen week was het hot item. Na een hoop gewriemel heen en weer, gesoebat binnen de coalitie vooral. Is er een meerderheid gevonden in DNA. Groen licht gegeven voor de vervolging van drie ex-ministers. Drie ex-ministers voor vermeende, dus vermoedelijke, ambtsmisdrijven. Zo. Dit is volgens de wet in staat van beschuldigingsstelling en vervolging van politieke ambtsdragers. Ze korten die wet af met WIPA, WIPA. Nou, deze wet werd tijdens de regering Venetiaan ingevoerd op 18 oktober 2001 en werd gewijzigd in 2007. Vrijdag jongsleden hoorde ik meester Van der San bij Limbo hier zeggen dat die wet in 2003, maar dat was dus inderdaad is het in 2001, 18 oktober 2001 is het ingevoerd. Maar die wet is in 2007 ook aangepast. En het zou goed zijn om te bestuderen wat die aanpassing was. Want er was toen, kan ik me herinneren, een hele kwestie dat een Raj, puntje puntje, met een duikboot toestand, zou hij gebruik kunnen hebben mogen maken van deze wet om dan eerst via enzovoort heel gedoe. Ja, het rare dingen gebeuren soms in den landen. En die duikboot van die man, ja, die was opgepakt, die werd vervoerd geloof ik, werd de wal opgetrokken en per ongeluk snijdt die kabel in die duikboot. Duikt, daarvoor is het, duikt de Kopenhagen rivier in. Dus ook de Kopenhagen rivier heeft een kleine goslaar sinds toen. De duikboot van Raj, puntje puntje, ligt daar en het bewijs kon niet meer worden geleverd. Want de rechter wilde het ding zien, dat waarmee dus die cocaïne net onder de water, het wateroppervlak zou worden vervoerd. Nou, ik dacht dat toen tertijds assembleelid Matura had dit via haar Facebookpagina bekendgemaakt en had de foto's laten zien van die semi-duikboot waarmee cocaïne aan wal werd gebracht. Dat zijn maar we vergeten dat niet, toch? Ja, ik kom er ook even bij. Maar goed, dat was dus toen deze wet, dus in gebrekenstelling van politieke ambtsdragers, ja, werd goedgekeurd. Goed. Daarna werd afgelopen week flink gediscussieerd hierover. Er waren opwerpingen en de coalitie was ook niet eens helemaal met bepaalde zaken, ook binnen de NDP. Nou ja, goed, oké, dat is politiek nou eenmaal. Ja, er zijn verschillende meningen, moeten met elkaar weten overeen te komen. En de openbare vergadering liet echter op zich wachten. Die zo was om 12 uur gepland afgelopen week. Maar pas uren daarna kon eindelijk gestart worden. Velen maakten zich bozer om. Nou, dat is te begrijpen ook vanuit de pers. Ook Cliff Limburg ergerde zich in Baganatori erom. Ik maakte het toevallig aan. Ik dacht, laat me volgen hoe die vergadering verloopt. Dan weer het kan vergaderen op begint. Cliff, ik raak niet. Om te begrijpen. Hè? Maar goed, we weten nu achteraf waardoor dat is gekomen. De voorzitter van de commissie, de heer Rabin Pamisser, die was voorzitter van de commissie van rapporteurs, die moest een eindverslag van de beraadslagingen van de commissie geven, maar dat werd niet gedaan en dat moest daar wel gebeuren en dat werd uiteindelijk dan wel gedaan en alle gedoe man. En ook de voorzitter van de assemblee verklaarde dat hij niet kon deelnemen aan de stemming, hij gaf zijn redenen op, andere mensen werden boos, hoe kan hij die stemming dit en dat en dat, nee zaken zijn duidelijk vastgelegd in dus het boekje van de assemblee. De handelingen wat je mag plegen en zo. En daarin staat dus dat de leden mogen stemmen over een wetsontwerp of voor of tegen. Er is geen andere mogelijkheid. Persoonlijk vind ik dat wel een beetje een beperking van het democratisch recht om te stemmen. Je wordt gedwongen of voor of tegen te stemmen. Je mag dus niet onthouden van stemming. Ja, dat staat dus vastgelegd. Oké. En mensen die dus, assembleeleden die dus zich eigenlijk willen onthouden van stemming, die moeten dan de vergadering verlaten. Want ze moeten of voor of tegen stemmen. Ja? Natuurlijk kun je zeggen dat ja, onthouden van stemmen is laf en je moet een keus. Maar je kan mensen niet verplichten om een keus te maken tussen zwart en wit. Je mag toch ook voor grijs kiezen? Dat bedoel ik. Ik weet niet waarom het laf zou zijn als je niet voor of tegen iets kan zijn. Je kan zeggen, ik zie bij voor voordelen, ik zie bij tegen ook nadelen, maar beide hebben hun goede kant. Ik wil niet partijdig zijn om te zeggen, ik ben er voor of tegen. Maar ja, dat is eenmaal vastgelegd in de Staten, in de Assemblee nu. Dus het zal maar zo blijven. Dus ook de heer Aswin Adin heeft niet meegestemd. Ja, dus, maar dat mocht. Ja? Dus dat is wel toegestaan. Goed, je hebt landen waar je alleen maar voor mag stemmen. In Oekraïne, in dat bezet gedeelte door Rusland van de Oekraïne, heeft Rusland toch een stemming gehouden onder die mensen die daar woonachtig bleven. En ze konden alleen voorstemmen voor aansluiting bij Rusland. Dus ze hebben allemaal voorgestemd. Dus Poetin heeft gezegd, met overweldigende meerderheid heeft de bevolking van dat bezette Oekraïne gedeelte gezegd dat ze voor aansluiting bij Rusland zijn. Maar je mag niet tegenstemmen. Nou, dat is niet om te lachen, is om te huilen. Dus dat heb je ook. Daarom zeg je, als je alleen maar voor of tegen, dadelijk mag je alleen voorstemmen. Nou, het zou wel niet gaan hoor, maar je moet, ik weet het niet hoor. Ja, ik heb er mijn bedenkingen over. Ja, dus in het reglement van de assemblee, wat dan behoorlijke veranderingen toe is, denk ik. Maar goed, oké. Okay. En verder merk je ook dat dus niet alle leden van, niet alle partijen hebben disciplinair gestemd, zoals men dat noemt, volgens de partijdiscipline. Sommige leden zei ik al, hebben gewoon gezegd, ik ga weg, ik stem dus nog voor, nog tegen. Anderen hebben tegengestemd, anderen van diezelfde coalitie hebben voorgestemd. Dus het is niet meer zo geweest deze keer, zeker niet, dat alleen oppositie is tegen en coalitie is voor. Nee, het was over en weer, voor en tegen. Oké. Dus dat was ook een ding dat we moeten opmerken. Hè? Dus in feite ben jij als assembleelid gekozen om de belangen van het land te dienen. Je moet in stemmingen niet alleen stemmen zoals de partijvoorzitter dat eist van jou. Als jouw geweten jou zegt van, nee, ik kan geen stemmen voorgeven aan iets waar iemand, nee, ik wil niet, ik ben tegen. Dan word je maar geen assembleelid de volgende keer. Maar je hebt niet tegen je principe gestemd en je hebt het laten blijken. Dan win je. Maar ja, dat is ook makkelijk gezegd hier vanuit een andere hoek. Goed, heel opvallend vond iedereen, iedereen vond ik zeker ook, dat had wel verwacht. Heel opvallend was het stemgedrag van DNA-lid Bronto Somahadjo. Nou, natuurlijk speelde hij daarmee politiek spel. Dat is het huis van de politiek daar. Wat verwacht je daar? Je verwacht daar geen kerkdienst, bij wijze van spreken. Maar Bronto heeft een duidelijke rol gespeeld. Vanaf het begin heeft hij gezegd, ik wil voor de rechter verschijnen. Als het moet, stem ik voor mijn eigen in gebreken stel van de zanding. Ja? En dat heeft hij ook gedaan. In de ware tijd van afgelopen vrijdag zie je een foto, frontpagina, waar gestemd wordt. Ja, en hij stemt voor zijn eigen in staat van beschuldiging stemmen. En hij staat daar mooi met zijn hand opgeheven. Weet je wat voor politieke propaganda dat is voor hem? Het is propaganda, nou eerlijk zijn, maar hij heeft het gedaan. Anderen hebben gedokt, eentjes al hoeveel jaar weg buiten ergens ondergedoken. Ja, ook geweldig. Maar goed, is het zo'n gevaar als hij hier verschijnt? Maar goed, in ieder geval, dus Bronto is uitgegaan van het spreekwoord: een rein geweten vriest geen aanklacht. Ja, ja, goed, goed, goed. Geweldig hoor, Bronto. Je hebt daar een goed spel gespeeld. En je hebt gescoord. Eerlijk toegeven, hè? Sommige twee heeft gescoord. Ja? Anderen hebben verscoord en niet gescoord. En ook Mahinder Yogi zei na de stemming voor te hebben gestemd, omdat hij wilde dat ons Riaatje, zijn arrogante ex-minister zijnde, dat hij dus de kans moest krijgen om zijn onschuld voor de rechter te laten blijken, te tonen. Ja, dat is goed. Dat is ook een standpunt natuurlijk. We stemmen voor zijn ingebreide strafbaarstelling vervolgen. Nou, maar dan kan hij voor de rechter komen. Dan zal hij wijzen dat hij onschuldig is. Ja, heel goed. Ook A20 Rijmen sprak in deze richting. Maar hij noemde wel dat deze wet is gemaakt om te voorkomen dat er politieke rancune zou worden toegepast op ex-ministers. Ja. Maar ja, Gunst, als er politieke rancune wordt toegepast tegen jou als ex-minister, heb je toch de weg naar de rechter om dat aan te klagen als burger? Je bent ex-ambtsdrager niet om beschermd te worden. Je wordt al beschermd bij wet. Waarom moeten die mensen extra beschermd worden en wij als burgers? Worden wij dan door de assemblée eerst... nee toch? Nee, maar, niet alleen die mensen zijn vatbaar voor rancune. Wij burgers zijn ook vatbaar voor rancune. En nog erger ook. En we kunnen eigenlijk geen doen als men onze stukken verliest of paspoort is weer en de aanvraag is en verblijfvergunning of de toestemming om te, of de grondaanvraag is ja, we weten niet waar uw grond zoals project Danny daar mensen hebben grondhuurkavels gekocht, nu blijkt dat de ander die grondhuurkavels in bezit heeft en hij laat met gewapende macht waren het politieagenten, laat hij mensen daar verwijderen en hun huizen worden afgebroken door zwaar materieel. Wat is dat nou? In wat voor Django-staat leven wij? Ja? Ik bedoel, is dit een machtsstaat waar... Ja, en de nieuwe korpschef gaat zich buigen over deze zaak, want hoogstwaarschijnlijk zijn het politieagenten die daar van een bepaald team, ik weet het niet, ja, die daar hand- en spandiensten hebben verricht aan de nieuwe eigenaar, aan de deurwaarder of weet ik veel wie, om te zorgen dat die mensen die daar denkende dat ze op een door hun gekochte bouwkavel van de verkavelingsproject Mongera, dat ze daar konden bouwen en nu wordt het huis afgebroken. Dat kan niet. Wat voor Django-staat is dit nogmaals? En wie gaat die mensen hun schade vergoeden? Die verkavelaar of diegene die dat die grond nu op een of andere, ik weet niet wat voor manier, in bezit heeft gekregen. Nou zeg ik nou, kijk, daartegen moet de assemblée duidelijke taal stellen. En niet voor een ex-minister beschermen of allerlei praatjes gaan houden en dan ruzie gaan zoeken met de OM. Ja, dan zegt iemand ergens, ja, van die mevrouw OM is de machtigste vrouw in het land. En al is dat zo of niet zo, dan wat? Ik bedoel, moet ze niet de machtigste zijn? Wie gaat dan de machtigste zijn op het Openbaar Ministerie? En als je de geschiedenis nagaat, is de procureur-generaal sinds de koloniale tijd, sinds de tijd van die gouverneurs, is de procureur-generaal na de gouverneur de machtigste man of vrouw, toen maar man, ja, in de kolonie en nadien in het land. Want het is niet van vandaag de dag. Het is al eeuwen oud zo. Ja, toen de Goslar slagzee maakte in de Suriname rivier, heeft de gouverneur toch op last van Van Beek, hè, heeft hij toch die Goslar laten zinken. Later werd de Goslar werd genoemd Van Beek-eiland. Daarmee gaf de bevolking aan dat men wist welke hooggeplaatste procureur-generaal die macht had om zulke dingen in oorlogstijd te doen. Omdat die vrouw misschien van een bepaalde etnische afkomst is. Of zo, of dat ze vrouw is misschien. Of dat ze... die functie is een van de machtigste functies in den landen. Al eeuwen oud. De persoon die over de vrijheid niet en wel. En ik kan me wel voorstellen dat voorzitter Ashwin Adin een beetje een flashback kreeg naar de tijd in 2020 toen hij door hetzelfde openbaar ministerie was opgepakt en in de gevangenis was voorlopig gezet. Vanwege wat apparatuur die hij kapot had gemaakt of weet ik wat, boos geworden was, weet ik wat. Ja? Dat is rancune, ja, dat is het gebeurd. Ook in de koloniale tijd ben ik gestuurd op archieven waarbij duidelijk blijkt dat de procureur-generaal toen op last van de gouverneur of anderzijds politieagent heeft uitgestuurd tot naar plantages om bepaalde dingen daar te gaan. Nou ja, je schrikt wat je leest. Dus we moeten met het systeem leren werken en niet maar schelden op dat systeem. Dat systeem is eeuwen oud. En wat zetten we in de plaats van dat systeem? Iemand anders met dezelfde macht? Dan is het wel goed. Ja? Dan is het plotseling wel goed. Als we iemand anders zetten, als we die vrouw weghalen, om het zo onbeleefd te zeggen. Nou, op met deze kleinzieligheid en onnadenkendheid en soort, nou ja, laat maar. In ieder geval, het is wel duidelijk dat er een scheiding moet zijn tussen de machten. En dat weten we al lang. We praten over trias politica. Ja, tri is drie. Ja. Het is niet drie van die visjes die met peper worden gebakken als toespijs voor... ja, drie betekent drie in het Latijn. Dus die drie machten moeten gescheiden zijn. Niet voor niets heeft Montesquieu dat uitgedacht. We hebben dan de wetgevende macht. Een beetje moeilijk woord misschien. Oh nee, toch niet. Ja, dat is het parlement. De mensen die de wetten maken, goedkeuren, aanpassen, bespreken, mandanteren, aanpassen. In het Engels zegt men de lawmakers, de mensen die de wetten maken, wettenmakers. Dus dat is de assemblée. Klaar, afgelopen, dat is hun taak. Een leerkracht moet lesgeven. Klaar, dat is zijn taak. Ja, hij moet geen bus gaan rijden, terwijl hij les moet geven. Oké, de regering behoort, samen nu met de president, op de uitvoerende macht. Zij voeren beleid uit, wetten uit, de zaken, ze hebben de macht van de uitvoering. En dat mag niet gaan mengen met die andere macht. Dus de regering mag geen wetten maken, wat men soms neigt te doen. En de assemblée mag niet gaan zitten op de stoel van de minister en uitvoering gaan. Nee. Dus de assemblée moet de wetten goedkeuren, zoals bijvoorbeeld de begroting. De begroting is een wet, in feite. En als die niet wordt goedgekeurd door de assemblée, kan de regering geen geld vrijmaken bij het ministerie van Financiën om de zaken uit te voeren. Geen salarissen storten, geen geld liggen. Mag niet geen kredietopening krijgen. Nou, en als derde macht, weten we, horen we het al, dat is de rechterlijke macht. Het is die derde macht die spreekt recht als het recht lijkt of blijkt te zijn overtreden. Dus de rechterlijke macht kan geen wetten gaan maken. De regering kan geen wetten gaan maken. Dat doet de assemblée. De rechterlijke macht kan geen beleid gaan uitvoeren. Het is een keer toch gebeurd dat een rechter een uitspraak heeft gedaan, een vonnis heeft gewezen, waarbij werd gesteld dat een minister moest een beschikking, een grondbeschikking intrekken en de minister moest een nieuwe beschikking zeggen. Wat? Dus die rechter dus op de stoel van de minister gaan zitten. Ze hebben hem snel, of was het een haar, ik weet het niet. Ja, ze hebben snel in hoger beroep dat ding teruggedraaid binnen de rechterlijke macht. Van, ik weet niet hoe het is om zo'n vonnis te wezen. Wat schilt je? Ja, je gaat zitten op die stoel van de minister. Ilona, Hoe ben je rechter geworden? Misschien hebben ze dat ook gezegd aan de link. Maar goed, kan gebeuren. Ja, mag niet gebeuren. Stel je voor. Ja. Dus ze mogen niet op elkaars stoel gaan zitten. En dat gebeurt maar al te vaak. En dat, niet dat het al te vaak gebeurt. Die neiging hebben mensen ook al te vaak. En het slaat over naar jonge mensen die begrijpen dat er een scheiding van verantwoordelijkheden en machten is. Ja? Een jongeman rijdt in een dienstwagen met zijn vriend een bromfietser klem die zonder licht reed. En hij arresteert die bromfietser. Ja, die is nog een beetje lelijk gevallen bij het klemrijden. En die neemt bromfiets en dingen bromfietser mee, ja, naar bureau. En arresteert, speelt politieagent. Die bromfietser heeft gelijk aangifte gedaan tegen die jongeman en zijn vriend. En die zitten nu vast. Want je mag niet op de stoel gaan zitten van de politie om zelf mensen te gaan arresteren, want ze rijden zonder licht. Ja, dat is waar. Ik erger me soms ook groen, ja, aan het gedrag van mensen in het verkeer. Ja, ik reed laatst achter een tweetal jongelui op een bromfiets. Een jonge dame en een jonge heer. Ja, dat meisje met haar wapperende haren zo lekker mooi onder de helm vandaan. Ja, met in de ene hand een grote cup met een of andere ijsrommel. Zit ze te zuigen eraan. Ja, daaraan. Ja, en ze houdt niet eens vast. En de jongen swingt van baan naar baan op de Kopenhamenstraat. Ja. En op een gegeven moment is ze klaar en ze smijt die hele cup met nog wat rommel erin. Smijt ze aan de kant. Maar dat domme kind heeft niet door dat door de snelheid die ze hebben en de luchtstroom die cup teruggesmeten, geduwd wordt. En is bijna op onze wagen terechtgekomen. Het had moeten gebeuren. En dan had ik toch niet mogen hun klemrijden en zeggen: nee, nee, tsunami, dan ben ik fout. Al waren zij dan fout. Ja, maar goed, dit soort onbetamelijk gedrag, dat ga je dan krijgen ook, hè. En de kiek vond ik, dat weten we allemaal intussen, dat van het politiebureau Geest Vleet, uit een container die daar al maanden of weet ik hoe lang ligt, want uit die foto's zie je dat al onkruid groeide tegen die deuropening of tegen die deur van die container, dat daaruit, hoeveel? 500 zoveel kilo kwik is verdwenen. Nou, dat zijn in containers van ongeveer 50 kilo per stuk. Weet je hoe zwaar kwik is? Ja, kwik is zwaar, ja. 50 kilo containers, grote jugs. Hoeveel fijn zijn het er? 10? Ja, dan heb je 5. Dan moet je 10 van die dingen. S'avonds, denk ik, uit een container op zo'n politieterrein gaan halen en in een pick-up zetten. Hé, boy, nee, ophangen was maar. Toen spam op was aan. En dan moet je het in een pick-up zetten, hoogstwaarschijnlijk. Of in een weet ik wat. Hier een pick-up zak met 500 kilo erin. En dan moet je het wegrijden. Hoe doe je dat? Zonder dat iemand het ziet. De korpschef heeft terecht maatregelen aangekondigd. De minister is zoals gewoonlijk. Oh, dat kan niet en dit. We gaan maatregelen. Dat gaat niets gebeuren, denk ik. Ja, want is camera toezicht enzovoorts. Ja, we gaan onderzoek instellen. Ja, bla, bla, bla. Next, no happen. Ja, maar de korpschef heeft wel een hele belangrijke daad verricht. Hij heeft de rest van de spullen in die container daar, waar dus de plunderaars niet aan zijn gekomen, want dat heeft voor hun geen waarde. De rest van die spullen heeft hij elders ondergebracht. Oh, elders, waar? Waar is elders beter dan op een politieterrein? Waar? Op een ander politieterrein? Mijn mama begreep bepaald, dat zijn nou kinderen die zo. Ja, die container weer dicht moeten doen en opnieuw duidelijker moeten verzegelen. Of nog verzegelen, ik weet niet, ze breken dat zegel. Met een duidelijke slot erop en een camera toezicht. Want er gaan nog meer spullen in beslag worden genomen in de toekomst. Waar ga je die onderbrengen? Niet meer op politiebureau, Geiersvleet terrein. Want daar stelen ze. Wie steelt, weet niemand. Nee, niemand steelt. Nee, geen politieagent. Nee, joh, kom nou. Haal je op, houd toch op, man. Ja? Het zijn toch zo eerlijke mensen daar. Ik bedoel, het was wel allemaal veel nieuws deze week. Sommigen kan je lachen, sommigen kan je huilen. Vooral wat die stropers hebben uitgehaald met die rode ibissen. Ik bedoel, ik ken me. En dan moet je lezen wat ze nog meer hadden gestroopt toen ze werden aangehouden. Mijn gunst. Zou je doen, Akondre, die jongen? Wat gaan we doen als dieren beginnen mensen te stroepen en zo? Dat mag niet. Nee. Om geld, hebzucht. Is dat alles in het leven? Ja? Gunst, man. Je vernietigt alles alleen maar om... Niet zeggen met die schildpad eieren. Elk jaar weer worden mensen gepakt met honderden van die eieren. Als je die eieren eenmaal weghaalt, wat je ook doet, ze zijn niet meer te gebruiken. Je kan ze niet meer opwarmen en broeden. Ze moeten daar blijven liggen, of je pudding. Aklari. Honderden, twee die beesten uitsterven op de wereld. Komen ze hier broeden, nog een van de laatste broedplekken in de wereld. Misschien zijn er nog 10 of zo. En dan weer pudding. Mijn god, man. Wat scheelt mensen? Welke opvoeding hebben ze genoten? Wat hebben wij ze geleerd toen ze op school waren? Ja, de school. Toen wij zelf zoeken wij als onderwijzer. Maar goed, tot slot dan een beetje ter afkoeling. Nog een paar leuke spreukjes over man, vrouw en andere relaties. Ja, hier zie ik staan. De vrouw huilt voor ze trouwt. De man huilt daarna. Maar goed. Deze vond ik wel toch leuk. Hij trouwde met haar omdat hij van haar hield. Zij hield van hem omdat hij met haar is getrouwd. Dat is toch leuk. Liefde is wederzijds tot de dood ons scheidt. En deze was een algemene uitspraak. Overal waar er grenzen zijn, wordt er gesmokkeld. Wat zei dit toch? Hele eenvoudige, maar toch waarheden. Een koning Louis de Eerste, die zei... zo dom, maar toch waar. Louis de Eerste zei... Alleen de winnaar wint. Klaar, punt uit. Straks met voetbal. Alleen de winnaar wint. Klaar, Louis de Eerste heeft dat eens gezegd. Zo waar als een koe. Waarheid. Oké. Men heeft vaak kritiek op een man die met zijn dienstvrouw of dienstmeisje trouwt. Ja, men heeft vaak kritiek. Kijk daar, dat wordt hem hoe kan hij dat doen? He? Wat scheelt hem? Ja, men heeft vaak kritiek op een man die met zijn dienstvrouw of dienstmeisje trouwt. Maar over mannen die hun vrouw tot hun dienstmeisje maken, daar zegt men niets over. Dat is normaal. Afroos, mis dat tegen mij, dat ik onthouden. Maar dat is toch niet waar? Na hoeveel 20, 30, 40 jaren, beste jaren het hebben gegeven. Nou ja. Een vrijgezel is iemand die al die tijd naar een vrouw verlangde, maar blij is dat hij haar niet gekregen heeft. Hij is alleen gebleven. Maar hij heeft al die tijd wel verlang naar een vrouw, hoor. Maar toch hebben ze dat kan opvinden. Ja. I mean, God. Deze was ook waar. Of is ook waar. God. Ja? God geneest. En de dokter strijkt het honorarium op. Maar dat red je samen niet. En een Nederlands spreekwoord zegt, tot slot, strenge heren regeren niet lang. Jij nu. Maar goed, luisteraars, met een vrolijke noot aan het eind en wat dingetjes in het midden, ja, besluiten wij deze uitzending van Connecting the Dots van deze week. Wij wensen u een nog genoeglijke zondag toe. Tot de volgende week. Doei!
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van

0: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie. Zondagmiddag 4 uur Lim 91.7 en limfmsu.com.
1: Goedemiddag, welkom. Dit is Retrospectie, uw keus op de zondag via Lim FM. Vandaag is 7 juni 2026. Ik ben Clifton Limburg. En we heten ook welkom de mensen die kijken, of luisteren vooral, via internetradio. En zij die kijken naar de page van deze organisatie. Elke week ga ik op zoek naar twee Surinamers die het nieuws op de voet volgen. En ik ben tegengekomen deze week Stanley Bettersen en Ronald Assen. Stanley is lid van de ABOP, hij is in de Nationale Assemblée. Meneer Assen is lid van de NPS. En hij is ook gewezen minister van Planning en Ontwikkeling, Samenwerking en van Defensie. Maar de heren zijn hier niet namens de partij. Ze praten op eigen titel vanmiddag. Nou, ik heet ze welkom, heer Assen, heer Bettersen, goedemiddag.
2: Goedendag, ja.
1: Mooie zondag, goedendag. Till nou.
3: Ja, nou, een beetje regenachtig, maar is mooi. Ja. Hoort erbij.
1: Ja, het hoort erbij. Meneer Assen, toen ik... Meneer Bettersen aan de telefoon had, zei hij me van... Je hebt net zo'n zwaar gewicht, die zie Assen, moet ik me goed voorbereiden. Bent u dat nog, een zwaar gewicht?
2: Nee. Oh. Ik ben dat volgens mij nooit geweest. Mm-hmm. Ik dacht dat ik ooit middengewicht had gehaald.
1: No.
2: Maar in de loop der jaren teruggevallen
1: ben. Te bescheiden, hoor.
2: De lichtgewicht, tot lichtgewicht.
1: Yeah. Oké, nou, laat ons starten. Ik kan het niet maken om daar niks over te zeggen. Want vandaag is 7 juni. En 37 jaar terug hadden we hier een vliegramp in Suriname. Volgens mij 180 mensen, die hebben, of 179 mensen hebben het leven gelaten. En ik wil daar even kort wat over zeggen. Nou, het klinkt misschien cliché als ik zou vragen. Maar waar was u op 7 juni, meneer Bettersen?
3: Nou...
1: 89. Ik neem aan dat u al geboren was, toch?
3: Ja, ik was al geboren. Toevallig was het een van de dingen die, waarover ik vandaag zou praten.
1: Serieus?
3: Ik heb het hier op mijn lijst.
1: Okay.
3: Omdat... ik was 15 jaar oud. Ik was 15 jaar oud... Ja, inderdaad, 15. Laat me even kijken. Ja, 1987 was ik al. Ik was al 15. Mm. Ja, bijna 7 juni. 22 juni zou ik 15 worden. Mm. En ik dacht dat ik... Ik was thuis. In de ochtend hoorden we het nieuws. Toen was er geen social media. Mm-hmm. Dus er was een nieuwsbreking. Of naar een pinti of zo'n station. Want Radio 10 gaat zo nog bij bestaan. Dus daar, er is een vliegramp. Eerst hoor je 5 personen, daarna 10 personen. Wie het aantal gaat uiteindelijk in de avond, begrijp je dat? Meer dan bijna 200 mensen. Mm. En als jonger, als tiener, op dat moment kan je het nog niet echt vatten. Je ziet die namen, zeggen niets. Het enige wat me wel naar het hart ging toe was van kleurrijk elftal, omdat ik fanatieke voetballer ben geweest altijd. Mm-hmm. En dan vraag je wel af van, wat is er gebeurd? Als je later in de geschiedenis, latere jaren gaat bestuderen en kijken wat er is gebeurd, dan zie je dat het een van de dingen is die vaker in dit land gebeurt. Is
1: onzorgvuldigheid.
3: Onzorgvuldigheid, mismanagement. Een piloot die niet bevoegd is passagiers te vliegen. Zet je aan het roer van een vliegtuig. En die neemt dan een beslissing gewoon omdat die dacht van ik moet het maar nemen. Een kans, een gamble. En dat is heel erg jammer. Maar het jammerlijke is dat we nog steeds doorgaan op deze manier. Als we kijken bijvoorbeeld naar een SVB-kwestie, waar ik toevallig ook wat informatie erover heb verzameld. Hoe we eigenlijk spelers hebben bedonderd door die jongens te doen geloven dat alles juridisch in orde is.
1: Wacht, we komen terug.
3: Maar oké, ik praat te veel.
1: Nee, alle kruid verschieten.
3: Ja, oké.
1: Okay. Maar wat hebben we als land geleerd uit de ramp? Wat hebben we gedaan aan preventie volgens u in de afgelopen 37 jaar?
3: Nou, in de luchtvaart weet ik dat de zaken zijn aangescherpt. Want Suriname was, dacht ik, toen geblacklist. En er zijn zaken aangescherpt, zoals het opzetten van een speciale veiligheidswaakhond, de CASA's. En vervolgens is er gewerkt aan training van personeel enzovoort. En er is ook meer verscherping gekomen voor wat de controle betreft op de veiligheid van onze luchtvaart.
1: Mm-hmm.
3: En dat is redelijk goed gegaan. We hebben toch wel een aantal kleine rampen gehad. Ook heel veel gevallen mensen door onzorgvuldigheid. Maar feit is dat die grote zijn uitgebleven en hopen dat het zo blijft. Maar we zien wel dat, ondanks dat we stappen vooruit hebben gemaakt, dat we soms weer dreigen om af te glijden. En dat is recent weer gebleken door die blacklisting van IASA, het plaatsen van Suriname op de watchlist. En dat is toch minder omdat er duidelijk signalen waren dat we niet voldeden. Maar omdat we, zoals we vaker gewend zijn, denken dat die Europeanen of Amerikanen rekening zullen houden, Chipotle-mentaliteit die wij hebben, dan dat sudderen we gewoon voor in die middelmatigheid. En uiteindelijk, wanneer de slag komt, daar rennen we om te corrigeren. Dus wat dat op zich betreft, lijkt soms als we wat hebben geleerd, maar daarna vergeten we weer.
1: Vaak.
3: En dan loopt het weer mis.
1: Ronald Assen was in elk geval, meneer Bettersen, geen 15 en 87.
2: Nee, hij was een volwassen man.
1: Hij was ook nog geen minister. Want,
2: ik was toen directeur ABS. Ik was toen nog geen minister.
1: Ja, toen was Nieuw Front 1 aan de macht, hè?
2: 89. Nieuw Front 1, ja, akkoord.
1: President Shankar. Nauwelijks aangetreden. En u was bij het ABS?
2: ABS, Statistiekbureau, dat klopt.
1: Oké.
2: Okay. Ik was in bad toen mijn toenmalige partner de badkamerdeur open deed en tegen me zei dat er een vliegtuigcrash zich had voorgedaan. Ik zeg Suriname, zeg nee man, ergens in de regio.
1: Mm.
2: U kunt je voorstellen hoe verbaasd we er na de hand van waren dat het wel in Suriname het geval was. Oké, ik ben toen maar normaal naar het werk gegaan. En de volgende dag moest ik colleges geven aan de universiteit aan rechterstudenten. En rechterstudenten was een hele grote groep, 90 studenten in de zaal.
1: Wow.
2: En zag direct, en dat beeld is me bijgebleven, in de menigte zag je witte plekken. Ja, studenten, van wie sommige gevallen de vader, andere gevallen de broer, andere gevallen een neef, verongelukt waren de vorige dag. Dus dat beeld is me inderdaad bijgebleven. Wat we ervan hebben geleerd, toen was ik minister, tijdens ministerschap. Zat ik in Trinidad. Ik moest met de vliegtuigmaatschappij van Trinidad moest ik doorreizen naar Paramaribo. En de SLM kwam uit Nederland aan. Het had verschrikkelijk geregeld. De landingsbaan was niet te zien. En de Surinamers hadden wel geleerd. De SLM had geleerd om geen risico te nemen. Dus die is maar geland in Cayenne. En heeft daar betere weerstijden afgewacht. Maar WBC was het? Nee, die luchtvaartmaatschappij van Trinidad. Die heeft wel het risico genomen om door te reizen naar Paramaribo. En het is ons toch bijna fataal geworden hoor. Want de landingsbaan kon niet gezien worden.
1: Mm.
2: Ik weet dat mijn veiligheidsmannen dus stonden om af te wachten. En het leek op een gegeven moment alsof dat vliegtuig de baan zou verlaten.
1: Mm.
2: En hun richting zou opgaan.
1: Ja.
2: Dus in elk geval heb ik eruit geconcludeerd dat de SLM heeft geleerd om geen onnodige risico's te nemen. Het is rustig inderdaad rustig gebleven op Trinidad. En de maatschappij van Trinidad had haast. had een paar verplichtingen nog af te werken de komende uren. Dus die heeft het risico genomen om toch door te vliegen naar Paramaribo en te landen.
1: Ja. Even, misschien is het me ontgaan met de Bedersen.
3: Ja.
1: Is er ooit sprake geweest van een claim, schadeclaim of zo voor de nabestaanden?
3: Dat weet ik niet.
1: En meer. Is de fout ooit echt erkend door SLM?
3: Dus, in de tijd was de heer Atamura, was toen directeur, weet ik nog. Hij was verantwoordelijk. Ik kan me dat ook niet herinneren, dat zou ik dat even weer moeten nagaan. Ik dacht dat er wel iets was gezegd, want destijds had president Venetiaan, ik was ook nog in die meeting, daarover enkele dingen gezegd naar de SLM toe. Dat was tijdens Venetiaan 2, dacht ik. Ik weet het niet meer zo zeker. Maar of er schadevergoeding is uitbetaald, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar ik kan het wel aantrekken.
1: In elk geval is het een dag die we de song nooit meer zullen vergeten. Whatever happens. Het was...
2: dat klopt.
1: Inderdaad, een behoorlijke slag. En ik ga je zeggen... soms lijkt het alsof we eerst dit soort dingen moeten meemaken... alvorens één te worden... Maar de sfeer in het land, de eenheid, ja, de manier hoe we gedurende die dagen met elkaar omgingen, onvoorstelbaar goed. Die warmte, ja, dat gevoel gewoon.
3: Ja, zeer zeker. Ik was heel jong, maar ik weet nog dat er heel veel over gesproken werd. Heel veel troostuitingen. Het was een week van nationale rouw. Het was een week aangepaste muziek, kan men ook nog weten. Ik was een heel erg muziekliefhebber, dus ik wilde me gewoon een normale muziek horen. Omdat het nog niet echt tot me was doorgedrongen. Maar ik weet nog dat ik dit door zo'n pokoe draai. Dus dat kan ik me nog heugen.
1: Overigens moet ik zeggen dat ook op andere momenten die eenheid gedemonstreerd is. Hoor, ja. Zoals, ik noem twee momenten, Anthony Nesty. En een ander moment, totaal verschillend moment, is toen president... Willem Bos de opdracht gaf om het boer, CGS, begrijpen te verwijderen.
3: Ja.
1: Dat zijn momenten geweest van inderdaad. Echte eenheid. Maar goed, overigens, meneer Bedersen, ik moet u, wat moet ik zeggen? Het nieuws is goed aangekomen wat uw partijlid gedaan heeft, hè? Meneer Toning Chow.
3: Oh ja, heeft een 73-jarige man gered uit...
1: 77 jaar.
3: Oh, 77.
1: Uit het brandend huis.
3: Kijk, ik denk dat zulke momenten natuurlijk heel goed zijn voor de gemeenschap... om te laten zien dat wat er ook gebeurt, waar je bent... dat je altijd die hulp moet kunnen bieden. Hij heeft het gedaan, ik ken de omstandigheden niet hoor. Want kijk... natuurlijk altijd rekening houden met gevaar voor je eigen leven.
4: Ja, ja.
3: Maar daar het geluk is, moet ik wel zeggen van... we moeten trots op hem zijn. Het is een heldendaad. Want niet ieder zou het misschien doen. Je hebt vaker van die momenten gehad. Niet dat ik afbreuk wil doen aan wat hij heeft gedaan. Dat we toch hebben getoond. Mensen uit het water halen, uit voertuig enzovoort. En ik denk dat wat dat betreft Surinamers heel alert zijn. En heel behulpzaam.
1: Mm-hmm. Nou goed, laten we starten met het volgende. Heer Assen, de Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft een nieuw bestuur onder leiding van mevrouw Ramcharan Nita. Van deze plaats uit ook de felicitaties aan haar. En de overige bestuursleden, ik weet meneer Cairo,

0: Ik heb aan beide ministeries prettige herinneringen overgehouden. Mm-hmm. Totaal verschillende uitdagingen. Op PLOS had ik met name een microprojectenprogramma. Je kon direct voorzien in de directe noden van buurten, van buurtorganisaties. Dus dat was prettig, je kon overal komen. Met je groene pet, eventueel zonder lijfwachten. Op Defensie was het natuurlijk ietsje anders, daar had je andere uitdagingen.
1: Bent u in de plaats van iemand gekomen, PLOS? Of
0: ja,
1: was het gewoon...
0: PLOS is begonnen met minister Eddie Seedok.
1: Oh ja,
0: die moest
1: ja,
0: om gezondheidsredenen afhaken. En toen heb ik overgenomen. Mm-hmm. Dus ik moet zeggen, ja, toch wel prettige herinneringen aan PLOS. Maar Defensie mag er ook zijn. Hij heeft ook zijn eigen schoonheid. Mm-hmm. Op Defensie kun je natuurlijk niet overal de populaire jongen lopen uithangen. Daar is soms beveiliging nodig. Niet van vreemden hoor, maar van je eigen militairen. En je moest die jongens wel eens ontslaan, je moest die jongens wel eens schorsen. Mm-hmm. En menselijkerwijs vinden ze dat ze nooit wat hadden gedaan. Ze werden altijd ten onrechte geschorst. Of nog erger ten onrechte ontslagen. Dus daar moest je een stukje veiligheid in acht nemen, extra. Maar moet ik zeggen, het was een hele griefelijke tijd. Daar had je ook totaal andere uitdagingen. Uitdagingen waarbij soms de nationale veiligheid in het geding was. Dat soort dingen had je op PLOS niet. Dat soort ingewikkelde dingen had je op PLOS niet. Je hoefde je op PLOS niet je neus niet te steken in allerlei moeilijke zaken, allerlei kritieke zaken. Op Defensie was het wel eens noodzakelijk dat je je ergens mee bemoeide, dat je je ergens over uitliet. Maar ik moet zeggen, beide ministeries hebben hun eigen schoonheid gehad.
1: En wat was de relatie met de media?
0: PLOS sowieso uitstekend. Daar, zodra je een project had, moest je er als politicus natuurlijk een showproject van maken. Hè? Dus als het maar eens even kon, nam je de media mee als je ergens een project zou starten, dan wel een project zou afronden. Een goede verstandhouding met de media was van belang natuurlijk. Die kunnen je maken, die kunnen het leven ook aardig zuur maken. He, die kunnen als je op als jezelf breken. Dus dat was goed. Op Defensie ook. Defensie heeft inderdaad ook genoeg projecten geweest. Ook genoeg gemeenschapsprojecten geweest. Al dan niet in samenwerking met buitenlandse militairen. Waarbij de pers ook kan meenemen en een stukje show opvoeren. Een politicus moet het in de zoveelste plaats hebben van het opvoeren van een show. Hè? Als je werkt, tegen roken hadden ze me geleerd in nakadrong. Je kunt niet in stilte werken als politicus, want dan zeggen mensen na verloop van tijd, wat heeft hij allemaal gedaan? Dus tegen roken nakapoku. Dus dat hebben we gedaan, zowel op PLOS als op Defensie.
1: Ik weet nog dat ik u heb gebeld. Ik weet niet als ik moet zeggen dat ik u wakker heb gebeld. Maar het was somweer in de nachtelijke uren. Toen was u minister van Defensie. U bent dat zeker vergeten, hè?
0: Ik ben het vergeten, wat was
1: ik heb
0: het
1: u
0: thema?
1: Gebeld, ik heb u gebeld in de nacht. Met de vraag als u de informatie had dat een Guyanese helikopter het luchtruim van Suriname binnengedrongen was.
0: Akkoord.
1: Toen heb je dat bevestigd.
0: Had ik het bevestigd, want toen was ik juist in het buitenland. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, ik weet of je naar mij hebt gebeld of naar de president zelf.
1: Ik heb nooit bij de president.
0: Want ik was in het buitenland. Maar bijna de onderzoek bleek dat het een beetje overtrokken was. Mm. Ze zijn het heeft zich rond Apure afgespeeld.
1: Ja.
0: Ze zijn inderdaad in de buurt gekomen van de militaire post Apure. Maar schriftelijk, denk ik, had de commandant niet durven bevestigen naar bevelhebber Mercuur toe dat ze een ommetje hebben gevlogen rond de militaire post te Apure. Nee. Ja.
1: Meneer Bertensen, wat is de plaats van de journalistiek in deze fase? Niet Aram Sharan, die gaat daar nu de kaart trekken. Wat zijn die verwachtingen? Hoe ziet u de media en de relatie met Nita aan het hoofd?
2: Nou, Nita is niet de eerste en de beste zwaar kaliber binnen onze journalistiek. Hoeveel jaar?

0: ervaring. Natuurlijk heeft mevrouw Hoever het uitstekend gedaan, mijn inziens. Allemaal ervaren personen. Ik geloof dat Nita zeker een paar treden bij zal toevoegen. Want kijk, ieder die komt probeert natuurlijk zaken te verbeteren. En is altijd wat te verbeteren, omdat het land niet stil staat, de wereld staat niet stil. Dus zij zal wel weten wat er gedaan moet worden. De verwachtingen zijn natuurlijk, voor mij als politicus bijvoorbeeld, dat we een goede samenwerking hebben. Kijk, niet altijd is het allemaal vrede tussen journalisten en politici. Omdat soms, ja, vaak, dat kan er zijn nog een boelig van je bedenken. En dan kan er hier en daar wat ontevredenheid ontstaan. Maar natuurlijk, als je erover praat, dan komen er oplossingen. Weet je altijd, ik had een situatie toen ik minister was, dat ik... Het ging over een gramman. De gramans, als ze naar Paramaribo komen, bijvoorbeeld op eigen titel, dan ben jij als minister niet verantwoordelijk voor dus hun dagelijkse kosten. Pas als je ze laat uitnodigen. Maar de gramman, een zekere gramman was in Paramaribo. Ik kwam vaak in Paramaribo en een keer was hij hier en hij logeerde bij een familielid. En, zonder te melden. Ja, zonder te melden. En er stond een kleine brand. En hij wilde dat de staat dat moest vergoeden. En ik zei van nee, dat gaat niet gebeuren. Uw residentie is daar in het binnenland. En bovendien, het is niet uw woning. Het is een woning van een familielid. Dat kunnen wij niet maken als staat. En ook een ander ding. U hebt niet gemeld dat u komt. Zodat ik eventueel voorzieningen
1: voor en de pers is erop gesprongen.
0: Nou, en de pers is erop gesprongen en er verscheen een artikel van dat de Gramans, de minister zegt dat de Gramans vliegtuigen als taxi gebruiken.
1: Okay.
0: En dat heeft heel veel stof doen op mijn hele meeting, dat ik vervangen zou moeten worden. Hele vergadering was er, daar kabinet en... Ik moet zeggen dat toenmalige president Bouters het heel kundig heeft opgepakt. Heeft mij geroepen, heeft me aangehoord. En dat is beter zijn. Dan los aan die koolibassanjere. Dus uiteindelijk is het gebleven. Maar het was heel ernstig. Gramans in conclave, waren in conclave bijeen en eisten om me aftreden. Terwijl ik nooit die opmerking heb gemaakt.
2: Ja.
0: Maar de persoon van de media die zal het wel weten. Maar ik zal die naam niet noemen. Die stond op het punt van ja, dat ding moet een beetje saus hebben.
1: Dat is
2: een krant. Zo'n bedrijf moet verkocht worden.
0: Ja, dat is een krant. En ik zeg van, maar ja, die saus van jou brengt mij een probleem.
1: Maar wat moet volgens u, of volgens jullie, zeker met een nieuw SVA-bestuur, wat moet volgens jullie snel, zo snel als mogelijk veranderen bij de media? Jullie moeten natuurlijk ook kritisch zijn.
0: Men, kijk, ik vind persoonlijk dat men dat van de sociale media kanalen moet aanpakken. Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is. Er is heel veel nepnieuws. En dat is verschrikkelijk, dat is frustrerend. Ja, natuurlijk, ik ben wetgever.
1: Maar waarom frustrerend? Ik zeg altijd aan de mensen, als het niet op Starnieuws staat, als het niet in de waarheid is... klopt het niet.
0: U bent op een ander niveau, Clifton, dan de man van de straat.
2: Ja.
0: Die gelooft alles. Zolang het maar sensatie is. En if a man no mag hij even, dan mijn prima zijn en mijn deling. En in sommige gevallen kan je eraan voorbij gaan. Maar in sommige gevallen kan het wel behoorlijk wat schade aanrichten. Dus als men dat kan aanpakken...
1: Maar hoe? Want je hebt natuurlijk ook dat recht op vrije meningsuiting en al die...
0: Ja, recht op vrije meningsuiting, maar er moeten grenzen zijn. Je kan niet aan mijn integriteit komen. Je kan me niet zodanig schaden dat ik daaraan financiële lasten over...
1: Dus de nepnieuwssites.
0: Nepnieuwssites. Maar het geldt ook voor die andere sites, hoor. Ik bedoel, van die kunnen ook fouten maken. Maar vooral bij de nepnieuwssites is het scheren in slag dat men gewoon iets hoort en het... als nieuws naar buiten brengt, terwijl men niet heeft geverifieerd, die bronnen zijn er niet. Het is gewoon dat men gewoon iets uitlokt, zodat je moet reageren. Ja, ja, ja. Niet op. En is er een fout op, in het moment die reageert, dan word je nog meer aangevallen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar is trail, hoe kan is dat niet true? En ja, dus dat is niet prettig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Bent u ook, meneer Assen, ben je het eens met meneer Bettersen?
2: Dus, ik heb sowieso problemen met de social media. Ik heb problemen met het hele AI gebeuren. Dus eerlijk gezegd, alles wat ik buiten de officiële media van ons verneem, neem ik voor kennisgeving aan.
1: Hmm.
2: Van nou ja, laat maar kijken of de Ware Tijd of Dagblad of zelf of Cliff dat gaat bevestigen.
1: Hmm.
2: Dus ik heb eigenlijk jullie mening nodig om voor me te bevestigen wat me allemaal wordt aangepraat. Via AI en via de social media. Maar eerlijk gezegd, ik ben niet zo goed op de hoogte van het knelpunt of van de knelpunten die je op dit moment hebt tussen de regering en de media. Ja, ik ben er niet van op de hoogte. Ik ben wel blij dat naast Nita Ramcharan je ook in het bestuur hebt een Cairo.
1: Mm.
2: Ook in het bestuur heb ik heb net de vorige naam dus me ontgaan.
1: Wilfred Lewin.
2: Lewin. Ja. Dus,
1: Sipanka.
2: Ja, akkoord. Dus ik neem aan dat zij goed op de hoogte zijn van eventuele knelpunten in de relatie tot de overheid. Eventueel ook in de relatie tot andere sociale partners, de vakbeweging, de werkgevers. En dat er aan zal worden gewerkt om die relatie te verbeteren.
1: Ja.
2: Ja, ik heb de laatste tijd geen klachten. Ja, enige klacht was dat interview waarbij ook Gerald Harderwijk betrokken was. Waarbij het interview met die jongeman, van die jongeman in Nederland. Hè, waarbij de geïnterviewde zich minder positief uitte over een Maron tegenspeler met wie hij deelde.
1: Het was niet Gerald, het was Frans Pinas.
2: Ja, maar Gerald heeft het overgenomen.
1: Ja. Oh ja, ja, ja. Heeft hij een wel? Gesprek met...
2: En toen is even de vraag geweest, heeft daar de onze journalistiek niet een steekje laten vallen? Mm. Had inderdaad Gerald niet... Nou, Gerald kon niet corrigeren, maar had Frans Pinas niet moeten corrigeren? Hè, van meneer, hoe, enzovoort. Of, als hij niet had gecorrigeerd, dat stukje niet had moeten uitzenden.
1: Natuurlijk.
2: Maar...
1: Terecht.
2: Ja.
1: Ja, dat niet moeten uitzenden.
2: Ja, dat niet moeten uitzenden, nee. Ja.
1: Kijk, als het gezegd was in een live uitzending, is het wat anders zoals wij nu praten.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar je kan dat ding niet opnemen. En die man heeft die uitspraak gedaan. Ja. Je neemt het op en je weet hoe gevoelig het is.
2: Ja.
1: En je hebt ook een stuk verantwoordelijkheid. Dan ga je het ook nog uitzenden.
2: Ja, maar Frans zit natuurlijk in Nederland.
1: Dat is gewoon absurd.
2: Hij zit in Nederland, ver van ons. Mm-hmm. Dus hij is minder ontvankelijkheid voor de gevoeligheden hier.
1: Nee, maar ik heb hem gezegd, want dezezelfde opmerking heeft hij mij gemaakt een keer. Toen hij ook een uitzending had met twee mannen die dus spraken over... Ik heb met je vrouw geslapen en dat is het van onzin. De politieke term. Ik zei, maar waarom doe je dat? Ik kom niet aan je job, maar waarom doe je dat?
2: Ja.
1: En zijn opmerking was, in Nederland mogen we toch wel iets meer. Ik zei, dat is mooi. Maar je uitzending is gericht op Suriname.
0: Ja, precies.
1: Waar we andere waarden hebben en anders die zaken aankijken.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus tenminste kan je daar wat rekening mee houden.
2: In Nederland kunnen ze wat meer, maar je moet rekening houden met de Surinaamse gemeenschap in Nederland. He, want ik denk niet dat Frans zich zo richt op de totale Nederlandse gemeenschap.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat ze gehoor meer gezocht moet worden in kringen van de Surinaamse gemeenschap in Nederland.
1: Ja.
2: En Suriname. Ja, ja en Suriname.
0: En wat dat betreft van Nederland, dat klopt ook niet. Want Nederland is nog strenger als het gaat om racistische uitspraken.
1: Mm.
2: Ja.
0: Daar word je zo voor de rechter gesleept. Dus dat klopt ook niet dat hij dat zegt. Ja.
2: Ja.
0: Zou je dat zeggen in Nederland? Zou een blanke daar bijvoorbeeld gezegd hebben, neger of die dan dat hij dan zou je al weten waar hij zo beland is. Dus het klopt ook niet.
2: En de rechter leg je daar boetes op die aan de persoon moet betalen die zich beledigd gevoeld heeft.
1: Maar jullie erkennen de kracht van de media in het richting helpen geven aan de ontwikkeling van het land? Of is dat niet voor de media weggelegd?
2: De kracht van de media in het motiveren van Surinamers om zich te geven voor de ontwikkeling van het land. De kracht van de media als het gaat om individuen. Die ze kunnen promoten, dat wel. Kunnen breken. Dus die kracht wel.
1: Maar waarom zou media moeten breken? Wat bereik je daarmee? Nee, ja, breken?
2: Ja, ja, ja.
1: Of zit u kritiek leveren als breken?
2: Nee. Dat ook wel niet. Maar het kan door omstandigheden natuurlijk zo zijn dat een bepaald medium een bepaalde figuur niet lust. Kan. En zich geroepen voelt om alles te doen wat de desbetreffende figuur niet ten goede komt. Hè? Dus in die zin breken. Natuurlijk moet de figuur ook dat medium niet zo makkelijk maken om zaken te doen die kunnen worden aangegrepen tegen hem. Maar ik denk dat inderdaad de kracht van de media zit in het motiveren van Surinamers en groepen Surinamers om zich in te zetten voor de ontwikkeling van het land, om alert te zijn in zaken gewenste dan wel ongewenste ontwikkelingen. In zaken alert te zijn om te letten op zaken die het daglicht schuwen. Dus ik denk dat een belangrijke rol voor de media is weggelegd. Natuurlijk het principe van hoor en wederhoor hanterend. Dat moet wel een leidend principe zijn in medialand.
1: Ja, en ik hoor media mensen ook vaker zeggen, wij zouden ons werk ook vele malen beter doen als ze nou eindelijk de wet openbaarheid van bestuur van de grond krijgen.
0: Zeer zeker. We zijn ook trouwens daarmee bezig.
1: Ja, je bent DNA, dit hoe ver zijn we?
0: We zitten ook al in een commissie. Maar we zijn heel ver. Ik denk dat we het verslag al moeten uitbrengen hier van deze weken. Het is heel erg belangrijk inderdaad, omdat die wet de mogelijkheid biedt om precies te weten waaraan bestuursorganen zich dienen te houden. Omdat, weet je dat niet, dan kan je ook niet beoordelen of ze zich bij een richtlijn hebben gehouden. Dat is een heel belangrijke wet. Ik denk dat er nog meer wetten zijn die moeten komen. Maar als ik zo naar de media kijk, het belangrijkste ding wat ik vind bij de media, de kracht van de media, zo moet je vinden in de objectiviteit. Het doet er niet toe of het blauw, geel, groen of wat dan ook is. Het nieuws moet zodanig gebracht worden dat het elke test moet kunnen doorstaan. Dat is hier erg belangrijk. We weten dat in de hele wereld, dat wat de media betreft, we weten dat mediahuizen vaak gelieerd zijn of daarvan beschuldigd worden. Soms zie je het openlijk dat het zo is, in sommige gevallen niet. Maar hoe objectiever de media is...
1: Je merkt het hier
0: is,
1: niet toch?
0: Je merkt het wel tijdens een bepaalde periode. We gaan rondom de verkiezingen.
1: Ja.
0: Merk je het wel?
1: Nee, maar dat hebben wij alle partijen in gelegenheid gesteld.
0: Ja, alle partijen, kijk, maar meneer, eentje vijf keer, eentje één keer.
1: Nee, is niet waar. Kijk, het probleem is, want dat moeten we ook het kind bij de naam noemen.
0: Ja.
1: Ik kan jou als politicus niet dwingen om tot me te praten.
0: Dat klopt.
1: Jij hoort zo verstandig mogelijk te zijn als politicus om te kunnen aanvoelen van daar is er wat luisterdichtheid en als ik wil aankomen dan I have to use the outlet.
0: Ja, kijk.
1: Maar als die politicus zoals de gewezen president
0: niet weigert te komen, dat is
1: en ook de gewezen president, ik heet hem als een meneer Venetiaan, dan is dat niet zo verstandig, denk ik.
0: Ja. Nee, ja. Kijk, wij van AWOP hebben bijvoorbeeld nooit geweigerd. We waren altijd open, ook in de laatste dagen voor de verkiezingen zijn we wel geweest. Maar je merkte wel die promotie van die samenwerking en die PMPS bij Limbo. Elke week was er iemand daar die echt de NPS de hemel in prees. En in die samenwerking met NDP als echt dat ding zag.
1: Dus Lim FM is architect van de regering?
0: Nou, ik denk dat Lim FM wel wat een job daar heeft. Het was duidelijk.
1: Ik denk dat die partijen gebruik hebben gemaakt, Stanley, van de uitgestoken hand van...
0: Denk ik, van Limbo.
1: U mag gebruik maken van het station.
0: Laten we dat dan zo stellen.
1: Ja, toch? Ja. En sommige partijen hebben dat gedaan. Ja. Andere partijen in mindere. Maar de VAP pas in de laatste fase. Maar weet je hoe ik... deze dingen mag je niet zeggen. maar ik kan je alle apps laten zien van pogingen die we allemaal ondernomen hebben om de ex-president ook aan het woord te laten. In dit, want hij is in dit programma geweest, maar niet in het populairste programma.
0: Ja, u hebt het wel vaker erover.
1: En op een gegeven moment heb ik het maar gelaten voor wat het is, waar ik bedoel.
0: Ja.
1: Dus...
0: We hebben als ABOP niet zoveel uitnodigingen gehad, maar het is eenmaal zo. Het is de realiteit.
1: Meneer Assen, het is toch waar dat, dat een politicus moet kunnen schuiven en weten van hey, je zou geen enkel mediahuis moeten uitsluiten.
2: Nee, dat klopt. En ik denk dat mijn huidige voorzitter dat goed begrijpt. Hij komt overal. Hij komt overal. En onder het niveau van de voorzitter, ik denk aan mijn ondervoorzitter, ik denk aan Atompai. Ik denk ook aan, als je begint met namen te noemen natuurlijk, zijn er anderen over. Maar ik denk dat ze hebben begrepen dat ze overal naartoe moeten waar mensen... In de, waar mensen naar luisteren.
1: Ja.
2: Overal naartoe gaan waar mensen naar luisteren. Het Surinaamse luisterpubliek is gefragmenteerd. Hè? Naar Limburg luistert een bepaalde groep mensen. Naar andere stations luisteren ook andere groepen mensen. Dus ze doen er verstandig aan om overal te komen.
1: Mm.
2: Ja. Ja.
1: Oké. Okay, dus we hopen dat we een goede relatie krijgen. Of dat de relatie is al goed te noemen, denk ik hoor. Maar dat het beter wordt met mevrouw Ramcharan en de regering. En als ik dat zo zeg, bedoel ik niet dat ze voor de regering gaat werken. Maar dat in elk geval de informatievoorziening dusdanig... Want meneer Beddersen zegt, we zijn ermee bezig. Die wet openbaarheid van bestuur is een heel belangrijke wet. En eigenlijk kan die wet ertoe bijdragen, denk ik... Jullie zullen me corrigeren... om heel wat misstanden te voorkomen.
0: Zeer zeker, maar ik zeg nog... wet openbaarheid van bestuur is niet alleen niet genoeg.
1: Niet zalig maken.
0: Nee, want je gaat ook wet op... AWB... Nederland heeft AWB, Algemene Wet Bestuursrecht... die procedures beschrijft waaraan... hoe bestuursorganen tot besluiten moeten komen... Want daarin zijn dan vervat de beginselen van behoorlijk bestuur, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die geven richtlijnen van hoe overheidsorganen, dus bestuursorganen, moeten handelen als ze een besluit nemen dat van invloed is op de burger. De wet openbaarheid van bestuur is meer bedoeld om inzicht te krijgen in hoe het bestuur gehandeld heeft. Maar als je niet weet hoe het bestuur behoorde te handelen, omdat die wet er niet is, ga je ook niet weten of het bestuur juist gehandeld heeft.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat betreft moeten die twee hand in hand gaan. Dus ik heb ook dat doorgegeven, dat zonder algemene wet bestuursrecht, dat het heel moeilijk zal zijn. Want vroeger gebruikten wij de wet AB, wet algemene bepalingen, maar dat is een heel beperkte wet, heel oude wet, bestaat van mij maar uit 6 artikelen. En dat is totaal onvoldoende. Dus we moeten kijken naar algemene wet bestuursrecht. Dus in dat opzicht moet je zeggen, ene wet zal niet het gewenste resultaat bereiken.
1: Ja.
2: Ja. En mijn enige kanttekening is, de wetgeving is 1, het naleven van de wetgeving is 2, en het verbinden van consequenties bij het niet naleven van de wetgeving is 3.
1: Belangrijk.
2: En ik zie vaker inderdaad dat wetten tot stand komen, maar dat soms zelf de wetgever, zelf de wetten, negeert. Ja?
1: Ja.
2: Dus het is een positieve stap. En laten we zien of de attitude van de mensen zich ook positief zal ontwikkelen in de richting van naleving
1: ja.
2: van die wetten.
1: Over wetten gesproken, laat ons nu op tafel zetten de wet de WIPA. Ja toch? Ja. We hebben dus in de Nationale Assemblee de discussies gevolgd. WIPA was er, of is er, is geïntroduceerd. Ik dacht, als ik meneer Van der Zaal moet geloven, 1994. Die was daar net in charge, dacht ik, daarop los.
2: Ja.
1: En meneer Bettersen is ook minister geweest van regionale ontwikkeling. Maar één keer, hè, minister geweest.
0: Eén
1: van
0: keer, ja.
1: Vertel eens. Heeft deze wet, de WIPA-wet, jullie tijdens jullie functioneren als minister enige geruststellend gevoel gegeven? Van ergens is er een, hoe zeg je dat?
0: Een vangnet.
1: Een vangnet.
0: Als je in de
1: als ik
0: gaat.
1: Eventueel, als mens ook, hè, als bestuurder, een scheve schaat zou rijden. Want we zijn allemaal mensen. Heeft die wet jullie ergens, deep inside, een gevoel van bescherming gegeven?
2: Dus,
1: meneer Assen,
2: ik niet, want ik weet, ik had een strakke baas. Hè, een zeer fanatieke baas. Als je in de fout ging, dan stond je er alleen voor. Dus eerlijk gezegd, ik heb me nooit beschermd gevoeld door die wet. Het enige wat ik wist, ik moest me houden aan de spelregels. Die ik van de baas was de president, had meegekregen. Toch? Je hebt gevallen gehad waarbij je beveiliging tegen je zegt, want ze hadden het bij voorgaande ministers gezien, of ze hadden het in de voorgaande periode gezien. De auto van je partner kan door de technische dienst van het leger gerepareerd worden. Ja, alle andere mensen hebben het gedaan. En dan moet jij zo wijs zijn. Jij moet als minister zo wijs zijn om te zeggen waar ik allemaal recht op heb. Dat heb ik van de president gehad, daarbuiten niet.
0: Ja.
2: En je zorgt ervoor dat de auto van de partner naar een particuliere reparatieafdeling gaat.
1: En heb je dan je eigen zak betaald?
2: En dan betaal je de eigen zak. Ja, dat is het ook. Je kunt het particulier sturen en het betaalt via de overheid. Dan kom je ook in de problemen.
1: Ja.
2: Maar eerlijk gezegd, ik ben dus in mijn functioneren totaal voorbij gegaan naar die wet. Omdat ik wist dat werd toegepast of niet. Mijn baas zou sommige dingen niet tolereren. En ik wilde ook met opgeheven hoofd uit mijn ministersperiode komen.
1: Maar dat is ook gebeurd.
2: Je
1: bent een respectabele man. Mijn complimenten. Meneer Stanley.
0: Dus wat mij betreft, ja, het leek even op een strikvraag. Maar wat mij betreft, ik heb helemaal niet aan die wet gedacht. Omdat ik vanuit mijn opvoeding, ik ben heel procedureel ingesteld. Tot vervelend toe. Ik weet dat mijn omgeving er vaak last van heeft. Maar dat zijn de meeste juristen. Juristen leren we om op te letten op wat we doen. Goed naar de regels te kijken. Het wordt bijna komt in je DNA te zitten.
1: Mm-hmm.
0: Als het niet erin zit, dus moet je soms afvragen of je wel een goede jurist bent, om het zo te zeggen. Dus waardoor je geneigd bent om op zaken te letten. En het is vaak gekomen dat ja, personeel je zegt van ja, maar minister, noem doe zo moeilijk. Allah dit ramam bedoel. Nee, maar wat zeggen de regels mee? Wat mag ik en wat mag ik niet?
1: Ja, ja.
0: Ik heb heel veel gevallen gehad waar men zei van nee, het mag wel. Dan voor spang, want het traman bedoel. Toen ik dacht, het gaat niet om of het traman bedoel, het gaat of het wel mag. Laat me zien waar het staat. En als het er niet staat, ook al zou het een leemte zijn in de wetgeving, ik doe het niet, want wat niet staat, kan tot alles leiden. Dus ik heb nooit een moment in mijn ministerperiode ooit aan die wet gedacht. Ik heb er bij de introductie, waar de introductie van de heer Weidenbos, heb ik toen voor het eerst van die wet gehoord.
1: Nee, die wet is door, van de Venetiaan.
0: Ja. Maar tijdens toen wij ministers werden, hadden we een introductie van de heer Weidenbos.
1: Oh, als raadsadviseur.
0: Ja, als raadsadviseur.
1: Oké. Okay.
0: Om ons in te leiden in het ministerwerk. En toen pas heb ik van die wet gehoord. Maar daarna is het gewoon bij mij op de achtergrond gebleven. Ik had ook een heel goed team. Ik mag me gelukkig prijzen wat dat betreft. Die had me altijd op zaken geweest. Ik had ook een heel goede adviseur toen. In de persoon van meneer B. En ook meneer Panka was ook een van de adviseurs die naast me stond. En er waren mensen die je toch wel vaak op dingen wezen van nee, minister dat in hem doet of zo. Ik kon altijd een beroep op ze doen. En ook mijn personeel, heel goed personeel, wat ik daar heb aangetroffen. Trouwens, ik heb met hetzelfde personeel gewerkt zoals daar was toen ik overnam van minister Dico. Ik zal niet zeggen dat dat altijd evenwijs is, maar ik had wel het geluk omdat ik ook medewerker van RO ben geweest een tijdje en heel wat van die mensen kende. En dat heeft me geholpen, denk ik, om niet in de fout te gaan. En natuurlijk ook alert zijn.
1: Mm.
0: Dus wat mij betreft, als je kijkt naar die wet, ik zeg niet dat die wet niet nodig is. Want een minister kan altijd in de fout gaan, onbewust. Dat kan, dat er zoveel handelingen worden gepleegd door een minister. En vaak heb je geen tijd om alles door te nemen wat je tekent. Is gewoon, dat is het werk. Als je alles zou moeten lezen als minister, kom je niet klaar met je werk.
1: Mm.
0: Dus je vertrouwt op je werknemers. En wat, in dat kader zeg ik dat.
1: Ik zou toch lezen?
0: Ik kan niet alles lezen. Het zijn soms zo lijvige documenten. Ik kan een aanbestedingsdocument. Hoeveel tijd ga je kunnen hebben om het te lezen? Die dingen zijn soms zo dik. Normaal lezen, San. En bij RO kreeg ik zo'n 15 tot 20 van die stukken op mijn bureau. En die moeten naar de ORAG.
1: Dan moest dat worden meegenomen in Wipatag, want anders hangt de minister dan zomaar.
0: Ja, natuurlijk zijn er meerdere momenten van waar er gecheckt wordt.
1: Hmm.
0: Dus je kan vragen stellen. Natuurlijk, er zijn hoofdvragen die je kan stellen. Dan, alle bijvragen ga je stellen. Hoofdvragen van wat is het bedrag? Wie is laagste aanbieder, et cetera. Die dingen vraag je. Dus, maar in elk geval, ik zeg, die wet kan nodig zijn om een minister te beschermen, dan bij het onderzoek dan tot uit te komen hoe ernstig dat geval is. En als de minister moet hangen, gaat die hangen. De DNA gaat er niet omheen kunnen.
1: Maar ga je zeggen, die publieke opinie, daar moeten we heel eerlijk over zijn, die publieke opinie, de mensen willen niks horen van die wet. Ja. Als het aan het volk ligt, gaat die wet echt in een ton.
2: Ja, maar dat komt, omdat dat luisterde ik net al, ook in de discussie tussen jou en de heer Bettersen, gesuggereerd is dat de wet bedoeld is om een minister te beschermen. Terwijl volgens mij de bedoeling van de wet is om na te gaan of een vervolging van de minister, of het in het nationaal belang is of niet.
0: Ja.
2: Toch? Dat is het enige waarvoor de Nationale Assemblee zich moet uitspreken. Als ik die minister vervolg, of welke andere politieke ambtsdrager ook, voor waarvan men hem bedenkt, heeft het gevolgen die niet in het nationaal belang zijn. En of de minister schuldig is of niet enzovoort, dat moet worden overgelaten aan andere organen. Met name de rechterlijke macht.
1: Maar dat van nationaal belang begrijp ik niet.
2: Dus ik vind dat gepreciseerd moet worden.
1: Maar het nationaal belang, hoe
2: mijn voorstel is, dat klopt.
1: Want
2: dat,
1: ik ben ervan uitgegaan dat de wet er is, toch zoals dat zo vaak gezegd is, om ervoor te zorgen, oké, Stanley is minister geweest. En ter voorkoming dat als Assen eenmaal het roer overneemt, dat Assen eigenlijk met een gevoel van rancune zal proberen om Stanley er hak te zetten.
0: Ja.
1: Dus die wet is er inderdaad om onder andere Stanley en alle anderen te beschermen. Zo heb ik het gezien.
0: Dus ik denk...
1: En de gemeenschap die zegt van, maar waarom zouden we Stanley moeten beschermen?
0: Ja, precies.
1: Eigenlijk moet je over één lijn, het moet voor iedereen gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ja.
2: Dus daarom is mijn voorstel ook, dat wat er moet gebeuren, we moeten nagaan in welke gevallen komt het algemene, het nationale belang in gedrang.
1: Mm-hmm.
0: Precies.
2: Als ik een politieke figuur zou vervolgen, wat zijn de mogelijke gevolgen die in het nadeel zijn van het algemeen belang? En laten we dan die mogelijke gevolgen opzommen. Zodat wanneer er een concreet geval komt van ik wil meneer X vervolgen, dat direct kan worden nagegaan. En de PG is de eerste die dat ook kan nagaan.
0: Ja.
2: Maar ter controle de assemblee, laten we nagaan of berechting van deze figuur tot gevolg kan hebben bijvoorbeeld een burgeroorlog.
1: Mm-hmm.
2: Of tot gevolg kan hebben dat de hele regeringsleiding in één avond of in één week moet worden gearresteerd.
0: Ja.
2: En het land stuurloos komt te zitten. Dus laten we de mogelijke gevolgen opsommen die in het nadeel kunnen zijn van het nationaal belang. En het enige wat er in de toekomst moet gebeuren, meneer, ik wil mevrouw A, want we maken het natuurlijk alleen maar op de heren, maar we willen mevrouw A vervolgen. heeft die verder vervolging, heeft die vervolging consequenties voor het nationaal belang? Kan er een burgeroorlog ontstaan? Moeten we de hele regeringsleiding in 1 week arresteren? En zo moeten we nagaan of er nog andere zaken zijn die in strijd zijn met het algemeen belang.
0: Helemaal.
2: En dat is volgens mij de enige taak van de Nationale Assemblee. Ja. Als dat is gecheckt en het nationale belang is niet in het geding, moet men de procureur-generaal zijn gang laten gaan.
0: Ja.
2: Toch? Ik ben het wel eens met de critici dat de verantwoordelijkheid van de procureur-generaal zo groot is dat we dat moeilijk aan één persoon, aan slechts één persoon kunnen toevertrouwen. Maar critici zullen zeggen van ja, als de procureur-generaal steken laat vallen, dan heb je nog altijd het Hof van Justitie die corrigerend kan optreden. Ja.
1: Tussen de regels door hoor ik u pleiten voor meerdere PG's?
2: Niet direct. Maar ik ben me er wel van bewust dat ook in, en ook en misschien zelfs vooral in die kleine Surinaamse samenleving, die verantwoordelijkheid te zwaar is voor één persoon.
1: Maar weet je, meneer Assen, u bent zo lang hakt u wel het bijltje. One simple question. Waarom is er niet zoveel kritiek geweest op het functioneren van het OM onder, noem eens, mevrouw Rozenblad? Wat kan het antwoord zijn?
2: Of onder de heer Poenwassi.
1: Of onder meneer Poenwassi. Of onder meneer Rieder.
2: Ja.
1: Maar ik dacht, ik trek een vrouw, dus ik neem een andere vrouw. Maar goed.
2: Ja, inderdaad. Akkoord.
1: Laat me dan de vraag nog. Waarom is het OM niet in, opspraak is misschien een te zware woord, maar is er niet zoveel kritiek geweest tijdens de vorige PG's?
2: Ik kan me het geval herinneren waarbij mevrouw Rozenblad op een gegeven moment kwaad was op advocaat Kanhai en hem direct liet arresteren. Dat kan ik me herinneren, ik weet niet meer wat precies de case was. Dus daar had je ook een stukje wraakneming.
1: Hmm.
2: Ja? En Kanhai zelf een andere advocaat moest inschakelen om hem vrij te pleiten. Dus de positie van die procureur-generaal blijft een kritieke positie. Het is best mogelijk.
1: Je moet wel in die mic voor praten.
2: Het is een multi-etnische samenleving. We sluiten ons daar. Daar moeten we ons van bewust zijn. En het is best mogelijk dat er groepen zijn in de samenleving die er nog aan moeten wennen.
1: Dat
2: een vrouw uit een andere etnische groep procureur-generaal geweest is.
1: Denkt u?
2: Dat zou best ook een rol kunnen spelen. Het zou ook verband kunnen houden met het feit, de manier waarop de vorige president van de republiek zich heeft opgesteld tegen deze procureur-generaal. Dat moet allemaal worden onderzocht.
1: Heeft hem gecompromitteerd?
0: Ja, heel veel.
2: Zijn daar concrete gevallen van? We hebben er allemaal vrede mee dat het het voorrecht is van de procureur-generaal om te bepalen in welke gevallen ze het opportuniteitsbeginsel toepast.
0: Ja.
2: Daar hebben we geen moeite mee dat het haar voorrecht is, zij bepaalt het. Alleen natuurlijk bij de hantering van dat beginsel, het opportuniteitsbeginsel, moet je in dit multi-etnische land moet je voorzichtig zijn.
1: Mm.
2: Voordat je inderdaad een bepaalde stempel opgeplakt krijgt. En vooral ook als het gaat om het vervolgen van functionarissen voor zaken die ze hebben gedaan vanuit hun beroep.
1: Ja.
2: He, want het is niet zo dat als een minister naar een feestje is gegaan, hij heeft zijn chauffeur niet meegenomen, een man drinkt een sopje, is dronken geworden en hij rijdt roekeloos naar huis, maar dan kwam fietser Chiri. Dan is het niet zo dat hij naar de assemblee moet gaan omdat de procureur-generaal toestemming krijgt om die minister te vervolgen. Het gaat alleen maar om zaken die hij heeft gedaan vanuit zijn hoedanigheid als minister.
0: Ja.
2: Toch? Toen de heer Gils in problemen kwam, is daar geen nationale assembleebeslissing voor nodig geweest. Omdat waarvan hij werd verdacht niet is voortgevloeid uit het feit dat hij minister was.
1: Ja.
2: Hij heeft als particulier zijn ding gedaan.
1: Mm-hmm.
2: In tegenstelling tot de heer Balisser. Hè? Mm-hmm. De vader van Brunto was in problemen gekomen. Dat ding van die...
0: Miss Indramayu enzovoort.
2: Toen hij zich op het podium heeft begeven, geloof ik, hij eventjes achter de schermen heeft gekeken.
0: Ja.
2: Dat is, was ook geen zaak die hij heeft gedaan. Die hij heeft gedaan voor het vloeiende uit zijn ministerschap van sociale zaken toen. Toch? Het is niet zo dat de samenleving, ministers enzovoort, all round beschermt. Het gaat om functies, om zaken die voortvloeien uit hun functioneren als minister of als president of als vicepresident. En dus nogmaals, wat er moet gebeuren door de Nationale Assemblée is een opsomming, en het liefst limitatief, een limitatieve opsomming van zaken die het nationale belang in gevaar zouden kunnen brengen, in geval je een bepaalde politieke figuur vanwege zijn politieke handelingen vervolgt.
1: Maar dan nog hebben we de vraag niet beantwoord. Hoe komt het dat er niet zoveel kritiek is geweest tijdens het functioneren van de vorige PG's?
2: Welke steken heeft deze procureur-generaal laten vallen? In welke gevallen had ze moeten vervolgen en ze heeft nagelaten dat te doen?
1: Er zijn een paar, hoor. Er zijn een paar cases. Ze is onlangs begonnen met dat van Wiraling, meneer Noor Mohamed. Maar mensen hebben zich inderdaad afgevraagd, onder andere meneer Van der Sand, waarom is dat niet veel eerder begonnen? Want die case rolde er vanaf 2023.
2: Ja, ja. Komen we aan de prioriteitsstelling van de procureur-generaal? Zijn er geen mogelijkheden? Toch? Kijk, als een procureur-generaal iets nalaat, kun je via het Hof van Justitie aan de bel trekken. En misschien dat we ertoe moeten overgaan om het Hof van Justitie te binden aan een bepaalde periode. Als wordt gevraagd de procureur-generaal op te dragen om iets te doen, dan moet de vraag door het Hof van Justitie binnen een maand beantwoord worden. Toch? Van oké, zoals in de tijd de nabestaanden van het 8 december proces een beroep hebben gedaan op het Hof van Justitie om de procureur-generaal te gelasten om tot vervolging van de mensen over te gaan die betrokken zijn geweest bij de 8 december moorden.
1: En kijk, je kan die zoon van die president bij wijze van spreken. Die heeft enkele uitspraken gedaan toch over de relatie van zijn vader, president, en de PG. En dat hij dus getuige is geweest van momenten waarbij de vader opdracht gegeven heeft. Hij kan het beter weten dan wij met z'n drieën bij elkaar.
2: Hij kan ook zitten te verzinnen van zijn vader.
1: Dat is waar.
2: Toch, het was duidelijk voor mij dat die zoon uit wraak handelde jegens zijn vader. Dus ik zou dat niet zien als een stukje bewijslast. Ik vond dat die zoon toen ook staatsgevaarlijk bezig was.
1: Maar
2: dat heb ik in de tijd ook kenbaar gemaakt.
1: Maar kan je het van de tafel vegen? Je kan zeggen, het is wraak. Dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant kan het ook even goed, even zo waar zijn.
2: Ja, dat kan. Okay.
1: Zeker ook als we luisteren naar al de momenten waarbij die vader zelf op een gegeven moment bijna... kijk maar naar de case Adin. Terwijl Adin nog op zich bevond op het politiebureau en nog eigenlijk gehoord moest worden, zegt de president in de Nationale Assemblée, vertelt hij aan het college waarvoor Adin was opgebracht.
2: Kan het niet zijn uitgelekt? Naar die president toe. Je weet, zaken lekken hier verschrikkelijk uit. Voordat het Hof van voordat de eerste aanleg de kantonrechter zich had uitgesproken.
1: Dat kan, maar ik ben niet naïef hoor.
2: Over de veroordeling van deze boten, ze wisten ze in Nederland ook al.
1: Ja.
2: Ook door uitlekken.
1: Als u in die microfoon
2: ook door uitlekken. Dus ik hou rekening mee dat zaken kunnen worden uitgelekt. En ik zie daarin niet het bewijs dat de ene partij instructies geeft aan de andere partij.
1: Nee, maar voor mij is wel het bewijs. Wanneer de man zelf keer op keer Star News heeft al die video's gepubliceerd. Waarbij president Santokki zich op verschillende momenten heeft geuit. En aangegeven. Ik heb opdracht gegeven. Of ik heb de instructie gegeven. Dus ik weet niet. Ik zou die uitspraken van die zoon. Ik zit niet te juichen. Ik ga niet op mijn schoot laten komen zitten. Maar ik die uitspraken van die zoon ga ik niet zo a priori van de tafel vegen en zeggen van het kan niet.
2: Ik heb het niet van de tafel geveegd. Ik heb het voor kennis aangenomen. Ik zie daar nog geen bewijs dat dat op waarheid berust.
1: Ja. Oké, interessant.
0: Ik luister en ik leer heel veel van. Als ik had niet anders verwacht hoor. Hij heeft het zo mooi uitgelegd met wat van die WIPA. Ik hoef er niets meer aan toe te voegen. Ik denk dat wat dat van de PG betreft, ik denk dat de voormalige president, jammer genoeg, hij is er niet meer, hij kan zich ook niet verdedigen. Misschien op een ongelukkige manier heeft uitgelaten over die samenwerking met de procureur-generaal. Kijk, elke drie machten moet op een gegeven moment met elkaar samenwerken. Er zijn overlegmomenten. Want het gaat om één landbestuur, het gaat niet om drie eilanden. En natuurlijk zijn er altijd overlegmomenten. En we weten soms, de voormalige president, die man was politieman. En we weten dat hij heel vaak in termen vraagt van opdracht. Zo komt het soms voor bij de gewapende machten. Hè. En in dat kader is er inderdaad vaker naar voren komen waarbij hij zei, ik heb opdracht gegeven. En de PG heeft zelf een keer ook lachend ontkend van, nou, hij bedoelt natuurlijk niet zo. Maar daarmee is er natuurlijk bij het volk de gedachte gaan ontstaan dat het werkelijk waar is. Wat waar is, is natuurlijk heel, heel erg moeilijk. Ik heb altijd gezegd van, en we hebben ook gezien bij de vorige PG dat en tijdens president Bouterse dat mensen zijn opgehaald, et cetera. En ook bij deze PG. Ik zeg, wanneer men een strafbaar feit heeft begaan, wanneer men binnen die sfeer heeft begeven, moet men altijd verwachten dat de justitie erop zal springen. Iemand die onschuldig is, de president kan nog zoveel opdracht geven als hij wil. Legaliteitsbeginsel zal niet toelaten, objectiviteit, dat zo iemand in feite terecht wordt gesteld. Natuurlijk, er kan een vermoeden zijn, maar daar heb je altijd een onafhankelijke rechter. Het is natuurlijk niet prettig als je onderwerp bent van vervolging, maar er zijn genoeg mogelijkheden in de wet om onrechtmatige vervolging te voorkomen. Mensen die zijn opgehaald toen of die in feite tegen weer maatregelen kregen. Maar terecht. Als je begint uit te schelden, je beledigt het staatshoofd. Wat is een strafbaar feit? En dat zeg ik niet, dat zegt de wet. Het zijn een bijzondere delict. Het is een strafbaar feit, beledigen van het staatshoofd. Als je bedrijf niet tegen je moet dan mijn kapje dadelijk. Het is bedreiging.
1: Maar de vraag is, wat is een belediging?
0: Nou, het gaat erom zodanig dat
1: die als uitoefen... ik elke dag wil proosten op mijn wol, elke dag. Je bent de slechtste president aller tijden en ik doe het elke dag. Heb ik daarmee iemand beledigd? Ik heb mijn mening gegeven over je beleid en ik heb aangegeven dat ik jou heel erg slecht vind.
0: Ik denk dat het Openbaar Ministerie genoeg ervaring heeft om eigenlijk zaken in te kaderen. Tuurlijk, een simpele opmerking. Een simpele opmerking gemaakt je bent slechtste president en niet dat ze daarop gaan springen. Maar judicie, etnisch dingen enzovoorts. Of je zakka, plus u weet hoe die dingen eraan toe gaan. Of
1: do taki.
0: Men gaat erop springen. Ik bedoel van, we moeten ook leren om kritiek te leveren zonder om uit te schelden. En we zien dat het met intreden van social media, dat het een mode is, mensen die zich achter een smartphone schuilen en uitschelden en mensen beledigen. En men houdt er vaak geen rekening mee dat het familieleden van die persoon treft, kinderen en anderen. Als ze woorden hebben kracht, Er is een gezegde, ik kan goed uittreksel naar bepaalde, maar over milimi. Sommige mensen heb je nooit in je leven gekend, maar die persoon weet alles over jou. En brengt het nog als waarheid op zo'n manier. En er zijn genoeg mensen die het geloven. Jammer genoeg, Julian Witt is het niet meer, maar je moet gewoon geloven wat Witt zegt. Er zijn genoeg mensen, zoals hij ze heeft omschreven.
1: Dobbe mensen.
0: Die het gewoon geloven en het doorverspreiden. En ik bedoel van, er is een recht op vrije meningsuiting, maar je moet niet aan mijn integriteit komen. Eno sab mi. Eno sab mi, maar isab alla sab mi. Hoe is dat mogelijk? En liefst alle negatieve dingen van me, zogenaamde negatieve dingen, ken je. Alleen maar negatieve dingen.
1: Maar wat, hoe ga je
0: dan?
1: Maar hoe ga je dan om met, want voordat u minister of president werd, weet u dat die dingen er spelen, toch?
0: Zeker.
1: De mensen zeggen, hoge bomen vangen veel wind.
0: Dat is een mooi gezegde, maar een minister, een president is ook een mens. Je bekleedt die functie.
1: Maar voordat je die functie gaat bekleden, moet je alvast weten, moet je jezelf instellen op dat, een bepaalde manier.
0: Dat van, klopt.
1: Ik moet tegen een stootje kunnen, toch?
2: En je omgeving ook.
0: Dat klopt. En dat,
2: familie
0: en dat,
2: ook.
0: En dat doen we ook. Hmm. Dat klopt. En dat, want anders zou je op alles moeten springen. Maar er zijn zaken die buiten de grenzen
1: gaan. Want als je te gevoelig bent, moet je het niet gaan.
0: Zeker niet. Ja. Maar er zijn gevallen waar je duidelijk ziet dat dit nog kan. En go tumsi fara. En ik vind personen die moeten keihard aangepakt worden. Maar, we moeten het leren.
1: Ja, maar wat gaat u van meneer Assen?
2: Ik herinner me dat in mijn periode op PLOS, 1996, er regelmatig afstemmingen waren tussen mijn collega van justitie en politie Gir Yassin en de rechterlijke macht. Want ik kan me nog herinneren dat vaak de rechters beslag lieten leggen op inkomens van de minister van Financiën. En dat gaf de minister van Financiën problemen om allerlei uitbetalingen te doen. Toen is er vaker overleg geweest met de rechterlijke macht, met rechtspraakbelast, van hoor eens oppassen met al die beslagen die je laat leggen op de inkomens van de staat. Want daarmee ontneem je de staat de mogelijkheid om te moven. Is dat een vorm van de les voorlezen aan de rechters? Als er een afstemming is tussen die uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Dus.
1: Ja.
2: Oké.
1: Maar wat vonden jullie zelf van de debatten over het in staat van. Of die vergadering over de in staat van bestuldigingstelling van de DDR?
0: Ja, ik vind. En heer Assen gaf het ook al aan. Het was een. Die discussies waren oeverloos. Omdat er geen criteria zijn vastgelegd. Op basis waarvan de Nationale Assemblee moet oordelen.
1: Heb je gestemd?
0: Ja, ik heb gestemd. En reden waarom ik heb gestemd. Zeg, als men onschuldig is, laat men dat, dat bewijzen. Ik ben niet degene die dat moet bewijzen. Er is een telastenlegging. Er zijn zaken aangehaald. Ga voor de onafhankelijke rechter je onschuld bewijzen.
2: Ja.
0: Die discussies waren op een gegeven moment. En als ik naar die artikelen kijk. Ik heb die artikelen niet voor me, jammer genoeg. Dan verwacht de wet aan de ene kant dat men niet, de DNA niet inhoudelijk zal gaan. Dus moet dat uitsluiten, inhoudelijk. Maar aan de andere kant wordt er ook van de DNA dan gevraagd van, als die vervolging in feite niet ertoe zal leiden dat men vergeet.
2: Het nationaal belang, nationaal in het belang. Komt, iets dergelijks.
0: Dus ik vroeg me even af van misschien, ja, ik dacht misschien de memorie van toelichting zou die uitleg geven, maar dat is er ook niet. Ik vroeg me op een gegeven moment af van, nou, waar moeten we heen met dit ding? In welk kader moet je het plaatsen? Om te zeggen van, ik ben zodanig bezig dat ik niet inhoudelijk ga. Want je gaat rekening moeten houden met het inhoudelijke.
1: Ja, ja, ja.
0: Met artikel 9, die wetboek van strafrecht. Dus eigenlijk, ik denk dat die wet toch wel aangepakt moet worden. Net zoals heer Assen zei, moeten duidelijke criteria zijn. Of het nou limitatief moet zijn, ik denk dat het moet limitatief zijn. Want anders ben je bezig waarover te praten. Er is te veel beoordelingsvrijheid gegeven aan de Nationale Assemblée op een gegeven moment. Want op een gegeven moment kan het van alles dan zijn. Veiligheid, wat is het? Is er wanneer die man vervolgd zou worden dat alle Hindus op straat zullen komen? Of alle moslims? Of ik weet niet allemaal wie of alle mensen van Abrabroki. Dus het is niet onduidelijk. Ik denk dat de wetgever toen natuurlijk men niet van goede bedoeling gehad. Maar ik denk dat de wet nu duidelijk aangepast moet worden. En die stappen zullen zeker worden ondernomen vanuit de DNA. Want iedereen is tot de constatering gekomen dat die wet toch wel onduidelijk is.
2: Is die wet niet in het verlengde van het opportuniteitsbeginsel? Dat door de PG wordt beheerd. Dat in niet-politieke gevallen bepaalde procureur-generaal of in een bepaalde case vervolging verder wenselijk is of niet.
0: Nee.
2: En als de PG het nalaat in die normale gevallen, in de niet-politieke gevallen, dan kun je een beroep doen op het Hof van Justitie om in te grijpen. Er is dus niet gezegd van oké, maar als het gaat om politieke delicten, gepleegd door politieke ambtsdragers, dan wil ik dat opportuniteitsbeginsel, ik wil niet hebben dat de procureur-generaal dat zelf uitoefent. Ik wil hebben dat in dit geval politici, DNA-leden, voor me nagaan of vervolging in het belang is van de staat of niet.
0: Nou, dat beginsel is een beginsel van de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie. Dus eigenlijk, het komt politici niet toe. En wanneer wanneer het stuk al naar de DNA is gestuurd, is het feit bij OM dat feiten inderdaad dat er een verdachte is. En dat er vervolg zou moeten worden. Vandaar dat men die toestemming vraagt om te vervolgen. Of dat DNA nou dan deel een verlengde bevoegdheid zou hebben in kader van het opportuniteitsbeginsel. Ik betwijfel dat. Het meer gaat om die politieke. Het gaat om politieke.
2: Ja, ik denk dat in het geval van politici.
0: Ja, dus
2: van politieke delicten, dat opportuniteitsbeginsel van de procureur-generaal in handen wordt gelegd van de DNA. Gaan jullie voor me na of vervolging van deze figuur nadelig is voor de staat?
0: Maar dat is het niet een kader van het gepleegde feit. Die feiten zijn, er staan een verdachte. De ambtenaar in deze, de politieke ambtsdrager, wordt al verdacht. Dus ik denk dat het in het kader is van om juist politieke vervolging te voorkomen. Dus kijken van, aan de politiek de man schakelen maar uit, omdat het waarschijnlijk in het verleden al is gebeurd. En in die landen waar deze wet er ook is, zoals Nederland en andere, waarschijnlijk is het daar al gebeurd van weer. Daar dat men dat weer voorkomen. De PG, de procureur-generaal, heeft al eigenlijk besloten van we gaan je vervolgen. Maar Muanaba toestemming. En Yumgo Lukujimi, if aan de politiek en of heeft me vervolgd aan Massan Nootjaal bepaalde jugu.
1: Hanteert Nederland die wet nog?
0: Ik weet het niet.
2: Hanteert wie?
0: Maar
1: Nederland.
0: Ik heb geen laatste update, heb ik niet, die wet is er wel.
2: Er is ooit een officier van justitie van Nederland op bezoek geweest in Suriname en hij heeft de lezing gehouden, ik dacht in het park.
1: Mm.
2: En bij die lezing kwam tot uiting dat in Nederland het de minister is van Justitie die ter zake richtlijnen geeft aan de procureur-generaal. Trouwens, in onze grondwet kom ik ook iets dergelijks tegen, waarin staat dat algemene vervolgingsbeleid berust bij de regering, ja. Maar in concrete gevallen,
0: ja, artikel 148.
2: In concrete gevallen kan die regering concrete aanwijzingen geven aan de procureur-generaal.
0: Ja,
2: tijdens het 8 december proces is dat artikel gehanteerd, toen Boutsen de president was, maar toen heeft toen de krijgsraad gezegd, nee, want het is al een lopend proces, je bent er te laat mee. Dus we gaan rustig verder. Dus in andere landen is het juist de politiek die beslist van oké, in dit geval kun je doorgaan of hoe, want anders breng je de staat in problemen. Ja, en ik denk dat in plaats van het toe te vertrouwen aan één figuur, is het in Suriname toevertrouwd aan de hele Nationale Assemblee. Ga voor me na of bij vervolging van deze persoon voor deze case.
0: Ja.
2: Het nationaal belang geschaad wordt of niet. Want als diezelfde figuur

0: het hoor. En ik zeg, ik heb geluisterd naar die discussies in de assemblée, maar ik heb me echt afgevraagd of dat allemaal of allemaal nodig was. Ik heb met name geluisterd naar de argumentatie voor zijn stemgedrag van de voorzitter van de assemblée. Hij heeft zich onthouden door uit de zaal te gaan. Ik dacht bij mezelf, mijn godje, je gaat voor vernieuwing. Je gaat voor vernieuwing. We willen transparantie. We willen af van al die corrupte dingen uit het verleden. Dan moet je het groen licht geven, vind ik hoor. Dan moet je groen licht geven aan de rechterlijke macht, zeg ik maar eens eventjes, om door te gaan. We zien wel wie onschuldig is.
1: Ja.
0: Die wordt vrijgesteld.
1: En ik denk ook dat deze wet eerder zou passen bij wat in vorige grondwet van 1975 was. Dat is de ministeriële verantwoordelijkheid. Wat er niet meer is. Nu is de regering verantwoording schuldig aan het parlement. Binnen het kader van de grondwet van 1975, waar we spraken over de ministeriële verantwoordelijkheid, zou het dan beter passen dat het de minister is die uiteindelijk verantwoordelijk is. Als u die documenten leest, die zijn gestuurd, dan zie je dat hier meer is gebruik gemaakt van machtsmisbruik. Dus dat is aangehaald meer in het kader van de anticorruptiewet. Het moet zijn artikel 13, geloof ik. Daar is in het geval van zeker Geert Hoefdraad en hier normaal met van gebruik gemaakt. Binnen dat kader van de oude grondwet zou dat meer aansluiten, denk ik, omdat de minister duidelijk de verantwoordelijk is. Maar in deze grondwet, waar sommigen zagen goedkeuren behoeven van de Raad van Ministers, is het de vraag van, moet de hele Raad van Ministers niet erop toezien?
2: Dat is wat hij zegt toch.
1: Wat de goedkeur of de president?
0: Ik denk dat de minister verantwoordelijk verschuldigd zijn aan de president.
1: Precies, aan de president. Precies, de minister zijn verantwoordelijk aan de president. Als de regering is verantwoordelijk schuldig aan het parlement. En dat zijn.
2: Dus dat zou je de hele RVM in staat van verschil in.
1: Precies, en dat zou dan een groot probleem zijn, natuurlijk. Dus ik denk dat er aanpassingen.
0: Dan mag de PG totdat er een andere RVM komt.
1: Ik denk dat er aanpassingen moeten zijn, dat men de wet scherper moet stellen. Ik denk, het was een goede bedoeling. En als die discussies misschien moet voortvloeien dat de wet niet op zijn plek is, dan moet het.
2: Maar als Bontessen Mohardjo, stel hij wordt gearresteerd, want er staat onmiddellijke gevangenneming, betekent het volgens jullie het einde van zijn politieke carrière, of komt hij nog groter eruit na een paar jaar?
1: Nou,
2: of komt hij groter uit de bus?
1: Nou, kijk.
2: Smita was ook een tijd eens in de voor 80 opgesloten.
1: Als hij meer dan 5 maanden. Ja.
2: Maar daarna was hij toch nog steeds.
0: Sumita is er volgens mij niet zo groot uitgekomen. Op een gegeven moment.
2: Hij is de Javaanse leider gebleven.
0: Ja, maar dat is eigenlijk door een samenloop van omstandigheden. Hmm. Op een gegeven moment moesten de militairen
2: verkiezingen uitschrijven.
0: En de politici die waren benaderd, Lachman, Aaron, die hebben gezegd, ja, maar we doen het niet zonder Sumita. Sumita of zonder de KTPI. Ik begreep het, ik zeg, we doen het niet zonder de KTPI. En het KTPI-bestuur heeft gezegd, ja, maar wij doen pas mee als je onze voorzitter vrijlaat.
2: Dus de man was nog een factor, toch? Ondanks de gevangenisstraf.
0: Ja, hij was nog een factor. Ja, ja, hij was nog een factor. Maar toch volgens mij niet zo'n geweldig factor van gewicht. Dat je rekening mee moest houden. Want anders had je al problemen gekregen. Als hij zo'n geweldige factor was, had je al problemen gekregen toen hij werd gearresteerd. Toch? Nadat de zaken aan het licht zijn gekomen.
2: Nee, maar toen waren de bewijzen hard, toch?
0: Ja, hij is
2: Aaron dus had geen keus. De bewijzen waren hard.
0: Ja.
2: Het is toen gepubliceerd door Slagveer, toch? Jozef.
0: Ja.
2: In vormen. Maar goed, maar zien jullie toch, wat betekent het voor Bronto?
1: Het is net.
2: Einde dienst of toch niet?
0: Ik dacht einde politieke carrière hoor. Bronto is zo veelbelovend geweest. is toch wel teleurstellend hoor.

0: in zo'n situatie is komen te verkeren. Waarbij hij natuurlijk nog niet schuldig is verklaard. Maar dat er een situatie is ontstaan waarin de assemblee om toestemming moet worden gevraagd om hem verder te mogen vervolgen. En als de procureur-generaal in zijn geval zegt directe gevangenneming, dan zal zij daar toch wel enige basis toe hebben, denk ik.
1: En ik vraag me af, maar wat zal het dan zijn? Onmiddellijke gevangenneming voor hem. En,
0: misschien heeft ze ingeschat dat in zijn geval de kans op vluchtgevaar erg groot is.
1: En de kans op vluchtgevaar voor de andere mogelijke verdachten.
0: Kennelijk
1: minder. Van Panam, want er zijn nog een paar mensen in die Panam case waar iedereen zich afvraagt, maar waarom? Meneer Seudin, kans op vluchten is toch ook bij hem aanwezig?
0: Ja, maar misschien wordt gehoopt dat die buiten beeld kan blijven. Het gebeurt ook vaker dat een man de schuld zegt, nee, ik heb alles op eigen initiatief gedaan. Dus dat zou best kunnen. Moeten we eventjes afwachten.
2: We zullen zien hoe dit zich ontwikkelt, hoor. Persoonlijk vind ik dat er meerdere zijn. Het kan niet maar een werk van één persoon zijn geweest. Onmogelijk.
1: Ja. Dacht ik ook al. Maar goed, meneer Assen, vertel eens. Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt als minister? En dat wil ik van jullie beter dat horen. Of niet, let's start with the bad news.
2: Ik zou ook kort willen praten over dat van de OAS, hoor.
1: Ja, we komen er. We hebben nog
2: zie tijd. Dat we maar een half uur nog hebben.
0: Wat voor moois.
1: Start with the other part. Wat is het slechtste wat Ronald Assen heeft meegemaakt als minister op beide posten?
0: Nou, ik heb het heel moeilijk gehad toen ik minister van Defensie was en de bewaking het had laten liggen.
1: Thuis?
0: Thuis. Die man die op de militair die op wacht stond.
1: En die was bang voor gevangenen.
0: Die heeft zijn AK's, hij stond er alleen, twee AK's achter het huis gezet en is voor de deur gaan staan om de dames het hof te maken.
1: Mm-hmm.
0: En toen heeft inderdaad een stiefzoon met twee andere vrienden, kleine jongens overigens hoor, kleine onschuldige jongens als je mij vraagt, zijn toen met die AK's vandoor gegaan. Dus toen heb ik het inderdaad erg moeilijk gehad als minister van.
1: Is dat in het nieuws gekomen?
0: Dat was in het nieuws. Ja, jij was de eerste die bevestigde dat het zich bij mij thuis had voorgedaan. 100% zeker. Ja. Weet je niet meer. Hij was de eerste. Jouw informant had het doorgegeven. Ik zei 100% zeker. Want ik hoorde je nog zeggen.
1: Nou, ik kan het eerst zeggen. Dan zou ik het weten.
0: Ja, toch wel.
1: Welk jaar was dat?
0: Nou, het moet zich ergens tussen 2000 en 2005 hebben. Tijdens mijn ministerschap van Defensie.
1: Ja. Maar dat is vrij ernstig. Die jongens met die AK weg. Hoe oud was hij?
0: Volgens mij 14, 15. Wat heeft twee anderen, één van 13.
1: Wat hebben ze ermee gedaan?
0: Ze hebben het begraven.
1: Wat? Op je erf?
0: Nee, niet op mijn erf. Op een leegstaand perceel.
1: Maar jullie zijn er wel gewacht gekomen?
0: Op den duur. Het heeft wel even geduurd. Mm-hmm. Er is eerst gezocht enzovoort. En ze hebben eerst een pak rammel moeten hebben. Maar op een gegeven moment.
1: Maar op de eerste plaats moet je die militairen schop geven.
0: Dus eigenlijk wel. Want te meer daar. Ik zou die avond niet thuis zijn. Mm-hmm. Ik vertrek die vrijdagmiddag. En ik zeg, jongens, dit heb je niet geleerd tijdens je opleiding. Mm. Je hebt geleerd dat jouw AK is je eerste vrouw.
1: Ja,
0: overal, hoe ga je naar het toilet met je meenemen? Mm. Dus ik had gewaarschuwd om naar de hand te vernemen dat hij diezelfde grap heeft uitgehaald.
1: Vrij ernstig.
0: En dat die jongen dat doorheeft enzovoort. Dus dat was inderdaad een domper in mijn carrière. Een domper, maar oké, op een gegeven moment. Leuks als Defensie is leuks. Ik heb kritiek meegemaakt, kritieke situatie meegemaakt, waarbij ik de kritiek heb moeten incasseren van de Amerikaanse overheid. Vanwege het feit dat ons terrorismebewustzijn in Suriname niet heel was. Er heeft zich een ernstig geval voorgedaan te Sanderij, waarbij twee terroristen werden op een zondagmiddag. De KLM stond te wachten. En de twee terroristen zijn gepakt. Binnen een uur hadden ze een advocaat, een Surinaamse advocaat. Die is met het OM overeengekomen dat alle reisdocumenten zouden die terroristen worden afgepakt. En de geladen wapens die ze bij zich hadden, moesten ook worden ontnomen. Ze moesten worden gebracht naar hun vakantieadres. En de volgende ochtend, 7 uur, moesten ze weer worden opgehaald. En toen de MP de volgende ochtend 7 uur ging om ze op hun vakantieadres op te halen, zijn ze verdwenen tot de dag van vandaag. En de Amerikanen, die hebben een verschrikkelijk informatienet. Overal waarschijnlijk, maar zeker ook in Suriname. Die wisten het voordat ik het wist. Dus ik kom om 7:30 aan op het werk, Defensie. En de militaire attaché van Amerika staat me op te wachten. Goed kwaad was die man. Ik heb veel, inderdaad, big talks van hem moeten incasseren. En eigenlijk had hij gelijk. We waren naïef.
1: Maar dan had hij het recht niet om je zo aan te spreken.
0: Het terrorismebewustzijn in Suriname was toen nauwelijks ontwikkeld. Terwijl we al 9-11 hebben gehad in de States. Maar dat was terrorisme middels vliegtuigen. Dus we wisten niet dat het ook op een andere manier kon. Dus ik heb het toen inderdaad moeilijk gehad. Ja, wat moet je die man zeggen? Hij had gelijk. Wat zo naïef zijn omgegaan met die 2 terroristen die we hadden gepakt. En hij had zich natuurlijk ook vergist. Want het aanspreekpunt van de militaire politie is niet de minister van Defensie. Het aanspreekpunt van de militaire politie is het Openbaar Ministerie. De militaire politie is eigenlijk slechts organisatorisch ondergebracht bij het ministerie van Defensie. Maar de militaire politie opereert onder commando, om het zo te zeggen, van het OM. Dus eigenlijk moest hij naar de minister van Justitie en Politie gegaan zijn om zijn frustratie te uiten.
1: Maar dat wist u op dat moment niet?
0: Ik wist het wel.
1: U moest er maar mee confronteren, toch?
0: Ja.
1: You're at the wrong place.
0: Ja. Waarschijnlijk als het de militaire attaché geweest was van een mij onbekend Afrikaans land dat ik het had gedaan. Of een mij onbekend Aziatisch land dat het gedaan. Maar, ging om de militaire attaché van de States. En hij had gelijk, ja, wat moet je hem dan zeggen? Ja. Je zal het wel doorgeven. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat was inderdaad
1: minder mooi.
0: Roddink. Maar het geeft gewoon aan dat het terrorismebewustzijn was bij ons niet heel.
1: Stem?
0: Was bij ons niet heel. En we hebben er verder toen ook geen rugbaarheid aan gegeven. Hè? Want het zou in dit kleine land het zou schokkend geweest zijn. Voor ons was terrorisme iets wat zich afspeelde buiten onze grenzen, ver van onze show, enzovoort. Maar ja, dat was Defensie. Hè? We hebben dat eventjes geïncasseerd, ja.
1: Ja. Stem?
2: Ja, voor mij, eigenlijk mijn moeilijkste moment had ik al aangegeven, dat met de grandma.
1: Oh.
2: Ja, dat was erg lastig, heel veel verklaren. Prettige dingen, uitvoering van het decentralisatieprogramma was heel innoverend, maar dat was een van de dingen waar ik zeg van, heb ik dat gevoel gehad dat ik iets goeds heb kunnen doen voor dit land. Dus dat zijn de dingen zoal.
1: Ja. Oké, je had nog wat iets willen aangeven, zei je?
2: Ja, dat van OAS, want het is gebruikelijk dat ook met het onderwerp om. Dus ik had dat ook, dat van SLM was ook al, is ook al besproken in het kader van die ramp wilde ik praten, maar oké. Dat van OAS, ik denk dat de minister van Buitenlandse Zaken iets erover heeft gezegd dat men het volgt. Het is natuurlijk, het is sluimerend nieuws. We weten dan niet zeker van het medium dat het naar buiten heeft gebracht, hoe betrouwbaar ze zijn, et cetera. Maar je ziet dat wel, dat het hier en daar is overgenomen. En dat is die kwestie van secretaris-generaal Albert Ramdien.
1: Oh.
2: en het is wel zorgwekkend, omdat wij gaan er makkelijk aan voorbij als Suriname. We moeten aannemen dat OAS de Oost-regionale organisatie is. En dat het voor het eerst is dat het Caribisch gebied het voorzitterschap moet leiden. Altijd was het iets van die Latino's en het Caribisch gebied kreeg van de assistenten van de voorzitterschap. En wij, de eer valt ons te beurt als Suriname. Een land die al gebukt gaat onder allerlei allegations, dus beschuldigingen van corruptie. En dat er dan zoiets gebeurt. Dus ik wacht op de begrotingsbehandeling, want daar krijg je dan veel ruimte om de minister van Buitenlandse Zaken wel te vragen om hier anders naar te kijken dan alleen maar te volgen. Want het is heel ernstig. Die schande die we krijgen, dat te meer dat we al bekend staan als niet zo goed met het bestrijden van corruptie. Dat dit dat op internationaal vlak zo'n grote organisatie gaat gebeuren. Als er iets gebeurt, als die Amerikanen eventueel door, stel dat het waar is. En die Amerikanen drukken door en treffen inderdaad maatregelen. De schande voor Suriname zal niet te overzien zijn. Ik weet niet of ik nog op het vliegtuig zal kunnen stappen. Om
1: ergens maar die mannen bouwen een case, bouwen die case.
2: Dat is wat ik denk. Ze bouwen een case en ik bedoel, ja, als ik die goede man daar mocht adviseren om die schade te beperken als hij weet dat hij zaken heeft uitgehaald. En dat zeg ik op eigen titel hoor, niet als parlementariër of zo. Ik zeg het op eigen titel. If you dat motro de tapio ede, zoek maar reden of moto. Voor zijn scheng moro bigi. Zoek maar reden. If na sikio siki of sang. Dit is heel ernstig.
1: Wat iemand zei, man. Dat wil ik even voorlezen, want ik zie die berichten ook. En natuurlijk, zoals we spraken in het begin over de rol van de pers, je wil die dingen niet zomaar publiceren. Maar dit is wat iemand schreef. De berichtgeving komt slechts van een parlementariër die op zijn eigen website zijn bezorgdheid heeft geuit over de benoeming of verkiezing van Ramdin. Je kan het vergelijken met een van onze DNA-leden. En verder. En toen zei ik van ja, maar de parlementariërs daar, zonder om de mensen hier, de parlementariërs daar komen niet zomaar uit. En het antwoord was: het is gewoon nieuws dat een parlementariër van de VS vraagtekens plaatst. Wanneer de eerstvolgende algemene vergadering wordt gehouden, zullen we meer merken.
2: Ik hoop het. Ik hoop dat het niet waar is. Maar van de karas aan pif smokode, no? Van ja, moest de. Maar ik hoop voor Suriname. Echt, als het een vertegenwoordiger van een ander land was, minobos kan niet, minobos bang. Maar we hebben genoeg te lijden onder corruptiebeschuldigingen. En als we dit nog op de koop te moeten krijgen, dan bijna, ik weet niet hoe mensen nog naar ons zullen kijken in deze wereld. Want deze smet wist je nooit meer uit. Het zal honderden jaren duren of tientallen generaties voordat men. Want dit gaat in de annalen staan van de OAS. En dan zal iedere Surinamer die op een positie wil komen internationaal, zal het beïnvloeden, zal die beslissing beïnvloeden.
1: Dus laten we hopen dat het niet waar is.
2: Laten we hopen dat het niet waar is. En daarom, ik wacht me wacht op begrotingsbehandeling. Laat het meer zijn dan volgen. Zoek informatie om te kijken hoe aan damage control gedaan gaat. Natuurlijk, het is een regionale organisatie. Maar het kan altijd lobbywerk verricht worden om zaken goed naar buiten te brengen en aan te pakken voordat het andere proporties krijgt en het land grote schade aanbrengt.
1: Ja, meneer Assen, had u zelf ook iets op uw eigen agenda?
0: De stellantie van de OAS, inderdaad, ik heb het allemaal gelezen. Ik probeer het zoveel mogelijk te volgen. Ik onderschreef naar de bezorgdheid van mijn collega hier. Vooralsnog heb ik het voor kennisgeving aangenomen. He, want we hebben het net over de media gehad. Dat gaat over de buitenlandse media. Wat is waar en wat is niet waar. Dus even afwachten totdat zaken wat duidelijker worden.
1: Nou, bij ons, bij Lim, hebben we onder andere ook een gesprek gehad met Curtis Hofwijks, die stapt uit de politiek. De president heeft ook een persconferentie belegd, waarbij ze dus gezegd heeft dat we heel veel kunnen leren van de Bolsa Familia, het sociaal programma van Brazilië. Ja. Meneer Van der San die heeft aangegeven de case DSB te laten voor wat het is. Want hij is naar de arts geweest en hem mankeert niks na de erg geval, na de brute uitzetting uit de bank. Maar geen inwendige zaken, dus hij laat het voor wat het is. En hij heeft gezegd, hij wil geen koperzend van DSB. Jullie hebben al deze berichten kunnen volgen?
0: We hebben een beetje gevolgd, ja.
1: Is er iets op te zeggen?
2: Ja, dus ik weet niet, de ouderen eerst laten
0: brengen. Nou, dat onderwijs gebeuren natuurlijk gaat niet ongemerkt aan ons voorbij.
1: Oh ja, is zeer
0: dat
1: belangrijk.
0: Het onderwijs gebeuren. Ik vraag me steeds weer af wat er allemaal gebeurt. Niet alleen op het ministerie van Onderwijs, maar ook op het ministerie van Financiën. Ik ben me ervan bewust dat mensen niet alleen vanwege een gering salaris naar het buitenland vertrekken. Dat er natuurlijk heel wat factoren zijn die mensen kunnen laten beslissen om te vertrekken naar het buitenland. Maar ik denk dat je de mensen een goedkoop argument geeft als je zult met hun salaris. Hè? Als je zult met de aanstellingen, als je zult met hun bevorderingen. En ik weet niet waar het allemaal aan ligt dat het zo lang duurt voordat de zaak daar vlot getrokken kan worden. He? En wat voor het onderwijs geldt, geldt ook voor de verpleging. We weten dat we de mensen dringend nodig hebben. Dan moet het volgens mij niet eens een probleem zijn om zaken die je ze toezegt, toelagen, die je ze toelegt, niet te implementeren. Ja. Dus die verbazing komt steeds meer bij me op, hoor. Wat is er gaande? Niet alleen op het ministerie van Onderwijs, maar ook op het ministerie van Financiën, met betrekking tot het onderwijs en met betrekking tot de gezondheidszorg. Waarom kan men niet voortvarender bepaalde beslissingen nemen en uitvoeren? En toezeggingen nakomen?
2: Ja. Dus als ik mag inhaken op dat van onderwijs, hoor. Ik zeg, als ik een krant van de jaren 70 openslaat, lijkt het alsof er niets veranderd is. Zie ik precies hetzelfde staan. En ik zeg, als we meer dan 60 jaar, 50 jaar, 60 jaar met hetzelfde probleem dealen, dan moeten we toch anders aanpakken. Dat wil zeggen dat die methode die wij gebruiken om het op te lossen niet werkt. We weten als we salarissen van weet ik hoeveel duizend onderwijzers verhogen, dat daarmee inflatie aangewakkerd zal worden. Dus na een tijdje is dat heel salaris al geërodeerd. Dan moeten we naar andere modellen kijken. Nergens ter wereld kan de overheid zonder een vette buidel onderwijs behoorlijk managen, subsidiëren. Kijk, bepaalde landen doen het met oliegelden. Guyana doet het nu, gratis, mooi. Maar wanneer het geld er is, kan je het doen. En het is een manier van investeren in de toekomst. Maar ik zeg van dit. Zolang je niet weet of je altijd die middelen beschikbaar zal hebben, moet je wel op een andere manier naar de zaken kijken. Ik zeg, we subsidiëren te veel in dit land. We willen alles subsidiëren en vaak ook de verkeerde dingen. Niet dat onderwijs verkeerd is, helemaal niet. Onderwijs is juist een van de juiste dingen. We subsidiëren van alles waardoor we die cruciale sectoren niet kunnen financieren. De overheid heeft zoveel scholen onder zich en hier wat overgenomen van RKBO, IBG, etc. Waarvan ze de leerkrachten betalen. Het is een hele burden op de begroting. Maar is de vraag, moet de overheid alle scholen subsidiëren of een geselecteerd aantal scholen? Toch? Dat moeten we ons eens gaan afvragen. Laat de mensen die het geld hebben hun kinderen zetten op die scholen die niet gesubsidieerd worden. Met de paar jaar volle laag. Want dat doen ze al. Er zijn zoveel particuliere scholen. Maar door algemeen te subsidiëren, door een objectsubsidie te doen, subsidiëren je de hele Santekraam. Je subsidieert Ragoudou, maar ook toen die besluit om zijn kind op die goedkope school te zetten. En dat moet je juist niet doen. Want op een gegeven moment ga je dat niet meer kunnen. En hetzelfde geldt voor de verpleging. Subsidieer de mensen zelf. Doe aan subject subsidie. De mensen die het niet kunnen betalen. Dat is subsidieer de smarati. Maar nog een subsidieer. En ook man. Unamamon. En straks. Olimoni ook kon. Dus we gaan het nemen en er tegenaan gooien. En als met al die slechte omstandigheden die krachten toch weg gaan trekken. Dan hebben we geïnvesteerd in krachten voor het buitenland. Ja? Dus liever pak je het anders aan. Liever subsidieer je dan wie gesubsidieerd moet worden. Verzelfstandig die dingen. Desnoods in elke week begin met 2 scholen te verzelfstandigen. 2 daarvoor in aanmerking komen tot school. We houden toch zoveel van consultants. Zoek aan buitenlandse consultant. Oké, okay, ik heb ook Surinaamse consultants. Zoek aan, ik ga doen onderzoek welke scholen komen in aanmerking om bijvoorbeeld verzelfstandig te worden. Laat de directeuren dan echt directeur zijn. En dat we je van zijn in Lolo Gomorro varen. Heb je minder kosten aan onderwijs als dan laat het volk het betaalt, zij die het kunnen betalen dan.
0: Ja.
1: We gaan nu meenemen, meneer Bettersen, het item waar ik in het begin over wilde praten. Want ik zie dat Star Nieuws een bericht geschreven heeft.
2: Ja,
1: de SVB geeft uitleg over beschikbaarheid van de WK-kaarten voor de voetbalgemeenschap. De voorzitter Matura zegt in een persbericht dat er financiële beperkingen waren en daarom is er voor gekozen om samen te werken met een externe partij voor de aankoop en verkoop van de kaarten.
2: Dus ik heb het ook gevolgd, hoor. Natuurlijk, als je iets hoort in het nieuws, soms moet je even nagaan wat waar is, kent men de procedures of niet. Maar ik moet dit zeggen van SVB, het huidige SVB. Ik heb er geen goed woord voor. Ik kan me SVB heugen toen ik jong was, de leiding van Bundi enzovoorts. Dat had wel toch een andere uitstraling. Ik was misschien te jong, er zullen dingen gebeurd zijn. Maar het is een bepaalde tijd dat de SVB, dat het een geur is van corruptie, van belangenverstrengeling. Die ene voorzitter is eigenaar van een sportzaak, hij is hier à la trui. Team dan wist die andere ticketverkoper. Hij zei alle tickets Fatima, maar die naar bestuur. Hoe kunnen deze dingen? Maar FIFA laat deze dingen toe. En dat zal het me niet verbazen wanneer deze dingen gebeuren. Als je in vergaderingen van SVB gaat, waar de voorzitters gekozen worden, waar het bestuur wordt, en je hoort gewoon iemand van bijvoorbeeld een bond zeggen, maar ino paimi daar een mino stem, waar de voorzitter bij zit. Dat is na pemigo schrift, die zijn nog van horen zeggen. Waarmee zijn we bezig? Dat is dat duidelijk dat er sprake is van corruptie. Van alles wordt er daar gekocht en gekocht naar jouw heer Woyo. En we hebben zoveel al gezien wat de uitslag is. Kijk dat met die nationale spelers. Je zegt aan die mannen: ay, als hij naar legit, ik kan kopen. Wat blijkt uiteindelijk? Je hebt ze voor de gek gehouden. Heeft SVB geen juristen? Hebben ze geen toegang tot goede mensen om die dingen uit te zoeken? En dit is niet het enige probleem. Een tijdje terug had Suriname gelijk gespeeld tegen Curaçao een aantal jaren geleden. En men dacht dat niet het onderling resultaat zou gelden, maar van mij doelsaldo. En het bleek uiteindelijk onderling. En men, wat bleek? SVB had het document niet gelezen, had het competitiereglement niet gelezen. En men zei het was een dikke pil van 25 pagina's. Als je een goede jurist hebt, heb je zelf 100 pagina's niet veel voor een goede jurist. Dus al deze dingen herinner ik me en dan vraag ik me, wat gebeurt er daar? En dan zie je weer dit gebeuren. Kaarten die helemaal in Dubai belanden, of het waar is, ik hoop het van niet. Maar het zal me niet verbazen gezien de reputatie van SVB. Ja, ze mogen me uitschelden, maar het gaat me niet schelen, want alles wijst op dat een verschrikkelijke corrupte bende daar rondloopt. En dat wie daar ook binnenkomt, dat men gewoon met het treintje meegaat. En de FIFA beschermt ze op een of andere manier dat ze zelf rechtszaken uit vonnissen terzijde kunnen leggen. Het is, sorry hoor, maar once on, that, if, als ik het voor het zeggen heb, met FIFA beschermen. Je bent meestal heel rommel dat uit, dat heer zijn bestop. Daar hoeft de Suriname voldoende te begangen wat nieuws aan, want dat is rotzooi wat er daar gebeurt. Echt waar. En ze zijn niet verplicht met de verklaring te komen. Ja, we zijn een FIFA-organisatie, dus hoe afkangen we een verklaring. Maar het hele volk leidt eronder. Huh? Dit is weer zoveelste schandaal. En laat ze duidelijk ontkennen. En ze komen met een verhaal. Ja, en het moet nog blijken dat het waar is. Wie kan het verifiëren? Kan ik het? Kan de man van de straat het verifiëren? Dus je kan alles vertellen wat je wil, ja, over waarom die tickets daar in Dubai zijn beland.
1: De SVB erkent, staat in het bericht, dat deze gang van zaken voor veel supporters een teleurstelling is geweest. Volgens de bond bestond ook binnen de organisatie de wens om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden een WK-kaart aan te schaffen.
2: De vraag is, wie krijgt die kaart en voor wie krijg je het? Waarom heeft FIFA die kaarten niet direct voor Dubai verkocht? Huh? Als SVB het krijgt, is het toch voor Surinamers? Dus middels Abierre, maar er moet een duidelijke verklaring naar het volk toe komen.
1: Deze verklaring is niet duidelijk genoeg.
2: Nee, is niet duidelijk. Waarom moet een kaart naar Dubai? Waarom? Dubai krijgt toch ook, ze hebben ook een bond, toch? Huh? Dit is toch voor Surinamers om te kopen? Dus, minus Sabiere, kan je maar bieden me verontschuldigingen aan? Het heeft dit aan een boemverklaring. Alles maar ze begrijp. Dan ja. Bieden me verontschuldigingen, maar dit is te gek om te geloven.
1: In elk geval, donderdag aanstaande begint het WK voetbal. We kunnen daarmee afsluiten, want het is 4 voor 6.
2: Kijk, gewoon voetbal dat met Faya toch.
1: Ik heb het vast,
2: dus, ik ga fit schrijven.
1: Serieus?
2: Het is een nationaal ding, voetbal. Men beseft het nog niet, jong. Dat wat er is gebeurd met die nationale jongens. Mm. Wat men dit volk, als men die fout die men daar heeft gemaakt, wat men die jongens heeft aangedaan en dit volk. Ik heb met de vader van Dijk stil gezeten. Tori Ozoi me uitgelegd wat er is gebeurd. Hoe amateuristisch SVB te werk is gegaan. En ook kan. En daarom noemt men ons jammer genoeg soms. Ik ben er niet mee eens. Maar soms bekruipt je het gevoel dat je soms wel een bananenrepubliek bent. Alles gaat mis. Als management. En om nog iets te zeggen erbij. Ik hoef maar alleen maar soms naar onze infrastructuur te kijken. Dan wil ik het wel geloven.
1: Kijk hoe boos meneer als nationalist naar je kijkt. Nee, dat is...
0: ik hoor hem aan. En ik lees de dingen van de SCB. Maar ik heb er eerlijk gezegd geen mening over gevormd.
1: Nee, maar je zegt bananenrepubliek. Dus ik zeg, u gaat inkomen om dit.
2: Ik zeg soms. Ik zeg niet dat het zo is.
1: Als je de microfoon...
2: Maar soms... Bijna wil ik het gaan geloven. Als ik kijk hoe wij onze zaken aanpakken. En natuurlijk zeg ik van, ik moet natuurlijk mijn aandeel doen en het anders laten verlopen. Maar ja, soms is een enkeling, een drenkeling. Daarom dat ik van dit medium gebruik maak. Om te laten zien dat ik er anders over denk.
1: Meneer Assen, wat verwacht u van WK voetbal? En zegt u maar niet dat u niet gaat kijken. Omdat u boos bent dat het geld niet besteed is aan anderen.
0: Dus ik kan me natuurlijk, gehoord wat anderen hebben gezegd. Maar kijk, er zijn andere prioriteiten. Ga je zoveel miljoen aangooien tegen dat voetbal. Ik maak het in dit geval makkelijk. Gegeven het feit dat we er 60 miljoen geloof ik tegenaan gooien. Ga ik proberen zoveel mogelijk te genieten van de wedstrijden die komen. Ik heb een paar favorieten. Argentinië, Brazilië, Nederland vanwege de Surinaamse jongens die daar rondlopen. Duitsland. Wie nog meer? Dat is het zo'n beetje. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe ver Curaçao komt. Ja, ik ben benieuwd hoe ver Curaçao komt.
2: Ze zijn ver gekomen.
0: Ja.
2: Nou, ik ga zeker waar het mogelijk is genieten. Ik geniet niet meer zoals vroeger, omdat ik niet zoveel tijd heb. Maar ik heb natuurlijk ook mijn favoriet. Mijn favoriet natuurlijk, ja, ik ben opgegroeid met Maradona. Dus daar ben ik gaan hangen bij Argentinië. Maar ik moet wel zeggen dat mijn sympathie voor het Nederlands elftal is gaan groeien. Vanwege die jongens die ons zijn komen supporten. Dus stiekem hoop ik ook dat als Argentinië struikelt dat het Nederland wordt. Dus ik zal dan niet ontevreden zijn. En in de toekomst denk ik dat mijn sympathie helemaal zal overslaan naar het Nederlands elftal. In de hoop dat die jongens, al zijn het de jongens van de tweede garnituur, dat ze ons zullen blijven steunen.
1: Ja. Nou goed, ik hoor niemand praten over Frankrijk van me, maar goed, ik blijf bij de Fransen.
2: Ze zijn goeie,
1: sinds jaar en dag.
2: Goeie buren, maar...
0: Voor dat verrekenen zijn het onze buren, ja, het,
2: ja. Goeie
1: ik
2: buren.
1: Ik heb enkele behoefte om. Ik heb niks te zoeken in Duitsland, hoor.
2: Ja, zoals nee, helemaal niet.
0: Nee, maar vanwege toen ik er was in Europa, heb ik natuurlijk het Duitse voetbal bewonderd. Beckenbauer, een voetbalkunstenaar. Ja. Gerd Müller, zijn doelman. Minder charme in het spel, maar toch wel het doel kunnen vinden. Ja. Zo heb je nog een paar van die jongens. Dus vandaar.
2: Ja, dus... ja, die Fransen, leuke spelers. Eigenlijk is het toch gewoon Afrikaans team dat daar speelt. Maar ze doen hun ding, maar ik heb nooit mijn sympathie kunnen winnen. Ik zeg zelfs als na Nederland... zelf verder moet kijken, dan heb ik geen enkel team. Zijn Argentinië, Nederland, die Fransen.
1: Dus die kracht ook niet eens voor die Brazilianen?
2: Nee, kracht niet voor die Brazilianen.
1: Waarom niet?
2: Nou, ik weet het niet. Maar sinds mijn sympathie voor Argentinië is gewekt in tijden van Maradona, is het nooit meer gedaan.
1: Dus je houdt van onsportiviteit?
2: Nou, onsportief
1: zijn. Hoe kan je sympathie hebben voor een man die een bal scoort met zijn hand?
2: Nou, dat is één ding maar geweest van al die dingen, geweldigheden die hij heeft vertoond. Wat die Brazilianen betreft, het is op een of andere manier nooit gelukt om sympathie te hebben voor dat team. Ik weet het niet. Ik hoop misschien dat het in de toekomst zal lukken.
1: Maar ja, laten we kijken wat het wordt. Het was heel interessant. Merk ik ook aan de reacties, hoor, uit het publiek. De mensen, vele mensen zeggen, we hebben veel aan gehad, we hebben veel geleerd. Zelf ga ik weer rustiger naar kijken later vanavond. Ik stel voor dat we dat doen. Wanneer het eenmaal op YouTube is gepubliceerd. Ja. Stanley Batterson en Ronald Assen. Twee Sramangs die het nieuws elke dag volgen. Ik geef hen beide het laatste woord en dan sluiten we af.
2: Ik zal als jongere eerst. Nou, ik ben natuurlijk weer blij met de uitnodiging. Natuurlijk die onderwerpen zijn natuurlijk allerlei onderwerpen. Ik ben iemand, ik volg het nieuws elke dag via de telefoon of anders. En daar waar ik altijd mijn bijdrage op een eerlijke manier kan leveren, doe ik dat altijd. Aan de kijkers, luisteraars zeg ik altijd om kritisch te volgen. En we leren allemaal van elkaar. En ik kan altijd een appje verwachten. Dat heb ik ook vaker gehad van, hey, dat kon erbij of hey, dat had je zo kunnen brengen. En dat apprecieer ik natuurlijk altijd. Ja.
1: Mr. Assen.
0: Ja, dus ik sluit aan bij dat WIPA gebeuren dat we hebben gehad. Ik dring er bij de DNA op aan om aan te geven in welke gevallen een vervolging in het nadeel is van de staat. Ik heb alvast twee suggesties. Als een vervolging zou leiden tot een burgeroorlog, dan moet je er niet aan beginnen. Als een vervolging zou leiden tot, zeg maar, de onmiddellijke gevangenneming van de regeringstop, hè, van de vicepresident en de president, en met een paar ook nog van de plaatsvervangende voorzitter van de Raad van Ministers, dan moet je er niet aan beginnen. En zo moeten we nagaan, concreet aan te geven welke ontwikkelingen we bij een bepaalde voortzetting van een proces niet willen hebben. Zodat we in een voorkomende geval concreet en snel binnen een week kunnen beslissen of de procureur-generaal door mag gaan met de vervolging of niet. Ja? En ik blijf pleiten in dit land voor een goede salarisverdeling onder landsdienaren. Wat we nu hebben, dat is te gek. Die hoge bezoldigingen van DNA-leden. DNA-leden zijn geen landsdienaren van de rechterlijke macht. Vergeleken bij de salaris, de hoogte van de salarissen van verpleegsters en leerkrachten. Dus die zeer scheve salarisverdeling is een tijdbom onder onze rechtsstaat. Daar wil ik mee stoppen.
1: Nou, heer Assen en heer Bettersen, ik wil jullie beiden bedanken voor jullie aanwezigheid. Was nice. En we kijken uit naar the next time, wanneer we de telefoon weer eens pakken en u vragen om uw bijdrage te leveren in retrospectie. Kijkers, rest ons u te groeten en u te bedanken ook voor het volgen. We moeten nog even kijken hoe we de programmering gaan regelen, zeker met het WK voetbal. Dus in deze fase kan ik u nog niet zeggen in hoeverre we de komende week er zullen zijn. Maar u hoort het tijdig wel. U weet dat het toernooi donderdag aanstaande van start gaat.
3: Hoe laat?
1: Is het donderdag of zondag? Moet ik even checken. Ik ga u laten weten.
3: Ik denk
1: zeker laten weten.
3: Vrijdag, zaterdag, zondag willen.
1: Ja.
3: Wedstrijden.
1: Ja, en dan zien we wel hoe we Rito invullen. Nogmaals bedankt. En u krijgt straks om 7 uur het christelijk programma Revival Now met pastor Patrick Botsen en de Betel Upper Room. Later hebben we de Memories on Lim. En tussen nu en 7 uur veel muziek zoals Paul McCartney en Richard Marx en The Amazing Rhythm Aces en nog veel meer. Blijf dus gewoon lekker luisteren en tot gauw.
4: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur Lim 91.7 en limfmsu.com.
5: Broadcasting all over the world, this is Lim FM.

Grace and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van onze Heer en Meester, Yeshua, de opgestane Heer. U luistert naar Revival Now hier op 91.7 FM. Your favorite gospel program on Sundays. En we hebben ook vandaag een geweldig programma voor u klaar liggen. We gaan een hele bekende, populaire Surinaamse artiest interviewen vandaag. Ik ga nog niet verklappen wie het is. U gaat dat straks horen. Verder hebben wij een krachtige boodschap vanuit Gods woord om u te bemoedigen en u op te bouwen in uw allerheiligst geloof. En natuurlijk, zoals u het gewend bent van ons, gaan wij ook bidden voor u. Bidden voor de mensen die ziek zijn, de mensen die een doorbraak nodig hebben. En we omlijsten alles met geweldige gospelmuziek om uw hart te bemoedigen. Het is belangrijk, u die thuis bent, dat u de Heer een beetje aanbidt en u zich laat bemoedigen door natuurlijk ook het muziek welke we afdraaien. We gaan luisteren, we gaan starten met twee gospelnummers. We're Blessed, we gaan de benen losgooien op We're Blessed van Fred Hammond en Radical for Christ. En daarna gaan we aanbidden op een Spaans-talig aanbiddingsnummer, Holy Forever. En het nummer wordt ons gebracht door Chris Tommeling, San Marcos. En daarna ben ik bij u terug.

0: Dat was het mooie nummer Holy Forever. In het Spaans, soms zijn die nummers mooi hoor. In het Spaans kleeft toch een ander effect dan het Engels wat we gewend zijn. Of het Nederlands of het Sranantongen. Bepaalde nummers, sommige nummers vind ik zelfs de Spaanse versie mooier dan de Engelse versie. Ik hoop ook dat u van het nummer heeft genoten. En dat uw hart helemaal klaar is om Gods woord, het zaad van Gods woord te ontvangen. Zodat het zaad op goede grond zal vallen. En het goede grond hier is natuurlijk uw hart. We hebben vandaag zuster Simone Fitz-James die voor ons gaat prediken. Ze gaat het hebben over versla Goliath. We hebben allemaal wel reuzen in ons leven die we moeten verslaan. Ja, wanneer we praten over Goliath of over reuzen, dan praten we over grote uitdagingen. Ja, dan praten we over bergen die voor ons staan. Dan praten we over problemen, ja, die we moeten trotseren. Of vragen waarop we antwoorden zoeken. Ja, het is in elk geval een groot probleem of een grote uitdaging, hoe je het ook wil noemen. En vandaag gaat u horen hoe u de Goliaths in uw leven moet verslaan. Ja, uit Gods woord kunnen we alle antwoorden halen die wij nodig hebben in ons leven. Laten we luisteren naar Gods woord. En het is mijn gebed dat de boodschap van vandaag u tot zegen zal zijn.
1: Geliefde luisteraars, goeiedag, goeiedag. Ik groet jullie allemaal in de wonderbare naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Halleluja. Ik ben Simone Fitz-James. Ik dien onder leiding van pastor profeet Patrick Botse in gemeente Beter Opperroem. En als u er net bij bent, bent u afgestemd op het gezegend programma Revival Now. En ook vandaag gaan wij in Gods woord duiken en ga ik u kort bemoedigen vanuit Gods woord. Ik ben super enthousiast om dit samen met u te doen. Elke keer wanneer ik lees in de Bijbel, zie ik nieuwe dingen en voel ik me versterkt. En ik geloof dat met deze bemoediging u zich ook versterkt zal voelen. Weet u, een van de dingen die Gods woord ons ook geeft, behalve dat het ons troost, behalve dat het ons richting geeft, geeft het ons ook moed. Ja, het spreekt ons courage in. Courage om door te zetten, maar ook courage om nieuwe gebieden in bezit te nemen. Courage om ons gebied in bezit te nemen. Weet u, elk een van ons heeft een specifiek gebied waar wij eigenlijk de toestemming en de mandaat hebben van God om te roelen samen met Hem. Ja, u heeft het goed gehoord. Dominate your area of expertise. En ik wil u vandaag bemoedigen. Luistert u met een open hart? Gaat u er maar lekker bij zitten? Pak wat drank. Een kopje koffie of een kopje thee. Als u in het verkeer bent, let u op hoor. Maar luistert u ook naar wat het woord van God vandaag aan ons te vertellen heeft ter bemoediging. Amen. Zo, we gaan starten. Voordat ik verder ga, wil ik toch wel even kort met u bidden. Heer, ik dank u dat we vandaag wederom uit uw woord lering mogen trekken. Ik bid dat dit woord dat wij vandaag gaan bestuderen, dat het ons moed mag geven. Dat het ons mag geven. Dat het ons mag sterken. En dat het ons mag oprichten. En dat we zullen

Tesla, Goliath en neem uw gebied in bezit. Halleluja. Ik herhaal het nog één keer. Versla Goliath en neem uw gebied in bezit. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Elk een van ons heeft een area of expertise waar u eigenlijk de uitgekozen, de uitverkorene bent to dominate. Als we kijken bijvoorbeeld om ons heen, om daar voorbeelden uit te halen, wanneer een president wordt aangesteld in het land, heeft hij eigenlijk de mandaat gehad to dominate that country, to rule in that country. Hij is aangesteld om om alle zaken aangaande het land te overzien, te leiden en te richten, tezamen met zijn team. Amen. En kijk bijvoorbeeld bij de artsen, als de doktoren, je hebt neurologen, je hebt verschillende type doktoren. Allemaal hebben hun area where they should rule. Als je een leerkracht bent, your area to rule is the school, is het terrein van de school of de academie waar u doseert of waar u les geeft. De agent heeft ook zijn area. De huisvrouw heeft haar area. De moeder heeft haar area. Iedereen heeft hun area waar zij moeten rulen. Maar zoals het bijvoorbeeld, als we kijken, bijvoorbeeld in de hoe het gaat bij de dieren. Je gaat niet zomaar in een gebied en dan neem je over bijvoorbeeld het gebied van een eagle, een arend. Je gaat niet gewoon daar overnemen in zijn gebied. Je gaat niet gewoon overnemen in het gebied van een leeuw. En zo is het leven opgebouwd. Het leven is opgebouwd in verschillende gebieden. En het leven is opgebouwd in verschillende seizoenen. En wij als mens hebben ons gebied, enkele van ons, meerdere gebieden die we in bezit moeten nemen. Maar ook het seizoen daarvoor. Toch, elk gebied is gekoppeld aan een bepaald seizoen. En met deze introductie wil ik u brengen naar het verhaal van David waar hij Goliath verslaat. En vandaag wil ik dat met u doornemen, omdat wij daar wat bijzondere dingen zien die eigenlijk ons de moed moeten geven om ons gebied 1 te herkennen, 2 over te nemen. Maar om het over te nemen, moeten we de vijand die daar staat en eigenlijk onterecht en illegaal in ons gebied is, moeten we eerst kunnen verslaan. Amen. Goed, u gaat vandaag na deze boodschap weten wat uw gebied is, wie u moet verslaan, hoe u degene moet verslaan en u gaat uw gebied in bezit nemen. Halleluja. Ik ben enthousiast. Ik lees met u, als u Bijbel bij u heeft. Ik lees met u 1 Samuel 17. Dat is in het Oude Testament. Ga ik met u lezen 1 Samuel 17. Ik ga niet de hele pericoop lezen, want dat is lang. Wij gaan het eerste stukje lezen. De introductie en daarna gaan wij naar waar Goliath verslagen wordt door David. Halleluja. Ik lees uit de Herboekvertaling. Er staat daarbij 1 Samuel 17, David en Goliath. De Filistijnen trokken hun leger samen en sloegen hun kamp op tussen Socho in Juda en Azeka in Efes-Damim. Daarop mobiliseerde Saul zijn leger bij het Terebintendal. Saul was toen koning over Israël. Het dal lag tussen beide kampen in, zodat de Filistijnen en de Israëlieten elkaar konden zien. Op een dag kwam Goliath, een kampvechter uit Gat, uit het Filistijnse kamp gelopen, tot hij binnen gehoorafstand van de Israëlitische troepen was. Hij was een reusachtige man met een lengte van bijna 3 meter. Hij droeg een koperen helm, een koperen borstpanzer van 55 kilo en koperen beenkappen. Ook had hij een koperen speer van 1.

0: weinige centimeters dik bij zich. De speerpunt was van ijzer en woog meer dan 6 kilo. Voor hem uit liep zijn wapenknecht met een reusachtig schild. Hij, Goliath, bleef staan en schreeuwde naar de Israëlieten: "Zouden jullie wel optrekken en vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen. Kiezen jullie uit, de mannen van Saul, ook een vertegenwoordiger. Dan zullen wij dit in een man tegen man gevecht uitvechten. Als jullie man erin slaagt mij te doden, zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden. Ik daag de legers van Israël uit. Stuur mij een man die tegen mij wil vechten." Toen Saul en zijn mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedig en werden bang. Vers 12. David was de zoon van de hoogbejaarde Isaï, die in Bethlehem in Juda woonde en 8 zonen had. De 3 oudsten, Eliab, Abinadab en Samma, hoorden bij al bij Sauls leger dat tegen de Filistijnen moest strijden. David nu was de jongste en maakte deel uit van Sauls staf aan het hof. Hij ging geregeld naar Bethlehem om zijn vader met de schapen te helpen. 40 dagen lang, 's morgens en 's avonds, daagde de Filistijnse reus de Israëlitische legers uit. En op een dag zei Isaï tegen David: "Breng een grote zak geroosterd koren en deze 10 broden naar je broers. Geef deze 10 stukken kaas aan hun commandanten en vraag hoe je broers het maken. Neem een levensteken van hen mee terug." Saul, de broers van David en de rest van het Israëlitische leger lagen nog steeds bij het Terebintendal. De volgende morgen in alle vroegte liet David de schapen onder de hoede van een ander herder achter en vertrok met de geschenken. Ik lees dan hier verder. Ik spring naar een... Even hoor. Yes, ik ga hier tot hier lezen. Vers 23. Terwijl David, hij met hen praatte en informeerde hoe het met hen ging, zag hij hoe Goliath tussen de Filistijnse troepen naar voren kwam en zijn uitdaging naar het Israëlitische leger uitschreeuwde. Zodra zij hem zagen, begonnen de Israëlitische strijders zich uit angst terug te trekken. Ik ga hier stoppen. We zien hier dat David op een gegeven moment werd gestuurd om te gaan kijken hoe het met zijn broers gaat. Met zijn broers ging, die dus in het leger van Saul waren. En dus de strijd tegen Goliath moesten aangaan. Maar ze durfden niet. En op een gegeven moment, als u verder gaat lezen, gaat u dus merken dat David zich 1. niet kon voorstellen dat ze angstig waren voor die reus. Omdat als u kijkt dat in Davids achtergrond, ziet u dat David een hele periode als schapenhoeder verschillende challenges heeft gehad. Hij heeft dieren, beren, leeuwen met zijn handen gedood. Natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest. En David was een beetje, ze zeggen, rough around the edges. Hij wist hoe eigenlijk met dreigementen om te gaan. En op een gegeven moment zegt David vraagt David aan Saul: van wie is deze onbesnedene Filistijn die ons bedreigt? Weet je, kent hij onze God niet? En waarom zijn jullie bang? Ik kan hem verslaan. David sprak vanuit een bepaalde plek van overtuiging, vanwege zijn achtergrond, vanwege zijn ervaring om met dominante en intimiderende situaties om te gaan. Dus op een gegeven moment zien we dus dat David zegt: hij gaat Goliath verslaan. Koning Saul, die wil hem zijn wapendrager geven om aan te trekken. Maar David doet dat ding ervan af, want hij kon er nauwelijks mee lopen. En hij treedt gewoon Goliath tegemoet met een bekend, ik wil het geen vuurwapen noemen, maar zijn bekende slinger en steen, waarmee hij vrij familiair en actief was. En zo versloeg hij Goliath. Hij is goed met zijn slinger. Kwam tegen Goliath zijn hoofd aan. Hij viel achterover. En daarna hakte David zijn hoofd eraf. En dat was het einde van Goliath in dat gebied. En David had toen gezegd: als ik Goliath versla, wil ik wel een tal van beloningen hebben. Want koning Saul had beloofd dat hij met zijn dochter zou mogen trouwen wie Goliath verslaat. Dus zo heeft David Goliath verslagen. Aantal beloningen gehad. Erkenning binnen Israël. Iedereen kende David. Getrouwd met de dochter van Saul. Er zijn een aantal dingen gebeurd voor David. Goede dingen. Nadat hij Goliath heeft verslagen. Omdat hij gedurfd heeft. En dan kom ik bij u. U en ik. Weet u, als we kijken naar het verhaal van David, zien we dat er een aantal dingen zijn gebeurd. 1. David is getraind geworden voordat hij zijn gebied in bezit kon nemen. Want later is hij ook wel koning geworden van Israël. 2. David is gewend geraakt om te gaan met intimidatie en onderdrukking. En heeft geleerd hoe, ondanks intimidatie en onderdrukking, toch nog over te nemen en te overwinnen. 3. David heeft zijn oren gesloten voor negatief gepraat toen hij eenmaal op zijn doel afging. Want op een gegeven moment, toen David zei: ik kan Goliath verslaan, in mijn eigen woorden gezegd, zei zijn broer: wat zeg je daar? Wat zeg je? Wat ga je doen? Je gaat het niet kunnen doen. Die broer begon hem eigenlijk te ontmoedigen. Koning Saul begon hem te ontmoedigen. Zeg van: kijk hoe klein van gestalte je bent. Het gaat je niet lukken. Maar David had zijn oog op één doel. En dat was: ik ga Goliath verslaan. En ik ga ze bewijzen dat ik in staat ben het te doen. Want ik ga het niet met eigen kracht doen. En dan kom ik bij u. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Wat is uw gebied? Kijkt u om u heen de zaken waar u steeds tegenaan loopt? Kijkt u om u heen wat voor soort werk u aan het doen bent? Werkt u veel met kinderen? Werkt u in de thuiszorg? Wat is uw talent? Wat is uw expertise? Want veelal is dat gekoppeld aan een bepaald gebied waar u moet overnemen en positieve invloed moet gaan uitoefenen. De Heer heeft ons aan het begin gemaakt to dominate the earth. Om eigenlijk gezag te hebben over alles hier. En het plan is niet veranderd. Na de zondeval zijn er een aantal dingen gebeurd. Maar het is nog steeds de Heerse wil dat wij overnemen en dat wij heersen over zaken op de aarde. En zo heeft hij ook uw gebied gegeven. Waarom? God is heerser. Wij zijn uit hem. Hij is deel van ons. Wij zijn deel van hem. Een deel van zijn geest is in u. Dus van nature hebt u het in u om te heersen over een bepaald gebied. En u kan niet heersen zonder leiding van de Heilige Geest. Want dan wordt het wat anders. Dan wordt het onderdrukking. Dan wordt het machtmisbruik. Maar er is een gezonde manier van heersen. Maar om dat te kunnen doen, gaat u uw gebied 1 moeten herkennen. En 2, u gaat de Goliath die daar heerst moeten verslaan. Hoe gaat u dat doen? Ik heb u net gezegd, om uw gebied te erkennen, moet u uzelf examineren. Waarin bent u goed en waar wordt u steeds bij betrokken? Wat heeft u de drang om steeds te willen doen? Als u kijkt, David was bezig met de herders. Hij was bezig te hoeden, de schapen te hoeden. Hij was bezig dat voor zijn vader te doen. Hij had een dienend hart. Het was al voorafgesteld dat hij op een gegeven moment een volk zou moeten gaan leiden. Maar hij is getraind geworden in die periode. Misschien hebt u een dienend hart, u bent nu bezig met kinderen, maar u bent nog niet in een leidinggevende positie. No problem. U wordt getraind. U weet niet hoe uw leiding eruit gaat zien. U weet niet hoe uw gebied er later uit gaat zien. Ten tweede, hebt u het misschien gemerkt dat elke keer als u wat wil doen binnen uw gebied, binnen misschien wat u doet, uw branche van werken. Elke keer als u wat vooruitgang wil boeken, komt er tegenstand. Als u wat hoger op wil gaan, komt er tegenstand. Dat wil zeggen, er is een bepaalde Goliath die u daar tegenwerkt. En u gaat Goliath moeten afmaken. U gaat Goliath moeten afmaken. U gaat Goliath moeten afmaken. En u gaat Goliath niet, ik begin u nu te zeggen, u gaat Goliath niet overwinnen met eigen kracht. Dat heeft David absoluut niet gedaan. Hij heeft Goliath niet overwonnen met eigen kracht. Als we hier lezen, dan zien we hier dat op een gegeven moment David in vers 45 zegt: u komt op mij af met een zwaard, dat zegt hij tegen Goliath, een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heere, van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. De Heere, niet ik, de Heere zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. De lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En iedereen hier zal weten dat de Heere niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Halleluja. Dat is dus wat David aan Goliath zet voordat hij hem tegemoet rent. Ik zeg u, als u merkt dat u hogerop moet gaan, maar er is steeds een blokkade. U wordt steeds angstig gemaakt. Of er zijn mensen die in uw oor praten, het gaat niet lukken. Ja, niemand in de familie heeft het ooit eerder gedaan. Niemand in de familie of op deze school of in deze organisatie heeft ooit een verhoging gehad. Niemand dit, niemand dat. Het gaat niet lukken. U moet weten, een van de eerste manieren waarop de vijand aanvalt is om te intimideren en angst aan te jagen. Want hij heeft geen kracht, hij heeft geen macht. Hij is duizenden jaren geleden ontwapend, onmaskerd en openlijk tentoongesteld en wij heersen met Christus over hem. Dus hij heeft helemaal geen macht, maar hij heeft wel de capaciteit om uw angst aan te jagen en te intimideren. Want wanneer u angstig wordt en geïntimideerd bent, bent u zwak en dan durft u niets te doen en dan hebt u een open deur voor hem om u te controleren. En daarom begint hij met woorden te spreken om te intimideren. Zoals Goliath dat deed bij het Israëlitisch leger. Ik zeg u, laat u niet intimideren door de woorden van Goliath, want hij is een verslagen vijand. Laat u niet intimideren door de angst die hij u probeert aan te jagen. Ik zeg, als uw vijand tegen u praat, en dan heb ik het over geestelijke vijanden, dreigende situaties, om promotie dat maar niet gaat, iets u probeert 20 keer dat huis te bouwen van de grond af, het lukt maar niet, begint u terug te spreken. De kracht van woorden. Toen God deze hemel en aarde heeft gemaakt, heeft hij woorden gebruikt. En met zijn woorden heeft hij alles geschapen dat er staat. En daarom gebruikt de vijand dezelfde strategie van woorden om ons te intimideren en om ons onvruchtbaar te maken in ons doen. Maar ik zeg u, zoals David Goliath is toegetreden, eerst met woorden, niet met daden. Eerst met woorden. Wanneer u uw gebied ziet, u ziet uw gebied, u ziet die functie die u moet krijgen, u ziet de verhoging die u moet krijgen, u ziet de business die u moet starten, maar er zijn misschien al 20 andere mensen die het doen en u denkt het gaat niet lukken. U hebt uw eigen taste, u hebt uw eigen expertise. Begint u te spreken tot dat gebied. Ik ga heel anders, want ik heb Christus leren kennen. Bij mij zal het anders zijn. Ik zal wel slagen. Begint u terug te praten. Wanneer u angstig wordt, een van de eerste stappen die u neemt, is met uw woorden. U begint terug te spreken. U ziet weg van uw eigen kracht. Want u zegt, u ziet, David zegt hier, niet ik ga je verslaan, maar de Heere. de hemelse, de Heere van de hemelse legers gaat u verslaan. Begint u Jezus voorop te zetten en zegt u de situatie niet, ik zal u verslaan, maar mijn God die ik dien zal je verslaan. En wanneer u dat hebt gedaan, geliefde, wanneer u hebt gesproken, u moet praten totdat u voelt in uw binnenste, ja, mitaki, ik heb gesproken en ik voel me gesterkt. Dan gaat u en dan brengt u die sollicitatiebrief nog een keer, of dan gaat u en u doet die business nog een keer, of dan gaat u en u gaat nog een keer voor, ik weet niet wat voor stukken u daar heeft die getekend moeten worden, maar nadat u gesproken hebt en terug gebluft hebt, en eigenlijk we bluffen niet, want wat we zeggen is God in staat om te doen, maar zoals de vijand ons intimideert met zijn woorden, intimideren we hem terug, en nadat we dat hebben gedaan, dan ondernemen we die actie om ons gebied in bezit te nemen. U moet iets beginnen te doen. U moet iets beginnen te doen. U moet niet kijken naar, ik heb geen geld, ik heb dit niet, ik heb dat niet. David heeft dat niet gedaan. David heeft niet gezegd, ik heb geen speer, ik heb geen zwaard. Hij heeft gezegd, ik heb een slinger en ik heb een steen, maar ik heb de grootste kracht in mij. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Dus ik ben in staat. Ik ben in staat. Ik ben in staat mijn gebied in bezit te nemen. Oh, halleluja. Ik wil u bemoedigen. Terwijl u uw gebied ziet, begint u te spreken tegen die angst die u voelt. Begint u te bluffen. Begint te zeggen wie uw God is. Begint te zeggen wat u allemaal kan doen. Want u heeft de opstandingskracht in u. Begint te spreken tegen de zaken die dood zijn in uw leven. Begint leven te spreken. En wanneer u dat hebt gedaan, onderneemt u een actie. En u zal zelf de overwinning zien. My God, my God. Ik weet niet voor u, maar u zal de overwinning zien. U moet beginnen te spreken. Want dat is de eerste stap om Goliath te verslaan. Door hem terug te bluffen. En om hem te tonen op de kracht van God door uw woorden. En daarna onderneemt u een actie. Dat is stap 2. En nadat u de actie hebt ondernomen, stap 2. Dan gaan de zegeningen voor u loskomen. En dan gaat u God zoeken voor goddelijke instructie. Want David is niet meteen koning geworden. Er is een traject geweest voor hem daarna. Hij is gevormd geworden. Hij heeft geleerd hoe om te gaan met vijanden. En liefdevol te blijven. Maar de eerste 2 stappen. Wanneer u de eerste 2 stappen hebt gedaan. Oh my God. De eerste is de belangrijkste. Praat terug. Praat terug. Praat terug. My God. Daarmee wil ik u vandaag bemoedigen, geliefde. Neem uw gebied in bezit en versla Goliath. Eerst met uw woorden, want woorden hebben kracht en ze leven. En daarna koppelt u een actie erachter. En u zal zien wat de Heere voor u zal doen. My God, my God. Ik bid dat u alle de moed zal nemen om dit te doen. Halleluja, ik zou verder willen gaan. Maar de tijd is niet onze beste vriend. Maar God is goed, ik geloof dat hij ons heeft gegeven voor dit half uurtje. Wat we nodig hebben. My God, als u vandaag luistert naar dit programma. En u denkt, ik wil ook mijn gebied in bezit nemen. Ik wil Goliath verslaan. Zal ik u zeggen, als u de Heere niet in uw hart hebt. Gaat het u nog langer en iets uitdagen. Worden voor u om het te kunnen doen, want u gaat het met eigen kracht doen en meestal werkt dat niet zo goed. Dus ik wil u bemoedigen, als u de Heere Jezus nog niet in uw hart heeft, open uzelf, open uzelf, open uzelf voor de kracht van God. Word één met uw schepper door ja te zeggen aan Jezus. Word één met uw schepper door een relatie met Jezus aan te gaan. Word één met uw schepper door terug te gaan naar de basic, het begin waar hij uw vormeloos begin zag. U heeft geplant met zorg en liefde in uw moeders schoot. U heeft gezorgd dat u eruit bent gekomen, dat u nu leeft. En zijn hand is nog steeds op u. Als u de Heere Jezus wil aannemen in uw leven, wil ik u vragen om een eerbiedige houding te nemen en dit gebed met mij na te zeggen. Zegt u, Heere Jezus, ik heb uw woord gehoord. Ik heb u lief. Ik wil u kennen. Ik wil u dienen. Vergeeft u me van al mijn zonden. Was me schoon met uw bloed. En aanvaard me als uw zoon of uw dochter. Leer me uw wegen. Leer me hoe te leven. Leer me uw recht te kennen. Bescherm mij van het kwade. Neem mij in uw familie, uw koninklijke familie. Ik wil in relatie met u zijn. Dank u dat u me accepteert en me vergeeft. En dat ik een nieuw pad mag inslaan met u. In Jezus' naam. Amen. Ik ga snel voor u bidden. Heer, ik dank u voor degenen die luisteren, die in verbond met u getreden zijn. Terwijl deze boodschap is gegeven, bid ik dat u ze zal ontmoeten. Heer, laat ze uw recht kennen. Laat ze uw liefde en uw gunst ervaren. Als ze in de problemen zitten, provide a way out. Als ze financiën nodig hebben, provide it for them. U hebt alles in uw handen. Baan wegen voor ze waar er geen wegen waren. Heer, maak ze gezond. Zet ze vrij en richt ze op voor de glorie van uw naam. Ik koffer ze en hun hele huis met uw bloed, Yeshua. In Jezus' naam. Amen en amen. Geliefde luisteraars, ik wil u bedanken voor uw tijd vandaag. Ik bid dat de Heer u mag zegenen. U mag ons bezoeken. Ook degenen die net hun leven hebben gegeven aan de Heer. Gemeente Beter op Roem is gevestigd. Aan de Matapika straat nummer 6. Dat is Koesewijnen project. We zijn daar op elke zondag vanaf 9 uur. Elke woensdag vanaf 6:30. Op de zaterdag hebben de jongere jeugddiensten vanaf 6:30. U bent van harte welkom. We kijken naar uit om u te begroeten. En samen met u deze wandel met onze Heer en Heiland. Jezus de opgestane Heer voort te zetten. We houden van u. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. En zeg tot de volgende keer. God bless you. En neem uw gebied in bezit. Halleluja. Groetjes.
1: U heeft kunnen luisteren naar de boodschap Versla Goliath. En u heeft dus sleutels meegekregen hoe om te gaan met grote uitdagingen in uw leven. Ik hoop dat u aan het eind van deze boodschap de Heer Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Het is en blijft de beste stap, de grootste stap, de meest belangrijke stap die een mens in zijn of haar leven kan maken. Nou maken wij ons klaar voor ons interview voor vandaag. En zuster Gracita Groeneveld heeft een hele bijzondere persoon uitgekozen om te interviewen. Ja, en deze week hebben wij als gast broeder Raf Shanko in de studio. Broeder Raf Shanko is geen onbekende in de Surinaamse gospelwereld. Hij heeft tal van liederen uitgebracht die velen tot zegen zijn. En het maken van muziek is zijn roeping en zo kennen wij hem ook. Hij zegt zelf dat het heel belangrijk is dat wij als mens hetgeen zijn dat God ons voor geroepen heeft en dat probeert hij zelf ook te zijn. Hij geeft aan dat hij onder andere geroepen is om gospelmuziek te maken en om mensen te raken met zijn muziek en hen vooral te verbinden met God. Ja, hij geeft aan in het interview hoe hij aangeraakt is geworden door God, hoe hij het geloofsleven ervaart en waarom het belangrijk is dat wij ervoor kiezen om God te dienen. God geeft kansen, opent deuren en wij moeten die niet negeren of als vanzelfsprekend zien, geeft hij aan. Zoals iedere gast heeft ook broeder Raf Shanko een hele sterke boodschap voor u als luisteraar. Bent u benieuwd wat zijn boodschap is en wat hij nog meer met ons wil delen, dan moet u zeker luisteren naar het interview. Ik ben ervan overtuigd dat u bijzonder gesterkt en bemoedigd zal worden door dit vraaggesprek. Maar voordat we overgaan naar broeder Raf Shanko, gaan wij eens luisteren naar twee gospelnummers. We gaan luisteren naar het nummer Let the Church Sing van Darren Wells en daarna Lamb of God van Vertical Worship.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome en ook vandaag mag ik het interview afnemen van onze gast. We hebben een hele bijzondere Brada in de studio vandaag en we gaan het een beetje anders doen vandaag. Ik ga hem een stukje laten zingen van een van zijn songs en dan weet jullie volgens mij gelijk wie het is.
1: Ten je vier.

0: En we weten wie het is, Raf Shanko. Welkom in de studio vandaag.
1: Ja, thank you, thank you.
0: Het is een bijzondere eer voor Abio. Jalla Biskingro. Maar het nam op hoeveel genade is zingen.
1: Amen, zeker. Mm-hmm. Ja, dit lied is geschreven in de tijd toen ik moest afstuderen. Mm-hmm. En de druk die was heftig. Mm-hmm. En in die periode dacht ik van, ik moet alles in Gods handen zetten.
0: Amen.
1: Ik ervoer van, God is mijn kracht. Mm-hmm. En als een jonge man tegen die tijd, je weet niet welke richting je moet opgaan, maatschappelijk. Mm-hmm. En dan bid je tot God van, God maak mij stabiel, het zij financieel, mijn carrière. Mm-hmm. En ik moet eerlijk toegeven dat God, Gods hand, ik heb het gezien.
0: In je leven?
1: In mijn leven.
0: Wauw. Hoe oud is Raf Shanko?
1: Raf Shanko is 33 jaar jong.
0: Oké. Okay. Raf Shanko naar je artiestenrijk. Wat is je echte naam? Zijn je man en je pagio?
1: Mijn echte naam is Raphael.
0: Raphael, uh-huh.
1: Ja, Raphael Abbas.
0: Is een Bijbelse naam?
1: Het is een Bijbelse naam, maar ik ben het eerlijk waar niet gaan onderzoeken. Mm-hmm. En ik ben het ook niet echt tegengekomen in de Bijbel waar ik de naam Raphael echt heb kunnen lezen.
0: Maar in zoeking, want there's something in the name, hè?
1: Yes.
0: Dat weten we als kinderen Gods vooral. Ja. Dat zolang je kara neemt, je kara staan dat op. Oké, 33 jaar muzikant. Ja. Maar eigenlijk meer dan muzikant, je bent een psalmist.
1: Ja, ja.
0: Kan ik je zo noemen?
1: Ja, kan wel, ja.
0: Oké. Waarom zing je voor God?
1: Waarom ik zing voor God al heel jong, wist ik van dat ik iets wilde doen voor God. Mm-hmm. Ik ben gestart met zingen toen ik 8 was, 8 jaar. Eerste lied gaat in een droom, toen der tijd nog geen gospel. Mm-hmm. Maar 12-jarige leeftijd uitgekomen met mijn eerste song. En toen der tijd was ik al bekeerd. Mm-hmm. Ik ging naar Jehovah's Getuigen toen. Mm-hmm. En daar heb ik God leren kennen. Van God houden, mm-hmm. leren houden. Mm-hmm. En ik wist duidelijk van dat ik iets zou doen voor God. En op 18-jarige leeftijd ben ik uitgekomen met mijn eerste gospel song. En tot de dag van vandaag, God heeft me eigenlijk, ik heb die switch gezien waarbij God middels zang mensen raakt, mm-hmm. Mensen kracht geeft. Mm-hmm. En eigenlijk hetgeen, dat is een bevestiging geweest, mm-hmm. voor hetgeen wat ik wilde doen. Mm-hmm. Namelijk dat ik mensen wilde raken, mm-hmm. mensen kracht wilde geven middels zang, mm-hmm. en genezing. Mm. En dat is vandaag de dag wat ik eigenlijk doe.
0: Heb je dat ook ervaren dat door afasie van je zingen, dat was maar kies en genezing?
1: Jawel. Genezing, ik zeg het is iets innerlijk.
0: Mm, wauw, oké. Okay.
1: Het is iets innerlijk. Het begint binnenin. Mm-hmm. Als je binnenin sterk bent, dan kan je heel veel doen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Dan kan je heel veel doen.
0: Dat is waar, dat is helemaal waar. Je zei je wilt dus mensen raken met jouw muziek.
1: Ja.
0: Ik stel eigenlijk deze vraag aan iedere gast.
1: Ja.
0: Wanneer heeft Jezus jou geraakt?
1: De Heer Jezus heeft mij geraakt. Eigenlijk sinds ik hem heb leren kennen, leren houden van hem. Maar waar ik hem eigenlijk...
0: Dus echt radicaal, hè?
1: Waar ik hem echt, waar ik eigenlijk de Heilige Geest mm-hmm. echt voelde, is tijdens een vormingsweekend van de school. Mm-hmm. Ik zat op een katholieke school, mm-hmm. en we waren naar, kinderboerderij of Sandra 1. Mm-hmm. En de laatste dag zongen we. Mm-hmm. We waren bezig te zingen, bidden. Mm-hmm. En dat lied, Sin Faya Sin Alleen,
0: yes.
1: is echt een lied waarvan ik echt hoor, omdat ik echt de kracht ervan mm-hmm. heb ervaren. Mm-hmm. En die dag, ik weet nog, er waren leerlingen die ruzie hadden met elkaar. Mm-hmm. En die dag was er echt een dag van vergeven.
0: Verzoening.
1: Verzoening. Je zag mensen gewoon brazen geven. Huilen. Jongens van wie ik niet zou denken dat ze zich zouden overgeven aan de Heere. De volgende, zeg maar, volgende. Die dag, we kregen geen honger meer. We kregen geen honger meer, want we hebben gewoon het is echt uitgereikt. We hebben het uitgereikt, gewoon. We konden niet stoppen.
0: Maar dat doet de Heilige Geest, hè?
1: Ja.
0: Wanneer hij komt in een omgeving, verandert hij dingen.
1: Ja.
0: Die liefde ervaar je echt.
1: Ja. Ik weet nog, die dag, we moesten eten, maar ja. Door eigenlijk de Heilige Geest hadden we geen honger. We konden gewoon doorgaan. En die dag was, ik kwam naar de stad en het enige wat ik kon doen is gewoon maar constant getuigen van wat ik heb meegemaakt.
0: Wow.
1: En vanaf die dag wist ik van, als je God aanroept, dan zal hij komen. En wanneer hij zeg maar de ruimte heeft gevuld met zijn Heilige Geest, dan is het, dan kan je het voelen.
0: Yes, yes.
1: Dan kan je het voelen.
0: Yes. Ik ervaar gewoon die kracht die je hebt in jou door God.
1: Prijs
0: heb
1: God.
0: Ik het goed gezien?
1: Prijs God. Als het ervaren is, dan is het altijd weer een bevestiging naar mij toe van God is met jou en jouw taak op deze, zeg maar, op deze wereld. God doet zijn ding, om het zo te zeggen.
0: Ja, mooi. Kijk, in het vorige gesprek heb je ook iets gezegd. Een belangrijke boodschap wat je wil geven aan mensen, is dat ze hetgeen moeten doen waar ze voor geroepen zijn.
1: Ja.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
1: Dat is belangrijk omdat als je ook zeg maar gaat zitten en nadenken. Als je hetgeen bent waarvoor je geroepen bent, dat wil zeggen je wandelt eigenlijk conform Gods plan. En wanneer je conform Gods plan zeg maar wandelt of werkt, dan gaat het dan ga je succesvol zijn. En dan ben je ook niet tegen God.
0: Maar hoe weet je wat God zijn plan is met je leven?
1: Uiteindelijk is het is kennis ook belangrijk. Want God zegt ook van mijn volk zal ter gronde gaan door gebrek aan kennis. Dan is eigenlijk alles om zeg maar dat je leert en ook liefde, wat je voelt. Je moet eigenlijk in sync zijn met je geest om te weten van dit is goed. Want zo praat God tot ons.
0: Dit is wat God ook van me verwacht.
1: Ja, dit is wat God van mij verwacht. En dit, zo dien ik de mens, want dat is ook belangrijk. Met jouw gaven zal je medemens dienen. En als je medemens dient, als er steeds weer zeg maar wordt aangeklopt bij jou voor iets, dan ben je daarvoor hier. Of zal je zeggen van nee, ik wil het niet doen. Daar staan duizenden mensen
0: te wachten
1: op jouw gaven. Dan gebruik je het niet. Je bent daarvoor geroepen. Dus dan uiteindelijk is het zo dat eigenlijk, als je je medemens zo dient, dan ben je daarvoor geroepen.
0: En het is niet alleen wat men meestal denkt van zingen of rappen of dat.
1: Het hoeft niet dat te zijn.
0: Maar zijn verschillende dingen die God je geeft. Want tenminste één gift heeft ieder mens.
1: Jawel.
0: Het is heel mooi. Overigens, wie is Jezus voor jou?
1: De Heer Jezus is mijn redder, is mijn savior. Hij is mijn God. Alles wat ik doe draait om hem. Ik ben hier op deze aarde en hij is mijn beschermer. En hij is mijn alles, om het zo te zeggen.
0: Terug naar Apoko Sayu zingen in het begin. Nam een poko voor genade. Het oefen genade in Gado Ai. God zond zijn zoon en enige mamtjing. Voor ons allemaal, voor de wereld. En de gelovigen waren de christenen. Vooraf Shanko. Soort genade oefen in Gado. Behalve die tijd van studeren.
1: Genade eigenlijk elke dag weer zie ik opnieuw genade. Mm-hmm. God geeft zeg maar kansen. Mm-hmm. Hij opent deuren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, eigenlijk elke dag weer zie je genade. Mm-hmm. Elke dag weer dank je God van God. Dit is echt genade.
0: Genade, hè?
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
0: En ken jij ook momenten, want kijk, we zijn gelovigen.
1: Ja.
0: En net als bijvoorbeeld in de Bijbel. De Bijbel, de mensen in de Bijbel zijn onze voorbeelden. Ja. Ze verschillen niet veel van onszelf.
1: Nee.
0: En we kennen bijvoorbeeld David. Ja. We kennen Elia.
1: Ja.
0: De man bij het moment die bij de Brokosaka.
1: Ja.
0: En in dat lied heb je het ook daarover gehad.
1: Ja.
0: Van Temi Efiri Brokosaka.
1: Ja.
0: Jude,
1: ja, Temi Baka, ja. Ja.
0: Vertel me een beetje erover. Wanneer Rav Shanko.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Rafael.
1: Rafael.
0: Wakara Nelato.
1: Ja.
0: Wanneer Temi Efiri Brokosaka.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Wanneer heb je die momenten? En wanneer weet je en merk je zeker van... Hey, Garo de Baka Nanami.
1: Het is... Hoe moet ik het zeggen? Als mens... Eigenlijk elke dag... Laat me zeggen elke dag. Maar...
0: Het kan vaak
1: voorkomen. Het kan vaak voorkomen dat je minder prettig voelt.
0: Mm-hmm.
1: Dat je... Ik wil niet zeggen dat je onzeker voelt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, eigenlijk zeggen dat je onzeker voelt over iets. Iets dat je wil bereiken.
0: Mm-hmm. Maar aan een luk eten.
1: Aan een luk eten.
0: Mm-hmm.
1: Is het soms minder... Maar dan is zeg maar, heeft God ons een wapen gegeven of een tool gegeven die wij kunnen gebruiken om verandering daarin te brengen, namelijk te bidden.
0: Mm-hmm. Bidden is één, ja.
1: Door te bidden, door hem te zoeken,
0: mm-hmm.
1: Zijn woord te lezen, wat mm-hmm. onze geestelijke voeding is.
0: Mm-hmm.
1: En dus eigenlijk, elke keer weer kan je zeg maar dom voelen, onzeker voelen, maar als je de balans vindt,
0: mm-hmm.
1: van eigenlijk down voelen en zeg maar wat je moet doen om weer daar te komen,
0: mm-hmm.
1: dan eigenlijk dan iwini.
0: Ja, iwini.
1: Als u zeg maar bekend bent met planten,
0: mm-hmm.
1: terwijl ik zo sprak, dan dacht ik aan een tomatenplant,
0: mm-hmm.
1: die ik thuis had. En dan weet je, een bepaalde tijd van de dag, dat zijn die bladeren een beetje lauw.
0: Mm-hmm.
1: Als je zo'n boemtje dede. Dan moet je water gaan zetten. Dat is zo'n zakka even bakken.
0: Dat ik zijn schrift bakken.
1: Dat ik zijn schrift bakken.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zijn situaties, er zijn momenten van de dag. Mm-hmm. Of zeg maar van een seizoen.
0: Mm-hmm.
1: Dat je zeg maar don kan voelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je gaat gewoon in een jaar. Ja, van mijn takje. Je krimp, je brok even, je energie, je zakka even.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is eigenlijk de balans.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En op een gegeven moment, dat ligt van je pota watra. Het zetten van water is net als gebed. God zoeken en zo.
1: Yes.
0: En je kiest iets erin, want als je zakka.
1: Ja.
0: Dus dat wil zeggen van een probleem zit in zakka of anywhere.
1: In een biggie gaat de one lady see, dat is het dat het. Is niet iets van. Die demon beki gado dan.
0: Mm-hmm.
1: De rest van mijn leven, dan is city.
0: Mm-hmm.
1: Nee, is gewoon net een plantje.
0: Mm-hmm.
1: Dat je elke dag moet wateren.
0: Ja, en dat is eigenlijk een mooie illustratie.
1: Ja.
0: Ik dacht direct toen je zei aan gebed, God zoeken.
1: Ja.
0: Temi bijvoorbeeld, mi broko saka.
1: Ja.
0: Dan ga ik aanbidden.
1: Ja.
0: Dat is mijn kracht.
1: Ja.
0: Dan ben je singi, mijn beki soms. Je kreeg
1: ja.
0: Maar het huilen, die me, op een moment, dat is niet altijd omdat ik verdriet heb.
1: Ja.
0: Maar omdat ik like, vijf bij Singapore van, mijn sabbat me veel genade
1: ja.
0: Gado.
1: Ja. Ja.
0: Heb je dat ook?
1: Ja, ja zeer zeker.
0: Dat stukje van aanbidden, want je kan geen salmen zeggen ja. In een beetje tijden in de situatie. Dat
1: ja, ik bid.
0: Dus ik bedoel aanbidden.
1: Ja, ik aanbid, ik bid. Dus eigenlijk. Ik stel mezelf open voor de geest om eigenlijk te doen wat hij wil.
0: Mm-hmm.
1: Dus ten alle tijden blijf ik open van, ik zeg altijd na regen komt zonneschijn.
0: Yes.
1: En zoals ik het zo net had gezegd, dat van, zei van dat van plantje, mm-hmm. het plantje, is dat je ja, eigenlijk situaties zullen komen
0: mm-hmm.
1: en die zullen gaan. Ik zei in een lied van Noto na Fuala. Fa aikona so wai pasa gwe. Gado no gi wansan sa ino machari. Saite eigenlijk, ik mag saite alleen ook kom. Au grofio mai.
0: Ah, ja.
1: Je begrijpt? Mm-hmm. Dus je ziet dat die drie, maar ik mag saai.
0: Mm-hmm.
1: Want alleen ook kom en daar zal God komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet jouw voorwerk doen.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar wachten op God.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer hij komt, dan zal hij iemand zeg maar, aantreffen die ready is.
0: En we moeten altijd ready zijn.
1: We moeten altijd ready zijn.
0: Mm-hmm. Heel diep. Heel diep. Je zei ook in het vorige gesprek, het dienen van God is een levensstijl.
1: Ja.
0: En dan kom je aan een moment die.
1: Nee.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Vertel even erover.
1: Het is een levensstijl en... Sorry hoor. Mm-hmm. Het is een levensstijl. Levensstijl in die zin van, als je de Bijbel leest...
0: Mm-hmm.
1: Die gaf zo net, zeg maar, je had David, je had Elia, je had Jozef, al die anderen.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer u hun, zeg maar, lieve, zeg maar, volgt, dan ziet u van zijn liefde.
0: Mm-hmm.
1: Wanneer, wat ik bedoel met zijn liefde, is gewoon normale mensen, de, zeg maar, een visser. Mm-hmm. Een iemand die, ja, je mek wat een monteur.
0: Mm-hmm.
1: Het maakt niet uit wie.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon een normale mens, je liebe day by day.
0: Mm-hmm.
1: Precies zo waren die mensen, zeg maar, die mannen van God.
0: Mm-hmm. En vrouwen ook, hè?
1: En vrouwen God.
0: Ja, klopt.
1: Gewoon normaal. Maar ik zeg van, als wij gaan voordoen alsof we geen mensen zijn, dan wat kan gebeuren is dat we... Je kan crashen en je kan teleurgesteld worden omdat je wil iets zijn dat eigenlijk God heeft ons. Ik wil niet zeggen dat hij ons niet heeft geroepen om zo te zijn, maar als je
0: dus uit jezelf moet je niet één voordoen alsof je perfect bent.
1: Als ik zeg van de man naar Gods hart, dat gaan we zeggen David.
0: Mm-hmm.
1: En als je David leven volgt. En eigenlijk hetgeen hij heeft fouten gemaakt. En als je zeg maar vandaag de dag zeg maar een christen bent, je moet altijd nastreven om eigenlijk naar Gods zeg maar beeld te zijn. Maar je moet ook erkennen van dat je altijd steeds weer, ik wil niet zeggen dat je fouten gaat maken.
0: Je moet niet bewust fouten maken.
1: Je moet niet bewust fouten maken, maar eigenlijk weten dat je mens bent. Dat wanneer je een fout hebt gemaakt,
0: dat je weer naar God gaat zoals dat David weer, deed.
1: Juist.
0: Want dat deed David.
1: Ja, dan ga je terug naar God. Dan, en weten van je bent mens. Want als je bijvoorbeeld, hoe moet ik het zeggen? Als je zonder fouten moet leven, dan ben je eigenlijk, ik heb iets dat ik zeg van, dan heb ik God niet. Want dan ben je God.
0: Dan ben je God, ja. Want God alleen is zonder fouten.
1: Want God alleen is zonder fouten. Dus if je dit zonder fouten, dan heb ik God niet.
0: En ja. Er bestaat geen mens zonder fouten.
1: En wat dat ding is, eigenlijk moet ik zeg het zo, omdat eigenlijk, ja, die mensen die God nog niet kennen, moeten niet een beeld hebben of krijgen van een christen, dat ik ga God niet dienen, want ik ben nog niet perfect, of ik kan niet perfect zijn.
0: Maar God zoekt die perfectie niet in een mens, hè?
1: God
0: het enige wat hij van je wil, ik wil je hart.
1: Juist, en daarom is het heel belangrijk als jij daar rondloopt en een idee hebt van ik moet perfect zijn om God te dienen, wil ik je vandaag zeggen, je gaat nooit perfect zijn.
0: Mm-mm.
1: Ik ga het weer herhalen, je gaat nooit perfect zijn.
0: Mm-mm.
1: En ik weet niet waar je het misschien hebt gehoord of waar je dacht van je moet zo zijn, maar niemand is dat, ik ook niet. Als je God wil dienen of als je je eigenlijk ja, dichter bij God wil komen, is gewoon iets om te zeggen van God, ik wil u dienen en eigenlijk bekeren en zijn woord eigenlijk lezen, want dat is jouw voeding.
0: Ja. Dat gaat ervoor zorgen dat je geloof
1: over. Juist, dat zal maken dat je zal groeien.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk is dat eigenlijk de weg die je moet bewandelen om dichter bij God te komen. Niet zeggen van, ik moet perfect zijn. Of ik maak nog steeds zo'n fout.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. Het is niet iets van, ja. Ja, temi no make no one fault tomorrow dat mijn kodin gado. Nee.
0: In onhaling.
1: Er zal nooit een moment komen. Er zal misschien een seizoen komen. Kan je rust even of kan je vieren dit bijvoorbeeld. Hey, mine, de dia mi no make one fault dat morgen.
0: Mm-hmm.
1: Maar geloof me, fouten zullen wij altijd weer maken. Maar mm-hmm. God zoeken of zeg maar God dienen of zeg maar voor God leven,
0: mm-hmm.
1: dat na beste.
0: Mm-hmm. Weet je wat ik zelf ook ervaar hoor, like, inderdaad, we hebben struggles.
1: Ja.
0: En ik vind altijd dat ik vind het fijn dat ik altijd weer naar God kan gaan.
1: Ja, ja.
0: Daar leek op ching met naar mijn papa en dan zeg ik al van kijk heren, ik heb het weer gedaan.
1: Ja.
0: Help me.
1: Ja.
0: Want ik weet, uit mezelf kan ik het niet. Yeah. Soms kan je niet loslaten, yeah. hoewel je misschien moet loslaten.
1: Yeah. Yeah.
0: En het enige wat ik vraag is, Heer, je moet me helpen.
1: Yeah.
0: En wat ik ook heb gemerkt is van, omdat ik weet dat ik God nodig heb,
1: yeah.
0: dat mij het tang ankeren naar God.
1: Yeah.
0: Want dat is belangrijk ook, dat we het tang ankeren naar God. Niet vanuit gaan van, hey, dat we zijn weer zweeflijk, hoe dat je helemaal bang.
1: Nee.
0: Maar gewoon ankeren naar God. En dat als David heb ik dat ook. Ik vraag iedere keer ook van heren, maak me leer sap je ati.
1: Yeah.
0: Maak me leer suma na jou.
1: Yeah.
0: Kom me met me kon krosi been na jou.
1: Yeah.
0: Dus voor mij is dat echt iets dat ik altijd vasthoud.
1: Yeah.
0: Jij waarschijnlijk ook.
1: Ja, zeer zeker. Ik blijf altijd bij God. Ik, ja, als mensen die me kennen weten van ik zeg altijd, minau dai.
0: Mm-hmm.
1: Ino? Minaudai. Ik zal niet
0: terugkeren.
1: Ik heb het meerdere keren gezongen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het me

0: is deep.
1: Maar waar zei hij dat? Dus je moro belangrijk, moro je levenspartner.
0: Jawel. Ik moet eerst zijn wat ik, waarvoor ik geroepen ben. Mm-hmm. Om eigenlijk te... Als ik dat kwijtraak, milas alasani.
1: Mm-hmm. En eigenlijk...
0: Simpson was hij.
1: Maar dat heb je vrouw.
0: Wie is belangrijk moro eigenlijk aan vrouw? Dan alles. Je kan dat niet kwijtraken en die andere hebben.
1: Ja. En ook geloof ik dat wanneer je bij wijze van spreken je deed in je kari, je de connected naar elkaar, dan kan je ook een betere partner zijn.
0: Ja. Laat ik even zeg maar, laat ik dieper ingaan, want het moet niet lijken van die vrouw is niet belangrijk. Mm-hmm. Maar wat ik daarmee bedoel is van, is net als bijvoorbeeld je hebt een huis, mm-hmm. het kost heel veel, maar we kloppen het af. Ik was ook moest brong. Wil je niet dat je kinderen erin moet zijn? Mm-hmm.
1: Klopt, misabi.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Dus met andere woorden, je hebt dat liever kwijt.
0: Liever kwijt.
1: Maar het kostbaarste mag je niet kwijtraken.
0: Ja.
1: En het kostbaarste, naar Gado.
0: Als je het kon zeven, zal je het zeven, zal je dat huis zeven.
1: Ja. Maar als je moet kiezen, dan moet dat het zijn.
0: Ja, dan zeg je van, want je kan niet zonder je wil die dan...
1: In een liep moro,
0: mm-hmm. bij wijze van spreken. Dus eigenlijk is het dat niet dat die vrouw zeg maar, maar je roeping, hetgeen dat je waarvoor je geroepen bent. If you now want, ik weet niet hoe ik het, daar praat ik meer over eigenlijk je if you dat bijvoorbeeld, you now want smasa e biggie sma, dan sma e genies, dan om dat eigenlijk te voeden, te voeden eigenlijk conform, eigenlijk Gods wegen te houden, is bijvoorbeeld in vaste bijvoorbeeld want drie mong, dan wie zijn vrouw bij go bijvoorbeeld naar Dubai,
1: eten of weet ik veel wat,
0: wie zijn vrouw bij go naar Dubai, if hem go, if hem zonder die af om eigenlijk met God. Eigenlijk een vrouw maakt een poeri uit, eigenlijk een vaste PID eigenlijk
1: voor met een
0: klari. Fusani. Als ze het niet begrijpt, dan is het een vraag van boy.
1: Zijn jullie wel goed bij elkaar?
0: Ja, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dan eigenlijk, daarmee heb ik
1: het. Of ze moet op het niveau komen.
0: Kom, dat is, eigenlijk is het antwoord daar gegeven. Als een man begrijpt, dat is de vraag van boy.
1: Ja, uh-huh. Maar het is belangrijk, zowel voor man als vrouw.
0: Voor vrouw.
1: Dat een partner voor jou, je levenspartner, begrijp je elkaar.
0: Een begrijpbaar.
1: Nou, ik denk dat soms vaak genoeg hebben we het. We begrijpen het niet de roeping van ons levenspartner. Ja. Dat we frustreren trouwen.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ja.
1: Vaak genoeg maken we die fout.
0: Ja.
1: Dus daarom is het belangrijk van, oké, maar waar wil God gaan met mijn levenspartner?
0: Ja. Ja.
1: En wat moet mijn rol zijn daarin? Heel belangrijk.
0: Ja, zeer zeker.
1: Heel
0: zeer
1: belangrijk. Zeker. Heel belangrijk, want daarom kunnen ze dan één worden.
0: Eén worden, ja. Mm-hmm. En ja, en jullie zullen dan sterk zijn als koppel, omdat...
1: want twee is altijd beter dan één.
0: Ja, die salving die zal daar rusten, omdat de ruimte geboden is om dat God zegt, zeg maar, zijn werk doet bij elk van jullie.
1: Mm-hmm. Dus God werkt met die individuen apart.
0: Ja.
1: Maar in heel veel tijden neemt hij die twee ook samen.
0: Ja,
1: zodat. Ja. Soms is die vrouw soms ook onzichtbaar.
0: Ja.
1: Maar sa ei toe.
0: Ja.
1: Baka.
0: Ja.
1: Gesloten deuren. Ja. Weet men niet.
0: Weet men niet.
1: Terwijl in een afvrouw sa ei krakken aan man.
0: Ik zeg het zo, omdat ik een man ben, maar omgekeerd. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Omgekeerd kan de vrouw heeft een roeping.
1: Mm-hmm.
0: En jij als man moet niet, zeg maar...
1: Je jensen.
0: Omdat uiteindelijk... wanneer ze dat is. En ja, ze zeggen happy wife, happy life. Dus, uiteindelijk... wanneer jullie beiden happy zijn, dan...
1: Maar het is ook bijbels, hè?
0: Ja.
1: Het staat ook in het woord dat... te wan man en respect en vrouw alo ben vrouw. In begi ek is begi.
0: Ja.
1: Zo diep en niet omgekeerd.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus zo belangrijk is het dat je die vrouw eigenlijk behaagt.
0: Ja.
1: Je behandelt een boom.
0: Ja.
1: Dat je schreef van de blessing. Ik kom. Hij hoeft niet eens een bekeerde man te zijn. Maar je respecteert een oma.
0: Ja.
1: Dus
0: ik ben ik van deze stak in de gemeente. Dus
1: zuiver.
0: Het liefst.
1: Dat ben je al gezegend als man.
0: Ja, zeer zeker.

0: Heel diepie is, is eigenlijk alles wat we, zeg maar, waarmee we, zeg maar, meemaken.
1: Mm-hmm.
0: Alles wat we meemaken elke dag, komt er een beetje, zeg maar, gospel erin.
1: Yes.
0: Ik zeg gospel, het woord van God.
1: Mm-hmm.
0: Hoe wij, zeg maar, zouden moeten handelen op dat moment.
1: Mm-hmm.
0: En als we, zeg maar, wat ik eerder zei, Gods woord lezen, dan we vinden een passie.
1: Mm-hmm.
0: Want je leest het woord, je gaat op straat en je maakt zoveel dingen mee en dat moet je toepassen.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je moeten praktiseren.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb iets wat ik vroeg aan vrienden van me, van wat zou je willen? Een telefoon die constant aan de charger is,
1: mm-hmm.
0: of een telefoon wanneer je zet, dan wordt het gecharged, dan kan je... Je kan op straat gaan,
1: mm-hmm.
0: enkele uren ermee bezig zijn en terugkeren.
1: Mm-hmm.
0: En weer chargen. Welke zou je willen? Ik zou die ene die constant aan de chargen is.
1: Zou je niet willen?
0: Wil ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay.
1: Dat is
0: dingen. Ik wil. Wat ik daarmee bedoel is van. Wij mensen, wanneer we gewoon die lees gaan worden, dat je gaat door zien.
1: En
0: dat je krijgt die ook weer, want je zal veel meemaken.
1: Mm-hmm.
0: En dan kom je weer terug.
1: Dat je charge bakken. Mm-hmm. Dus, ik denk dat we inderdaad zoals mens moeten zijn.
0: Ja.
1: We moeten niet alleen een christen zijn in een gebouw.
0: Nee.
1: Maar we moeten vooral een christen zijn buiten.
0: Je moet buiten.
1: Nou, ook op pressie, apitipewetang. Als we eigenlijk iemand ontmoeten, moeten we direct voelen van hé, Rashango, tabakken.
0: Ja.
1: Dat moeten mensen zien aan ons. En niet zodat we iedere keer gaan zeggen, we zijn christen.
0: No.
1: Maar hoe zijn de daden?
0: Ja, die daden toch, die daden moeten daar zijn. Uiteindelijk moet je, wat ik zeg.
1: 100% God.
0: Je moet buiten kunnen gaan en God laat zien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, God laat zien en weer komen tjaarsen. En dat is wat ik eerder zei, we zijn daarmee gestart. Het is een lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Dat wil zeggen, het is iets, we komen buiten. We're Libi, we go back with Charles.
1: Mm-hmm.
0: En zo zijn we, zeg maar, zo leven we met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Rekening houdend met de regels die God ons voor heeft geschreven.
1: Ja. Kijk, sommige mensen, die koning Jezus nog niet echt kennen. En ik denk, sommige mensen kunnen zelf bekeerd zijn, maar dit apparatie is ook begrepen. Kunnen ervan uitgaan dat de regels aan Garo Diuno, dat ze één te streng zijn en... Het is niet te volgen.
0: Yeah.
1: Ben jij die mening toegedaan ook? Waarom denk je dat God regels heeft voor ons?
0: Eigenlijk is om zeg maar zijn gemeenschap te ordenen.
1: Mm-hmm.
0: En sowieso om eigenlijk dichterbij. Want als we eerlijk zijn met elkaar, dan doen we aan zijn boom. Je consensus reflecteert dat. Nee.
1: Afvoud.
0: Afvoud. En naar je consciëntie eigenlijk. Dat zal ook maken van hoe je openstelt naar God toe. Adam en Eva. God hoefde ze. Garona bief bekaardie.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze wisten.
1: Gewoon van Eboudou was aan verkeerd.
0: De besapsa deed doe verkeerd.
1: Mm-hmm.
0: En zo ook is eigenlijk. En die besapsa deed doe was aan verkeerd. Wilde ze.
1: Afstand
0: nemen van God. Dus die vier takken, je tik afstand voor Gado.
1: Mm-hmm.
0: En moeilijk vind je ook dicht bij Gado. Dat is op tak, wansandesang,
1: mm-hmm.
0: imnakpuru,
1: mm-hmm.
0: om daar te komen.
1: Ja.
0: Om te zeggen van God, hier ben ik.
1: Mm-hmm. Want dat is het mooie wat bij het verhaal van Adam en Eva.
0: Ja.
1: Is ondanks Gado's revisabi dat de man bij Kibrigi ik asukudek.
0: Ja.
1: En zo is God.
0: Ja.
1: Hij zoekt ons iedere keer weer van, waarom ga je weg van mij? Want het is de bedoeling dat we constant connected zijn met God.
0: Ja.
1: Dus er moet geen zonde zijn tussen jij en God.
0: Ja.
1: Kom.
0: Ja. En als we een zonde doen, dan is het de taak van kom en vraag vergiffenis.
1: Ja.
0: Eigenlijk gaat het niet om vraag vergiffenis, maar berouw hebben.
1: Ja.
0: Ten eerste.
1: Je hebt een berouwvol hart.
0: Ja.
1: En dan gaat God dan ook heel verder met je van kom, we gaan verder.
0: We moeten
1: doortrekken.
0: Ja, we moeten
1: wat er ook gebeurt, als wij misschien mensen hebben teleurgesteld of onszelf, wij moeten teruggaan.
0: Wil ik eigenlijk wel een Miloba gesprek vandaag praten over het leven,
1: mm-hmm.
0: hoe het leven in elkaar zit.
1: Mm-hmm.
0: En dat wij mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: En goh, ik wil niet zeggen dat gado is een regel, na gado is stuur uno.
1: Kreeg.
0: Dat je moet dat want want tof zijn. Farao. En Moses. Gado tranga farao ati.
1: Ati.
0: Vandaag de dag heeft koet dat mij bij de farao. Dat is maar boeit dat. Amandisina dibri.
1: Amandakuruman.
0: Nawan takuruman. Dis dia na dibri. Na libi-libi dibri e cara mati. Dat kom ik weer van wei mensen. Leef gewoon. Leef gado met gado set een plan. Want ino sap gado plan.
1: Want hij had de bedoeling.
0: Want ano da ano dibri betranga. Farao ati. Funo betu eigenlijk sa Moses e teige hef do. Gado e teige Moses tak teige me kalib des magwe. Da gado e tak. Mi otranga e ati. Fu asansa mi teige you. Fu teige en. Tak ano doen. Waar zit duivel in het spel?
1: Hij loopt gewoon in mijn popcorn.
0: Begrijp je wat ik bedoel? Waar zit de duivel in daarin?
1: Eigenlijk wat je wil zeggen, Alassani is van de Karin geregisseerd, no? Dus hij is de hele regisseur.
0: Dat is een plan.
1: Ja.
0: If me last one money, if you bijvoorbeeld me last one money today, ik geef een voorbeeld, me last one money. Kan ik dat ook met me belasten moet omdat iemand anders het moet vinden, ze hebben trangen van hoe doet.
1: Of hij wilde je andere les leren ook.
0: Anders, plus hij leert me wel les tegelijkertijd.
1: Want terug naar dat van Mozes.
0: Ja.
1: Daardoor konden al die 10 plagen komen. Voor Carlos,
0: ja.
1: Sorry, want zij hebben 400 jaar lang God niet geroepen, maar ze hebben hem nog niet, ze hebben hem niet zien werken.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment moest God tonen dat Agadosa Saint Moses.
0: Ja.
1: En daadwerkelijk Yahweh.
0: Ja. En het was ook geen toeval dat ze voor die zee waren aangekomen.
1: Mm-mm. Klopt.
0: Het was geen toeval.
1: Maar ik zei het in het begin ook toch. Ik geloof niet in toeval.
0: Maar begrijp wat ik bedoel. Dus God is gewoon.
1: Alles aan mijn plan.
0: Gado e plan is aan die end. God weet ook dat we mensen zijn. Omdat tangalang en ap wie zo boem gado. Daarom is Jezus maar draai Tamara. Dat je nog tak zei, dat je me kan draaien. Die gaat op orde, man. Dat is zo wonder. Maar uiteindelijk, die in een bepaalde situatie, dat je een moment hebt, dat je voegt, dat je draait. Dat je draait, bakatak boy. Tja, hoe kom je naar daar? En zo zijn wij mensen. Maar dat is ook nog geen einde.
1: Kring.
0: Dat is ook nog geen einde. God gaat blijven dealen met ons. Dat gaat uiteindelijk. Dus maar de kind heeft mij die strenge jezien ons zang.
1: Hij blijft ons vormen. Want
0: en heeft steeds
1: ze zouden
0: weer
1: binnen waarschijnlijk, ik weet niet of ze 3 dagen of zo zijn. Ja. Zouden ze kunnen aankomen in Kanaan. Maar Garo hoorde 40 jaar lang. Geen 40 dagen.
0: Ja, ja.
1: 40 jaren alleen nog zo dat ze gevormd moesten worden.
0: Ja.
1: En hetzelfde maken wij soms ook mee. Toch kijk, soms als single bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Die bereken zolang je moest wachten.
0: Ja.
1: Maar Garo, ik hoor je en vorm je.
0: Ja.
1: Zodat je een goede partner kan zijn voor iemand.
0: Ja. Dus Gods
1: Gods wegen zijn nu onze wegen.
0: Ja, 100%. Dus
1: het is voor zeker wel de beste weg.
0: Ik hoop dat die mensen, vooral die mensen die nog niet zeg maar bekeerd zijn, ook die bekeerden, snappen van once my passie, ino sabas my passie. Na gado e chare.
1: Yes.
0: En gado e bepaal pe au beland.
1: Yes.
0: If I meet you Sani, Yosef meet Gado, na in Strafosa meet Gado. Meet Gado in Strafosa. I feel eigenlijk in blessing in one Strafosa. And that's what I'm going to do.
1: Maar hij is door zoveel gegaan.
0: Hij is door zoveel gegaan. Dat daarmee wil ik zeggen van Tessani meet in elkaar dede.
1: Want bij dat hetzelfde terug naar Jozef. Alle de pissie dat je leest. En God was met hem.
0: Yeah.
1: En God was met hem. Dus ook wie je deed wat pity.
0: Yeah.
1: In een vergiet dat God de naar jou. En dat hij bijvoorbeeld een situatie gebruikt. Voor vorm je. Dus op een gegeven moment je kan zien je glorie.
0: En na het assassin je bent een regisseur. Na dat je uit jaren gewoon. If I no chari go dat if I am meet eigenlijk als massa in meet.
1: Zuiver. Ik zeg het je eerlijk hoor. Ik ben zo blij dat misabagado die zee.
0: Amen.
1: Echt waar. Het is, yes, iedere keer weer, iedere dag weer ervaar je van, hij bestaat.
0: Amen.
1: Hij bestaat. Het is niet hoe iemand zegt, de man me komt een mooi verhaal, want boeken, ik zeg altijd een Bijbel,
0: yeah,
1: want boeken naar een voerwijsheid.
0: Amen.
1: Echt waar.
0: Amen.
1: Echt waar. Amen. Laatste, een boodschap voor de luisteraar, dat wordt tapu.
0: Boodschap aan de luisteraars. Ik zou zeggen, wat ik eerder zei, mijn levensboodschap dat ik aan ieder wil geven is van, dat je hetgeen kan zijn waarvoor je geroepen bent.
1: Mm-hmm.
0: En like van gado ascriving gado word, doe alles wat je hand vindt.
1: Mm-hmm.
0: Want TUTD, niks nog dat ben je niet eens dromen. Geen liefde.
1: Mm-hmm.
0: Niets, alles is stil. Je den alibi. Na be gado wani met ieder alibi.
1: Yes.
0: Dus Libi en het beste passief Libi na TUT eigenlijk Asansa Gado Karifide. En hoe zal je dat weten? Met de takken naar Fesikba. Na tak na TUT en Dimio medemens daarmee.
1: Mm-hmm. En je hebt een relatie
0: naar Gado. En je hebt een relatie naar Gado.
1: Heel belangrijk.
0: Je ziet dat Gado en bless you ten na tembaka. En dat na ik. Sani ote Libisma na Libisma atang. Nogo tek i eigenlijk aanstoot na Libisma. Bion go so deep want a go voor me verder bakamar. Self smak dalama bede na fosi.
1: Mm-hmm.
0: A dalama ka de ten goede fit for you. A ka de ten na dele for you ma a de ten na ten daarom ik gobre ik wees heet. Dat mi kataken sa ide mek me tak dalama de mi betake eigenlijk as a programma di si eigenlijk a a heer te iemand dat ik de Libisma en hun begrijp dat hij, maar dat noem weer gewoon voor die gado.
1: Mm-hmm.
0: Jonathan na ebego die daar voor het boodschap.
1: Mm-hmm.
0: Dat van elkaar een pauwen kokieren. Na zo daar voor het besef. Dus zo je abi in alibi dat kan de bijvoorbeeld je want to want. Once man want to you agree. Sma o desa. A beste mati. Fu asma sa wanko do you agree. Okotegi you like a feanti. Dus dat wan takia sandi de kar ferrar, a broko mi anti, a stel mi toleur, a disi, a sandat be de ten a ten.
1: Mm-hmm.
0: So le isaka de in you nadir, ma so le isaka save you too. Wan you libo wan go do a ogri na nga trawan. Di ago te iga trawan da trawan sabi a long way you no do ogri moro. Dus na so alibi de kaba, unu na libisma, a sansa umus do sabgado, u dingado, and dat na ing. Na dat na een uno no as manu perfect solang a di wetan volg gado en u abalobi ki usrefi dan komt het goed.
1: Amen, dan komt het goed.
0: Ja.
1: Dat waren de wijze woorden van Rav Shanko, onze gast van vandaag. Een bijzonder gesprek. Mi ben abinang a 33-jarige salamis disi amang fugado. En namens de gemeente, natuurlijk de leiding, wil ik je bedanken.
0: Dank u.
1: Het is een bijzonder moment geweest natuurlijk. Om bijzonderheid die mee te heren. Voor zo'n tegenover jou en Arki de aanwijsheid voor jou.
0: Praise God.
1: May God bless you more, Farah.
0: Thank you.
1: And be the man that God really called you to be.
0: Amen.
1: Yes.
0: Thank you.
1: Yes. Luisteraars, dit was het voor deze keer. We hebben dus Rav Shanko in de studio. Een bijzondere man gods. En we hopen natuurlijk dat Ataki zo bij Abinanga Inktide, dat I bless you. Ik hoop ook natuurlijk dat u ook die diepere relatie zal hebben met Koning Jezus. Het is de moeite waard voor dien Agado Disi. If you not sabi ete, karing gewoon. Zeg Jezus, ik wil weten wie u bent. En brieven me, oh sorry, en serefi. You suku in ayere you, en oh sorry, en serefi. Gaat u nu weg? Blijf je nog voor het volgende onderdeel. Dan gaat de pastor bidden voor degene die gebed nodig hebben. Je snap zo met dat ala wiki begi abi krakti. Als je maar wist wat in een onzichtbare zou gebeuren, ibo begi moro furu. Ik wens u verder een hele goede luistertijd verder. Want boende moro fara. En ik zeg dag. Mijn naam is Krasita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. We love you and God bless you. Dag.

0: Nou, dat is een heel mooi interview geworden met gospel artist broeder Ravshanko. Hij heeft ons echt bemoedigd. Hij heeft het een en het ander meegemaakt. En hij heeft ons met zijn getuigenis bijzonder veel kracht gegeven. We willen van deze plaats uit, broeder Ravshanko, bedanken voor het komen naar de studio en het afgeven van dit interview. Mogen de Heer jou op een bijzondere wijze zegenen. Je gospelcarrière ook, je bediening ook en al het andere wat je doet. Mogen de zegen des Heren op een bijzondere wijze op jou rusten. We willen ook zuster Gracita bedanken voor het afnemen van dit interview en de moeite die zij elke week maakt om iemand te interviewen. Yes, en het moment is aangebroken. En daarna heeft u trouwens kunnen luisteren. Ik moet dat niet vergeten. Naar het nummer Steadfast Walking van gospelartist Mervyn Mayo. Een heel mooi nummer wat mij telkens bemoedigt als ik er naar luister. Yes, en het moment is aangebroken voor gebed. Wij willen voor u bidden voor al uw noden, mensen die ziek zijn, de mensen die een doorbraak nodig hebben, wat het ook mag zijn. De Heer is in staat u te helpen. Ja, ik wil u dus vragen, stuur iemand een boodschap, ja, een app op dit moment, iemand van wie u weet, die persoon heeft gebed nodig, zodat de persoon met ons kan mee bidden. Ja, kent u iemand? Misschien is het iemand in het ziekenhuis of iemand in het buitenland. Stuur ze snel een app, zodat we met de persoon kunnen bidden. Mekwi begi, maka palikataya, rababa sukadia, likatu sokodai, maka palikataya, parababa sukadia, maku palikatai, reketu sokodai, maka palia atu sokodai, maka pasukadia, mato sokatu sokodai, rabasukadia, likataya, maku palikataya, rabasontana masu. Sukadai, rebebe sikadia, likatai rabasokadi, pelika tu sokobadika, rabasokadia, rababa sontana masukadai, masrana in the name for your man picking, Yeshua da wiki baka galo, we give you name ala glory, we give you ala tangi, and we give you ala praise, galo, jazo masra, na ini a programa. Revival now. Make your name the hey passa in your entraining. Gado and trowel we beggy. Na in da yuru disi gado. Masra we proclamera name for Jesus. Masra do de radio golf masra. Make in your one sma. Say architapa moment disi gado. Kiswa Mary for da salvo for you. Na in da name for Jesus. Gado and trowel we begina in a programa gado masra we deal nang atakru yeye we deal nang atakru makti we deal masra nang ini wan sani sawan kong na in de huiskamer masra sawan kong na in de osofu de luisteraars gado makapalikataya we tai ini wan makti we drip gwe gado ini wan takruyeye masra masra sawan chawa atmosfer kona in de oso sano boom truel we begi gado gi ini wans masa siki say arki na tapa momento disi da truel ay begi mei na nga ui truel ay arka begi mek genezing tek presi na ineski mek a salvo mere ina ina yuru disi mek genezing tek presi voor hoofdschedel, te commit voet zool. Na in da neem, voor Jezus. Gado, we begin na in da juridische gado. Dat in uw ziekte maakt die. En loos de skin. Na in da neem, voor Jezus. In uw ziekte maakt die. Kom op
1: open uit de skin voor de one side skin. Make genezing, take praise. Make genezing, take praise. No. Masra met dat je grand tangi. Dat migraine edati edresi. Dat inua edati egwe. Edati masra. Ze worden veroorzaakt door hoge bloeddruk. Door alle soort trastoestanden. Door stress. Gado, make genezing, take praise. No. Na in de naam van Jezus. Meshiwan sma doina atosu. You de pot apparaat na you tapu sai hor you na libi. En de taki heeft dem schakel apparaat uit. Bika de prakseri dat hopu no dig you. But the devil is a liar. You say argue no. Uno poor a stekker voor een apparaat. Bika masra e duo wondru in a libi voor a wang zij dondrapen no. Meshiwa engel en merenskin. En merenskin. En merenskin. En genezing en tekprezi. Rabasukadia. Likatai. Rabasukadireke. Makapalumataya. Rababasukadia. Mek genezing. Take praise and we talk libina in a skin. Thou shalt not die, but live for the glory of the Lord. Masra we beg in a yuridisi. Me yero one name for one mansma. And they begin our Anton of Antonius. Ye suku money for one project. Ye suku money for one project. And our boom project. Peyo yeps mananga. God is taking me, Rabba Sukadia, that you no must give up. Because in Sabi day thing, God will deal with Brocodoro, and you man beginning a project for you. And a son of Rocco, a Rocco na in the name for Jesus. God will so beg it to my man, God, that you did a God of Brocodoro, and you Brocodoro, God, give a one side architapa moment this. God and throughout me run off na a big this. Metak one blessing. Tap in you once masai arkino. Metak one spesru to bless you out to. Tap masra, Clifton Limburg, masra. Nanga in wefi, nanga den ching gado. Fu a okasi dat we ka preki a evangeli masra. Via a radio. Masra bless en libi gado. Bless a radio station masra. Blessing gado fu hoofdschedel teke mit voedsel. Blessing ook to nanga financiën. Nanga money gado masra. Masra zodat een business kan draai. And a de blessing. Masra so we tap na begi. A day disi, a Sunday disi, God. And bless God. In once ma, zij de afgestemd. In Jezus' naam. Amen en amen. If God meer you, nog hora getuigenis die u schreef. Als de Heer u heeft aangeraakt, laat het ons weten. Ja, stuur een app naar plus 597-82-47-87-1. Ik herhaal het. Plus 597-82-47-87-1. Yes, en wij gaan nu luisteren naar het nummer Praise You featuring Stakef. En het nummer wordt ons gebracht door Artwork Sounds en Kapsa The Small. En daarna ben ik bij u terug.